You are. Ujala Radio Headlines. Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: 24/7. Pujala Radio, de grootste van Nederland.
1: You are wherever you are.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
1: Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op.
0: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Hallo, dit is Ujala Radio. Dans je mee?

You are Ujala Radio Headlines. Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
2: Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: U luistert naar Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schrapping van 50.000 banen. Binnen het concern, waartoe ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche behoren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant kampt met hoge kosten en overcapaciteit. 4 kinderen zijn vorige week weggehaald uit een gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in het Friese Veen Klooster. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld, dat meldt het Algemeen Dagblad. De maatregelen zijn genomen nadat 2 meisjes verklaring hebben afgelegd over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag. De kleinschalige zorgboerderij biedt woon- en pleegzorg aan kinderen en jongeren van 0 tot 21. Bij de kust van Noord-Cyprus zijn nu 10 doden geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer. Dat was afgelopen weekend. 239 mensen werden gered, maar nog 18 zijn nog steeds vermist. Het wrak werd woensdag door zeedrones gevonden op een diepte van een halve kilometer. De autoriteiten vermoeden dat de vermisten met het veer zijn meegezonken. En de openbare ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen in Nijmegen is permanent gesloten door de gemeente vanwege aanhoudende overlast. De plek opende begin dit jaar als proef en werkte aanvankelijk goed. Na de Nijmeegse Vierdaagse eind juli nam de overlast sterk toe, doordat ook dealers en mensen van buiten Nijmegen daarop afkwamen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen verdwijnen. 4 kinderen zijn vorige week weggehaald uit hun gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in het Friese Veen Klooster. De maatregelen zijn genomen nadat 2 meisjes verklaring hebben afgelegd over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag. In Nepal heeft het leger een kabelbaan gebouwd om inwoners te helpen na de verwoestende overstromingen. En vanwege aanhoudende overlast is de openbare ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen in Nijmegen permanent gesloten.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: का
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schrapping van 50.000 banen. Binnen het concern, waartoe ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche behoren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant kampt met hoge kosten en overcapaciteit. 4 kinderen zijn vorige week weggehaald uit een gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in het Friese Veen Klooster. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld, dat meldt het Algemeen Dagblad. De maatregelen zijn genomen nadat 2 meisjes verklaring hebben afgelegd over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag. De kleinschalige zorgboerderij biedt woon- en pleegzorg aan kinderen en jongeren van 0 tot 21. Bij de kust van Noord-Cyprus zijn nu 10 doden geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer. Dat was afgelopen weekend. 239 mensen werden gered, maar nog 18 zijn nog steeds vermist. Het wrak werd woensdag door zeedrones gevonden op een diepte van een halve kilometer. De autoriteiten vermoeden dat de vermisten met het veer zijn meegezonken. En de openbare ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen in Nijmegen is permanent gesloten door de gemeente vanwege aanhoudende overlast. De plek opende begin dit jaar als proef en werkte aanvankelijk goed. Na de Nijmeegse Vierdaagse eind juli nam de overlast sterk toe, doordat ook dealers en mensen van buiten Nijmegen daarop afkwamen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen verdwijnen. 4 kinderen zijn vorige week weggehaald uit een gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in het Friese Veen Klooster. De maatregelen zijn genomen nadat 2 meisjes verklaring hebben afgelegd over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag. In Nepal heeft het leger een kabelbaan gebouwd om inwoners te helpen na de verwoestende overstromingen. En vanwege aanhoudende overlast is de openbare ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen in Nijmegen permanent gesloten.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Oezala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Oezala Radio.

You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen verdwijnen. 4 kinderen zijn vorige week weggehaald uit een gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in het Friese Veen Klooster. De maatregelen zijn genomen nadat 2 meisjes verklaring hebben afgelegd over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag. In Nepal heeft het leger een kabelbaan gebouwd om inwoners te helpen na de verwoestende overstromingen. En vanwege aanhoudende overlast is de openbare ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen in Nijmegen permanent gesloten.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood. Raga en Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaartmeer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

Diel hij Suriname, de stand van Suriname, het ritme van Suriname. Over politiek, economie en alles wat het land beweegt. Voorbij de krantenkoppen, naar het verhaal erachter. Nieuws, actualiteiten en heldere duiding. Suriname staat nooit stil. De politiek beweegt, de economie verandert. En achter ieder nieuwsbericht schuilt een verhaal dat om uitleg vraagt. Daarom hoor je voortaan iedere zondag vanaf 1 uur 's middags de stand van Suriname. Diel hij Suriname op Ujala Radio. Samen met politiek-economisch analist Robbie Makka brengen we je het laatste nieuws, de belangrijkste actualiteiten en vooral heldere duiding. Wat gebeurt er? Waarom gebeurt het? En wat betekent het voor Suriname? Blijf verbonden met het Suriname. Hoor het nieuws, voel wat het land beweegt, begrijp het verhaal erachter. Iedere zondag vanaf 1 uur... De stand van Suriname, Diel hij Suriname met Robbie Makka. De meest interessante en inhoudelijke radioshow over Suriname op

binnenkort jarig. Door jenemdien hij door zal grijgen. Of ga je trouwen? Door wiva honne wel hij, door shadi honne wel hij. Ja, kisie ka moende sanskaar hij. Ujala Radio per vermaaijs aap dee sakte hij. 15 vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het Planbureau voor de Leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. In 2035 blijven 106 van de 120 kwetsbare natuurgebieden overbelast. Directeur van het Planbureau Marco Hackett verwacht dat de plannen leiden tot 30% minder koeien in Nederland. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schatting van 50.000 banen. Binnen het concern, waartoe ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche behoren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant kampt met hoge kosten en overcapaciteit. Bij de kust van Noord-Cyprus zijn nu 10 doden geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer. Dat was afgelopen weekend. 239 mensen werden gered, maar nog 18 zijn nog steeds vermist. Het wrak werd woensdag door zeedrones gevonden op een diepte van een halve kilometer. De autoriteiten vermoeden dat de vermisten met het veer zijn meegezonken. En de openbare ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen in Nijmegen is permanent gesloten door de gemeente vanwege aanhoudende overlast. De plek opende begin dit jaar als proef en werkte aanvankelijk goed. Na de Nijmeegse Vierdaagse eind juli nam de overlast sterk toe, doordat ook dealers en mensen van buiten Nijmegen daarop afkwamen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio kan studio mee. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aaphamse baatkrasakten. Orham, Aaphamse baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio K WhatsApp nummer her.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisover Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Het Planbureau voor de Leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen verdwijnen. Bij de kust van Noord-Cyprus zijn nu 10 doden geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer. En de openbare ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen in Nijmegen is permanent gesloten door de gemeente vanwege aanhoudende overlast.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het kan flink waaien vanmorgen. Vooral in de kustgebieden moet het verkeer rekening houden met windstoten. Er staat één file op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij Apeldoorn Noord. Door een vrachtwagen met pech heb je bijna een kwartier tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ujala.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Het Planbureau voor de Leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen verdwijnen. Bij de kust van Noord-Cyprus zijn nu 10 doden geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer. En de openbare ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen in Nijmegen is permanent gesloten door de gemeente vanwege aanhoudende overlast.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

Jala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Ik raad Akinaam. Zaterdag 19 september, Meervaart Theater mee. Jabertu, mooiste buitje taakse geheel, zoense gehega. Jobjes concert hoe wel een aapje gaat hier. Aardig aapje schaar mee. Boyke Dadadin. En Boyke Dadadin kisa.

0: Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Koop je kaarten op tijd. Doe op Nidekleed op meervaart.nl. Doe jullie keur, want er zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude te jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Hi, this is Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shahrukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
10: You are.
11: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het Planbureau voor de Leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. In 2035 blijven 106 van de 120 kwetsbare natuurgebieden overbelast. Directeur van het Planbureau Marco Hackett verwacht dat de plannen leiden tot 30% minder koeien in ons land. Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat meerdere betrokkenen ernstig zijn bedreigd in relatie tot Jan G. Bij de gewelddadige schietpartij van dinsdag kwam een beveiliger om het leven en 2 agenten raakten gewond. Uit angst voor hun veiligheid laten de bedreigden weinig details los. Buurtbewoners melden bovendien dat familieleden van vader en zoon G. al jaren geleden afstand van hen hebben genomen en hen beschouwen als rotte appels van de familie. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen moeten verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schrapping van 50.000 banen. Binnen het concern, waar ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche boren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant heeft namelijk te maken met hoge kosten en overcapaciteit. En huurders betalen dit jaar gemiddeld 4,4% meer huur dan een jaar geleden, wat een minder sterke stijging is dan in de 2 voorgaande jaren. Vooral mensen die verhuizen kunnen een stuk meer huur gaan betalen. Het verschil tussen sectoren is klein. De huren in de sociale sector stegen gemiddeld met 4,3% vergeleken met 4,5% in de vrije sector. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तो घर में तो ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या हक द बेस्ट उजाला रेडियो
12: तुझे लगे ना नजरिया
13: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
14: Ek haath mein desh ka jhanda एक हाथ में सुरिनाम का झंडा दूजी में तलवार कोम का होगा तभी उधार।
13: और सुनने वालों, अगर आपके दिल अभी तक जुड़ल है आपके जन्मभूमि सुरिनाम से और आप मांगे हैं जाने कि हुआ पर का होवे है और कैसे होवे है, तब हर एक एतवार के दिन में 1 बजे से सुनिए उजाला रेडियो पर प्रोग्राम दिल है सरनामी। इस प्रोग्राम में रॉबी मक्का आपके फोड़ फोड़ के सरनाम के हाल चाल बतावे है। दिल है सरनामी में आप वो सब बतियन सुनिए जोन और कहीं पर ना सुनिए और कहीं पर ना पढ़िए। प्रोग्राम दिल है सरनामी लोहित महावीर पॉलिटिक इकोनॉमिक एनालिस्ट रॉबी मक्का के साथ हर एक इतवार के दिन में 1 बजे से सिर्फ उजाला रेडियो पर। प्रोग्राम दिल है सरनामी तो के सुने के पड़ी।
14: एक ही झंडा के नीचे अब

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गई. Ja, de stem van Monali Thakur. Ja, prachtig mooi nummer om dit uur mee te beginnen. Afkomstig uit de film Lutera uit het jaar 2013 met in de hoofdrol Sonakshi Sinha en Ranveer Singh. Ja, het was in dit nummer dat Sonakshi Sinha maar liefst 9 verschillende saris aan had in deze clip. En elke sari kostte ongeveer tussen de 30.000 en 35.000 roepies. Ja, in totaal kostte al die 9 saris, althans dat wordt verteld, 3 laak. Ja, dat is om en nabij de $6,000 in die tijd. Ja, dat zijn die leuke Jairam-weetjes. En daarmee beginnen we dit uur hier bij Ujjala Radio. Mijn ami Jairam. En geniet lekker van de heerlijke hits en de mooiste nummers hier bij Ujjala Radio.

Ja, heerlijke feel good Ghana. Hier bij Ujjala Radio. Jab bhi koi ladki dekho, mera dil diwana bole. Ja, de stem van Amit Mishra. Ja, hij is afkomstig uit de film Jawani Janiman. En die film werd gereleased in het jaar 2020. In het jaar 2020, januari. Ja, het was na 21 jaar dat Taboo en Saif Ali Khan weer in een film samenspeelden. 21 jaar na de film Hum Saat Saat He uit het jaar 1999. Ja, in dat jaar speelden ze ook samen in de film Bibi No. 1. En in die film had Saif Ali Khan een gastrol.

तुम मिले पहली बार छाया है नशा मेरे दिल में कुछ हुआ है क्या तुझे भी हुआ है। Juist afkomstig uit de film Hangama deel 2. Na deel 1, na zoveel jaren, komt deel 2 uit. En het is weer na 2010 dat je Rajpal Yadav weer on screen kan zien. En dat hij samenwerkt met Priya Darshan. Ja, dus ik moet het goed zeggen. Na 2010 is het weer voor het eerst dat hij samenwerkt met Priyadarshan in een film. En het is na 14 jaar dat je Shilpa Shetty weer in een comeback ziet in een movie. Ja, de film Hangama deel 2 dus.

ब्यूटीफुल सॉन्ग, खूबसूरत गाना, देखो रास्ते में हंसते हंसते में बात पहुंची कहां से कहां। दिस टाइम फंकी के एंड श्रेया घोषाल। Ja, is alweer een nummer uit het jaar 2010 uit de film Hum Toom Our Ghost. En ja, dat is een remake van de film Ghost Town. Ja, heerlijke Ghana, heerlijke gevarieerde hits hier bij Ujala Radio. Orbobi Ami Jairamkesa. Geniet lekker van deze mooie dag, geniet van de mooie momenten en geniet van de heerlijke nummers. Want die nummers zijn heel speciaal voor jou.

Ja, dat zijn de prachtige mooie single song release Ghana hits hier bij Ujala Radio. Kala Shakala. Ik zeg mooi mooi Ghana. Ik zeg groepsrit Ghana. Speciaal Absabhi Kalieh.

Ja, je voelt die heerlijke beat. Deze heerlijke Ghana, heerlijke Punjabi flavor hier bij Ujala Radio. Ghana Kanaam heet Jalsa en het is een Ghana om lekker van te genieten, toch? Jambiwap, wat je ook aan het doen bent. Ik zou zeggen, geniet lekker van deze heerlijke dag. Hier zo bij Dunia Kamishure Hindustani, Super Radio. Haar naam heet Ujala Radio.

Ja, de stem van Sarah Khan en Mahinder Bhutar in deze heerlijke Ghana. Heerlijke Ghana hier on the one and only Ojana Radio, Dunia Kamashur, Super Radio. En je geniet hier zo met Amit Jayram van de beste.

It's your boy Bancha met de heerlijkste Punjabi hits. Inmiddels heeft hij al heel wat hits op zijn naam staan. En ja, hij blijft maar doortimmeren met nog meer hits. En intussen blijven we genieten van zijn prachtige, mooie nummers. Uit de film Haseen Dilruba heb ik hier weer een mooie Love Gana speciaal aan Absabi Kiliye. Ik zou zeggen, geniet ervan.

कि मेरे दिल ने कहा मुझसे फिसल जा तू, uit de film Hasin Dilruba, vers uit het jaar 2021. Ja, deze film is niet uitgebracht in een theater. Die werd direct gelaunched op de streamingdienst Netflix en kwam dus niet in de bioscopen. Ja, had natuurlijk ook allemaal te maken met die coronapandemie. Nog meer mooie nummers heb ik hier zo geselecteerd. Ook uit de film Hasin Dilruba is dit. Or, ja, ik schoep zo het gaan, ja, organica naam, hè.

Hij heeft een mooi nummer waar we maar geen genoeg van krijgen. Is afkomstig uit de film Dilhi 6, or Ganakanam Him Masakali. Ja, alweer enige tijd geleden, maar nog steeds. Ik blijf het zeggen en ik blijf het nummer ook draaien, want het is een fantastisch nummer. Zo ook deze Ghana uit de film Agent Vinod. Intussen zijn er al wat coverversies gemaakt van dit nummer. Maar het originele blijft toch wel het mooiste, toch? Uit de film Agent Vinod, de stem van Arijit Singh.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614 421533.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel hè, door Shadi honne wel hè, zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Ujala, Ladyhead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Wale Honge, From India, Maus Mubroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagje te zijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. 9 dagen na de verwoestende overstromingen in Nepal zijn 2 mannelijke arbeiders levend uit een tunnel gered bij een waterkrachtcentrale. Reddingswerkers droegen de mannen op brancards naar buiten. Daarna zijn ze overgebracht naar een ziekenhuis in Kathmandu. Een van de slachtoffers was er zo slecht aan toe dat hij zijn ledematen niet kan bewegen. Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat meerdere betrokkenen ernstig zijn bedreigd in relatie tot Jan G. Bij de gewelddadige schietpartij van dinsdag kwam een beveiliger om het leven en 2 agenten raakten gewond. Uit angst voor hun veiligheid laat de bedreigde weinig details los. Buurtbewoners melden bovendien dat familieleden van vader en zoon G al jaren geleden afstand van hen hebben genomen en hen beschouwen als rotte appels van de familie. Het planbureau voor de leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. In 2035 blijven 106 van de 120 kwetsbare natuurgebieden overbelast. Directeur van het planbureau Marco Hackett verwacht dat de plannen leiden tot 30% minder koeien in ons land. En huurders betalen dit jaar gemiddeld 4,4% meer huur dan een jaar geleden, wat een minder sterke stijging is dan in de 2 voorgaande jaren. Vooral mensen die verhuizen kunnen een stuk meer huur gaan betalen. Het verschil tussen sectoren is klein. De huren in de sociale sector stegen gemiddeld met 4,3% vergeleken met 4,5% in de vrije sector. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland. Tu jaan hai toh. Dhindhora baja dijiye.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
3: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op veel snelwegen kan het verkeer prima doorrijden, maar er staan toch een paar files. De A58 in Brabant is na een ongeluk weer vrij, van Breda naar Tilburg bij Tilburg Reeshof. Vertraging is nog zo'n 20 minuten, die file wordt korter. De A7 in het noorden van Groningen naar Heerenveen is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Drachten. Er staat nu 3 kilometer file. Het verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs, want de rijbaan is dicht. De A50 van Arnhem naar Apeldoorn sta je bij Hoenderlo 10 minuten in de file door een pechgeval. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle rijdt het langzaam. Voor knooppunt Hattemerbroek heb je ook 10 minuten tijdverlies. En het verkeer, vooral aan de westkust, moet rekening houden met zware windstoten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Suriname.
1: Diel, hij is Suriname, de stam van Suriname. Het ritme van Suriname. Over politiek, economie en alles wat het land beweegt. Voorbij de krantenkoppen, naar het verhaal erachter. Nieuws, actualiteiten en heldere duiding. Suriname staat nooit stil. De politiek beweegt, de economie verandert. En achter ieder nieuwsbericht schuilt een verhaal dat om uitleg vraagt. Daarom hoor je voortaan iedere zondag vanaf 1 uur 's middags de stand van Suriname. Diel Heisernami op Ujala Radio. Samen met politiek-economisch analist Robbie Maka brengen we je het laatste nieuws, de belangrijkste actualiteiten en vooral heldere duiding. Wat gebeurt er? Waarom gebeurt het? En wat betekent het voor Suriname? Blijf verbonden met het Suriname. Hoor het nieuws, voel wat het land beweegt, begrijp het verhaal erachter. Iedere zondag vanaf 1 uur, de stam van Suriname. Diel Heisernami met Robbie Maka. De meest interessante en inhoudelijke radioshow over Suriname.

0: Roos Roti. De smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahoe, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 9:00 avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Duitse autoriteiten onderzoeken een vermoedelijke sabotagepoging nadat een verdacht object bij een transformatorstation in Doornmagen werd gevonden. Het voorwerp dat mogelijk bedoeld was om kortsluiting of ontploffing te veroorzaken richtte geen schade aan. Ondertussen is de politie ook een operatie gestart bij een transformatorstation in de buurt van Bremen. De incidenten volgen op een reeks eerdere aanvallen op de Duitse energieinfrastructuur. Sommige van die acties werden opgeëist door extreemlinkse organisaties. 9 dagen na de verwoestende overstromingen in Nepal zijn 2 mannelijke arbeiders levend uit een tunnel gered bij een waterkrachtcentrale. Reddingswerkers droegen de mannen op brancards naar buiten. Daarna zijn ze overgebracht naar een ziekenhuis in Kathmandu. Een van de slachtoffers was er zo slecht aan toe dat hij zijn ledematen niet kan bewegen. Het Planbureau voor de Leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. In 2035 blijven 106 van de 120 kwetsbare natuurgebieden overbelast. Directeur van het Planbureau Marco Hackett verwacht dat de plannen leiden tot 30% minder koeien in ons land. En een Amerikaanse patiënt heeft 3/4 jaar geleefd met de genetisch gemodificeerde nier van een varken. En dat geldt als een nieuw record. Hij overbrugde hiermee de wachttijd tot de transplantatie van een menselijke nier. Volgens onderzoekers kunnen genetisch aangepaste varkensnieren in de toekomst vaker dienen als tijdelijk alternatief bij een tekort aan donororganen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
11: My name is Shah Rukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
0: Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye door gaat hier. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din. आप हमसे बात कर सकते हैं Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files staan er niet, maar op de A7 in Noord-Holland van Horen naar Zaanstad heb je 20 minuten op onthoud tussen Horen en Purmerend. Na een ongeluk ligt daar rommel op de weg, onder meer glas. De rechterrijstrook is dicht. En op de A12 vanuit Arnhem staat file voor de Duitse grens door controles. Daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kies Geheimde Zaar. Oejala's The Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Aur Yeh Bhi. Meervaart Theater mein. Aarje Aapke Sheher mein. Shekhar Kumar. Maus Mew Roy ke saath. Ayan Mukherjee. Boyke Dadadin. Aur Nizam Vagi te zijn. Muzikale begeleiding is handen van Mumbai Beat. Zaterdag 19 september. Sanitje de Kiraat het toch? Raad ke. Saad bezig. Inloop. Our program raad ko 12 baje khatm hone wala hai. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Oejala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@oejala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Oejala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In een woning aan de Leaarstraat in Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. De politie heeft in het pand een verdachte aangehouden. De straat is volledig afgezet voor uitgebreid onderzoek. Een politiewoordvoerder geeft aan dat op dit moment wordt uitgegaan van een misdrijf. Dat schrijft Omroep Gelderland. In Rotterdam is een bouwsteiger bij een flatgebouw door de wind gedeeltelijk ingestort. Planken van de stelling vielen naar beneden en de 3 bovenste etages zijn ingestort. Uit voorzorg is de omgeving afgezet. Werklui zijn bezig om de steiger te repareren. De Duitse autoriteiten onderzoeken een vermoedelijke sabotagepoging nadat een verdacht object bij een transformatorstation in Doornmagen werd gevonden. Het voorwerp dat mogelijk bedoeld was om kortsluiting of ontploffing te veroorzaken, heeft geen schade aangericht. Ondertussen is de politie ook een operatie gestart bij een transformatorstation in de buurt van Bremen. Deze incidenten volgen op een reeks eerdere aanvallen op de Duitse energie-infrastructuur. Sommige van die acties worden opgeëist door extreem linkse organisaties. En een Amerikaanse patiënt heeft 3/4 jaar geleefd met een genetisch gemodificeerde nier van het varken. Dat geldt als een nieuw record. Hij overbrugt hiermee de wachttijd tot de transplantatie van een menselijke nier. Onderzoekers zeggen dat genetisch aangepaste varkensnieren in de toekomst vaker kunnen dienen als tijdelijk alternatief als er sprake is van een tekort aan donororganen. Dan nog het weer. Een buienfront beweegt vanmiddag richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien en in het zuiden kan het 24 tot 25 graden worden. Het weekend verloopt overwegend droog met regelmatig zon.
5: En tot zover het nieuws op Oejala Radio.
2: Oejala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Oejala Radio is er voor ons allemaal.
0: अगर आपके घर पे जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.

0: WNUR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A7 in Noord-Holland, van Horen naar Zaanstad, want bij Purmerend is een ongeluk gebeurd. Vanaf Horen is de vertraging 20 minuten en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live vanuit de Hoogstad.
1: Route Odin, Subha al-Sham, gezelligheid thuis in de auto en op je werk. Met Ojala Radio, tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland, doe Johnny het toch.
2: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 06 14 42 15 33

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Zaterdag 19 september. Na lange tijd weer aan Georges. Ik Georges concert. Hoe willen hij meervaart theater mee? Ujala's, the greatest voices of Bollywood. Met Mumbai Biskisar. Aurare he Mausmi Ubroy.

0: en Mouse Meal Road Kazaar. Shikhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin, Onizam Waagje te zijn. Wacht weer op naar Ticket Grillen af via meervaart.nl. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. Meervaarttheater mee. Raadkissen mee. Savasad WC inloop. Or program. Gut me keer jijga raadko. Pauni Barabje. Meervaarttheater mee. Jij bent er toch ook bij? Tokje awe kipperie. Dikke kipperie. Au suni kipperie. Ik hazien raad. Aapke naam.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
0: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
4: You are.
5: Dit is het Ujala nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. In een woning aan de Leaarstraat in Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. De politie heeft in het pand een verdachte aangehouden. De straat is volledig afgezet voor uitgebreid onderzoek. Een politiewoordvoerder geeft aan dat op dit moment wordt uitgegaan van een misdrijf. Dat schrijft Omroep Gelderland. In Rotterdam is een bouwsteiger bij een flatgebouw door de wind gedeeltelijk ingestort. Planken van de stelling vielen naar beneden en de 3 bovenste etages zijn ingestort. Uit voorzorg is de omgeving afgezet. Werklui zijn bezig om de steiger te repareren. De Duitse autoriteiten onderzoeken een vermoedelijke sabotagepoging nadat een verdacht object bij een transformatorstation in Doornmagen werd gevonden. Het voorwerp dat mogelijk bedoeld was om kortsluiting of ontploffing te veroorzaken, heeft geen schade aangericht. Ondertussen is de politie ook een operatie gestart bij een transformatorstation in de buurt van Bremen. Deze incidenten volgen op een reeks eerdere aanvallen op de Duitse energieinfrastructuur. Sommige van die acties worden opgeëist door extreem linkse organisaties. En een Amerikaanse patiënt heeft 3/4 jaar geleefd met een genetisch gemodificeerde nier van het varken. Dat geldt als een nieuw record. Hij overbrugt hiermee de wachttijd tot de transplantatie van een menselijke nier. Onderzoekers zeggen dat genetisch aangepaste varkensnieren in de toekomst vaker kunnen dienen als tijdelijk alternatief als er sprake is van een tekort aan donororganen. Dan nog het weer. Een buienfront beweegt vanmiddag richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien en in het zuiden kan het 24 tot 25 graden worden. Het weekend verloopt overwegend droog met regelmatig zon. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisever Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisever Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisever Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag wordt het al drukker op de weg en het verkeer kan her en der ook last hebben van regen. Wat opvalt zijn ook de Duitse grenscontroles. Op de A12 vanuit Arnhem heb je voor de grens 20 minuten oponthoud. De A1 vanuit Hengelo is de vertraging 10 minuten. De A7 in het noorden staat file van Heerenveen naar Groningen tussen Drachten en Friese Palen. Vertraging is een kwartier na een ongeluk. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag heb je bij Vlaardingen vertraging doordat er een auto in brand staat. De parallelbaan is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: You are.
4: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
5: Een buienfront beweegt vanmiddag richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien en in het zuiden kan het 24 tot 25 graden worden. Het weekend verloopt overwegend droog met regelmatig zon.
4: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
6: Tora Masti, Tora Khushi, Tora Hulchal, Ujala Radio.

www.facebook.com bij Ujala's Coffee Chai Middag Show. Het is vrijdag 4 september. Wat een... wat een mooie dag. Ja. Nou ja, voor sommige mensen is dat een hele mooie dag. Want ja, Barish Kamosam, ja, wie houdt niet van de regen, toch? Ik hou wel van de regen, hoor. Hame Barish, hoe heet het, Barna, moeilijke hega. Dit is wel mijn type weer, hoor. En natuurlijk ook, als de zon schijnt, dan vind ik het ook geweldig. Maar, Barish Jabho Hega, Hame Bibi Salige Hega. Welkom op deze vrijdagmiddagshow. Coffee chai, aura damia bhi avehega. Chata wat leek aega. Wel anand, chato leek aeet, chato wel banker die cha. Want ham, chizo van wel teni biribi kela, ki chato jahin banker ege, als je binnenkomt. De headlines, die komen zo meteen. De headlines, gebaat ham, shurken wel met Arne Chandrika zien. Aaska, programme. Baten hem kunnen wel, kansen baten kunnen wel, keizer baten kunnen wel. Hoor je dan zometeen op Ujala's Coffee Chai Middag Show. Welkom allemaal. Het is nu Coffee Chai, toch? Oké, wacht, hoge hega. Pak je koffie en chai erbij. Tip tip bersapani, tip tip bersapani.

और जब टिप टिप बरसा पानी जब बरसे है ना तो उसका मतलब है कि प्यार का मौसम है। उजाला रेडियो ये है और उजाला रेडियो के जरिए सुन वालों हम हेडलाइंस ला रहे हैं आज के वास्ते। वात इज़ वंदाग इन द न्यूज़। Huren stijgen gemiddeld met 4,4%. Nieuwe CBS-cijfers laten zien dat de gemiddelde huurstijging dit jaar lager is dan in de twee voorgaande jaar. Maar voor huurders blijft het een stevige verhoging. Ja, natuurlijk. Kiraakje. Harkje kiraya. Kedamtje harkje. 4,4%. Kabinetsplannen zijn een belangrijke stap in het stikstofdossier, maar lossen het probleem niet op. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving blijft stikstofvergunningverlening bemoeilijken en kan landbouw vlak bij kwetsbare natuur economisch niet overal blijven bestaan. Wegverkeer stoot voor het eerst sinds corona weer minder CO2 uit. Oh ja, is dat zo? In 2025 kwam de uitstoot uit op ruim 26,6 miljard kilo tegen iets meer dan 27 miljard kilo een jaar eerder. Dus kan die CO2, maar ja, blijft nog steeds veel hoor. Mariette Hamer wordt lijsttrekker van Pro bij de Eerste Kamerverkiezingen. De voormalige PvdA-prominent volgt volgend jaar Paul Rozemuller op als kandidaat lijsttrekker van de linkse fusiepartij Pro. Doet aan het ook. GroenLinks en PvdA die zijn samengegaan en heet nu Pro. Anand kind is daar mee hem. Anand, je koffie wordt al klaargemaakt, dus doe hier, doe op een... Koffiepier, wacht per door Koffie Milica. Na 9 dagen zijn 2 mannen levend uit een tunnel in Nepal gehaald. De werknemers zaten vast bij een waterkrachtcentrale sinds de enorme gletsjer- en modderramp. De redding heeft nieuw hoop, of geeft nieuw hoop dat onder de grond nog mensen in leven kunnen zijn. En Amerika onderzoekt de dodelijke aanval op een Iraanse bruiloft. Vicepresident G.D. Vance zegt dat Washington onderzoekt wat er precies is gebeurd. Analyse van Reuters wijst erop dat waarschijnlijk Amerikaanse munitie rechtstreeks het gebouw heeft geraakt. Nog maar 4 vrachtschepen door de straat van Hormuz. Voor de oorlog waren er 125 per dag. De olieprijs bleef daardoor de sterkste week sinds half juli. Brent staat vanochtend rond $95,50 per vat. Ook er met hem heen gekie. Deelke paisa, benzine, John Toulon Barrega, op een auto mee. Jekker paas heeft benzineauto. Ja, die prijs blijft even nog hoog. Eilandstaten in de Stille Oceaan spreken China aan op rakettest. Leiders op het Pacific Island Forum zeggen dat Beijing landen beter had moeten waarschuwen voor een intercontinentale raket die in juli over delen van de regio vloog. Absoluut geen koffietje, middagshow. Aanschrijf programma. En die man, ja, Hanneke Harige.

0: voor toen Janet ooit op toen jij in McDonald's. McDonald's mee aanschalen, Mille Hega. Als je drinken bestelt, krijg je zo'n plastic beker. Nou ja. McDonald's heeft een boete gekregen van 6 ton, 600.000 euro per week... als het wegwerpbekers blijft uitdelen. Nou ja, wij dachten dat het goed voor het milieu was... maar kennelijk is dat dus niet het geval. Want KPHLEGA... McDonald's moet volgend jaar zijn overgestapt op herbruikbare bekers in al zijn Nederlandse filialen. Anders hangt de fastfoodketen een miljoenenboete boven het hoofd. Eigenlijk had het bedrijf zijn wegwerpbekers al eerder in de ban moeten doen. Maar volgens een toezichthouder gebeurde dat niet. Ja, ik zou zeggen, die wegwerpbekers, nou ja, ik dacht dat het plastic bekers waren. Nee, maar dit waren gewoon die bekers. John Kitu Bahaiseke, ja. Niet die plastic bekers, hoor. Of is dat wel het geval? Nou ja, in ieder geval... Het is sinds 2024 voor restaurants verboden om wegwerpbekers aan te bieden als klanten ter plaatse iets komen drinken. Alleen bij afhalen mogen zulke bekers met een plastic laagje nog worden meegegeven. Maar ja, toch een toeslagwerk per hè? Nou ja, we betalen daarvoor ook. Die man is er al hoor. Goedemiddag Anand. Hem niet tot de jaarbaard. Ik net de jaarbaard. Hoop ik dat je microfoon wat door kan maken. Of door headphone kan maken.
1: Ja.
0: Mohabi kan maken.
1: Even mijn microfoon naar me toe trekken, Lloyd. Ja, nee, ja. Microfoon was hietje leeg door aan zijn.
0: Ja. Roshan, tu mi sundunia. Ronak. यही जहां है यही कि जहां हो जाए जब तू आ जाए यहां स्टूडियो में आनंद
1: सही कर
0: रोशन तुम ही से दुनिया रौनक हो जाए ये माहौल है ना माहौल या हलवा
1: माहौल
0: द आउटसेंडिंग वर्ड हेलमाल हेलमाल टॉप जब तू आ
1: जाएगा बड़ा मोहित हो जाएगा
0: ना व्हाट अ मोहित इंट्रोडक्शन क्रेग है वंदा है
1: हमार माई बाप के जय हो
0: एल्के दाग मुझे दारा नहीं है तो एल्के दाग की हमार माई बाप हमें दुनिया में रखे इस बारे मोई काम कर से
1: रोज रोज ना सोची लमलक चीज वाम कभी कभी चाहिए सोच ले वे के लोग दिनवा भर वही बतिया खाली सोची है बॉय ए दन लोपी क्लेम और तुझे मुझे तेल में क्लेम लोप खुद में दाख के
0: सही है मोई वाट एन गवेल्डिग डाग
1: फ्लाइट दोस एफ हम या अफ्रोंड करी ला
0: इट इज वालो तू अपन अफ्रोंड कर ओके ओके
1: तू बतिया
0: नहीं गुड ik zeg
1: तू जत ना मांग तू बतिया
0: हम बोली बिगिन फ्रॉम द आउटसेंडिंग की कितना मोई दिन है आज कितना बारिश हो गया या हेल फेल सेगनिंग वंदा Natuurlijk, maar oké, ik roos baris bij de sigaat. ठीक है, maar na roos hoef je geen bar zeggen. Maar voor vandaag is het wel prima, zo'n regenbui. En toevan, bij orkaan, kitra lagatra, ze beren, Gaan we niet gewoon orkaan eigen hegen. Maar hawa dan niet tezera, als ze beren, maar baris bij bijleggen. En hopelijk blijft het nu al een beetje droog. Ik denk het niet, maar ja, dik al jij.
1: Nou, ik heb die baris liever niet, hoor, Lloyd. Om zo'n liedje te bolega. Toch een mooi legega, bisal mooi legega.
0: Weer wat je weer wat me mooi legega, weer wat me mooi legega. Ham pijlen zijn namen je Paris barstte. Ham niet toe pijlen pani je barstte. Ham zijn namen toe jatte pania me chillatre, kina chillatre. Maar dat was toch geweldig, hè? Ik vind dat mooi hoor.
1: Zijn namen hem ook wel het zon en regen samen.
0: Ha.
1: Als je zon hebt en regen erbij, oké, ठीक है. Maar als je bahut jada baris jaweega, dan bigger jaiga, cha.
0: Maar mooi lekker trouwens, zijn naam toch? Zijn naam. Wanneer George Burgers en dan ga je daarin lopen, ohi me nahiye, ohi me khelie.
1: Ha, toen chota rehle, dat toch een mooi lekker trouwens, Lloyd. Maar als je voor, dat je serieus moest werken zoals ik. Maar dat serieus toch een kaam kerk maar dat zou je niet leuk vinden, hoor.
0: Ja.
1: Abitere trouwens, baris jaweega thoras hè?
0: Ja.
1: Oké. थोड़ा से नतूर के भी नौ दिखाएगा बारिश एकदम द्रोकता रहे ओह ना मोई हैगा मां ज्यादा बारिश वेल बोई खाली तोको तोको अच्छा नहीं दलान में नामा सा नाम है तोको तोको हो जा ओही में चल ओही में कैसे बोलेगा गहरा ना हाँ अल्दी अल्दी दिंगा जहां पे ओ तो हुआ चले ये भ्राम मसे देखिए घुस के भीतर अशे तो बैठने के मसे कर अशे अज नहीं दलान दरदार बैंत है और तू रस्तवन ना जरिए और होलवन कहाँ पे हैगा Boy, je weet niet waar je rijdt hoor. Je moet gewoon precies, je moet je voorganger volgen. Dat is het enige wat je kunt doen. Want zijn naam kent me, Jan, precies gaan holen. Dus die vermijden dat. Dus je moet precies aan het spoor van die meneer of mevrouw blijven die voor jou rijdt.
0: Maar,
1: ik denk doop, Jaiga.
0: Ja, maar als je, inderdaad, als je de weg daar niet kent, toen naar Roze Oet, een beetje lauw, dan je fasie.
1: Zo is dat. Mij is trouwens opgevallen. Trouwens, maar koffie eigen chaloot.
0: Ja, koffie aan bolito. Kitor koffie aan lok de jarkel. Maar die mooi zit toe. Het sonade direct.
1: Ja, sonia, sonia. Lekker.
0: Ja.
1: Lekker. Applaus voor kamer. Maar dat deed applaus voor toen de wega leuk. Ik moet zelf bedelen. Ik moet bedelen om een applaus. Ik ga daar.
0: Zo, hardem. Net geen applaus die week in de andere. Anders raak je daar gewend toch? Applaus
1: om de... Abwentuurgelie. Als je eenmaal iets gewend hebt. Trouwens, achatjeet gewend je wat moeilijk. Maar krap leuk. Om te wennen. Boy, het went snel hoor.
0: Ja. Ja, nee, zeker, zeker. Achachachich, wanneer kan ik het bijna deel leggen, hè?
1: Bahut deel leggen. Achachich, sikhat bhi deel leggen. Maar ik ook krapchich, sikhat, boy, ben een mum van tijd, hoor. Maar ham sunli bati tu nationale radio pe, thora se, besaidens de waarheid, kuch bolle bati, loit.
0: Besaidens de waarheid, kuch bolle bati. Kunchi bolle bati.
1: Ki tu apano to uwas etna jor chalawega ki koi koi admi namange baithe to lukus wa masalas. Dus ik snap niet waarom je over dat soort dingen jokt.
0: Zo'n, kijk, voor oudere mensen, als je 110, 120 rijdt, is dat te veel voor ze? Hè? Is te hard voor ze?
1: Hangt er vanaf, kon autobahn, maar ja, tot het ook wel
0: nee,
1: mooi.
0: Nee,
1: hangt er vanaf, kon chauffeur.
0: Kijk, voor de mensen, Sapko Janneke, hem Tesla, Chalala. En mijn Tesla heet Tessa. Tesla is zo'n auto, hoe snel ze gaan zeggen. Dus een klein beetje gas bij de lopen. Even toe derde, toe chijwa gaan zeggen. Zo'n rekam. Dus je na boerwa boerien heiga, hoe ze draad jeiga. Dus ja, daar moet ik wel rekening mee houden.
1: Dus het ligt aan de chauffeur.
0: Dat gaat alleen.
1: Hoe wordt er wat handig die luid? Iedereen zou zich veilig voelen. Relax.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Gas delen,
0: natuurlijk.
1: Or bocht toe, ik dan wild. Nee, ik rijd rustig, Sadharan.
0: Maar als je bullet, betwa, bada, bisal, betwa, hega. Toe, bocht, Sadharan, betwa, bate.
1: Je moet ook een beetje goede chauffeur zijn, toch? Relax rijden.
0: Nee, af en toe.
1: Anders moet je gewoon natuurlijk chok jaga, moet je gewoon jaren.
0: Moet
1: je gewoon klachten deze, bate.
0: Direct klachten deze. Kan je direct.
1: Waarheid, nam bolle, bate.
0: Na, bolle, maar normaal is toch wel met bijtje. Dus ja. Ja, maar ik, dus ja.
1: Maar Suriname met trouwens, Lloyd, hebben we iets opvallen. We hebben het over weer, maar althans over regen. Dus Suriname, Barisje Awega, Barajor Awega, echt waar.
0: Ja.
1: Dagenlang, urenlang, afwatering is slecht. Paniaka hanjaiga, paniaka huna jaipaiga. Omdat riolering na mooie afwateringssysteem na mooie verstopt, het toetelen, bla, enzovoort, enzovoort.
0: Ja.
1: Dus, hamme opval bhale go chicho man, ki juist jagayan, hamre jam paramaribo noot saman bolega, juist paramaribo noot, jahan pe barka barka admi rahega, dhani admi rahega, barka barka gharba, ekdam doob jahega.
0: En begrijp je toch niet, hè? Van...
1: Or ek go jagayga paramaribo be, jon or garib taai he thora se, minder rijk, maar waar na doobe otana snel. Bijvoorbeeld, ham Benispark, waar ik ben opgegroeid,
0: ja.
1: Hoe is het maar jappen waar hij liep?
0: Maar ben je spark Noordwimmen aangegaan?
1: Na.
0: Oh, oké.
1: Dus wel verbonden met die ringweg.
0: Ja.
1: Boy hem expert na, wat hij hem Kelila expert, maar ik ben geen expert. Wel verbonden met die ringweg, Lloyd. Dus je bent er zo, maar voor de mensen die. Ham zit heer admi o jada jana toiga. Maar in elk geval, wat ik toen heb geconstateerd, ki Noord, ik dan dubbel, panise. En dan kom ik naar binnen spark, dan zie ik, hé, dan dubbel hij. Or ik deel Benispark gewerkt, dus juist precies waar die rijke mensen wonen, waar de grotere huizen staan, dubbel hè, of Jan Hammer het repijlen, naar dubbel hè. Dus wel iets raars aan de hand in Suriname.
0: Ja, maar ja, zolang ze daar niks aan doen, riolering, dan moet je ze met Kariga en dat soort dingen zijn, en het is verstopt. Dan blijf je dit houden. Koi kus karbina kare, koi kus karbina kare, kaker je?
1: Nou ja, Thailand, mijn brei leek daar.
0: Oh.
1: Bangkok.
0: Ha.
1: Je kon je hotel niet uit, hè, Lloyd?
0: Omdat de honger doet bij
1: je. Je kon echt dagenlang je hotel niet uit. हमने नहीं एक मीटर पानी की कितना पानी वो खाली खाली पानी देखा रास्ता रास्ता कुछ ना देखा खाली पानी उगदा था पिकदार में हमारे इंडिया में भी कस के जावेगा बरखा सब डूब जाएगा एकदम दुश्मन ढेर देश बा जहां पे हो
0: जाता
1: में प्रॉब्लम होना बिना है पहले वेल रहा ना तुलक नीदरलैंड सोचिए कितना लाख है लाख लेखन बेफरबल हम पोल्डर में रहिला
0: तो एयरस टू बी
1: हां एयरस्टा में हम ही मरा सारे के यहां पे पोल्डर जे टूटी तो हमार बिचो समाचार एयरस्टा सुनिए हमने नहीं हूं फिल्म मीटर वे अंदर द दिंग लेफ सही से कल तो दस दस बखरवन इतना अपन देशवा बनाए से बकी बोलीला लोइट हां है पैसा इधर उधर चोरी ओरी करके कमाई के
0: देशवा मोई से बनाए से बस हम लोग के खाती
1: देशवा बहुत मोई बनाए से हम लोग के खाती प्रेसिस
0: या
1: हम लोग चुपचाप
0: हम लोग के पैसा चोरी करके हम लोग खाती मोई से बनाए के
1: सुनना हम लोग के नाना कमाई के देश है समन के दिल से तो हम लोग यहां पे अब हम लोग के चाहिए रेंट नीर करे
0: रेंट नीर करे एंड दैट डू मेट फुल टुग
1: चैलेंजर चैलेंजर
0: एक बात मत जिस बुझा से बेर हम पढ़ले को खबर रहा है खबर ओवर एगो आदमी रहा जो उनकी काबले अमेरिका में दे हैव 270 dagen overleefd met een nier van een varkenssoer के नीर के साथ ओके जीवन कटल हैगा एंड नू हैव दी een nier van een mens transplanteert bij Hega. Ik vraag me af toch, die, als jij niet tegen varkens kunt en het mag niet van je geloven, wagera, door markjes aan mijn huig Hega, want je wilt wel blijven leven, maar nier wat doen aan mijn want ja, dat is de ene mogelijkheid om te kunnen overleven. Ga je dat doen?
1: Ja, dat is wel een dilemma hoor, Lloyd.
0: Ha.
1: Kijk, एगो जानवर के एगो ऑर्गन
0: überhaupt
1: omdat in je lichaam te hebben of एगो दूसर आदमी के ऑर्गन toch dat is al een beetje eng laat staan एगो जानवर के ऑर्गन
0: ja
1: एगो kunstmatig ऑर्गन जो है तब ले लेते makkelijk से omdat op machine op fabriek में बनल बा klaar maar एगो जानवर के ऑर्गन Maar die wel levensreddend is op dat moment. Want precies, John Tubolega.
0: Ja.
1: 280 dagen, je de Mia
0: Ja.
1: Op een nier van een varken. Na varken, nou een kaartje direct gaat is, man. Nierwa, nee, zo eenvoudig is dat ook niet zo. Nee, dat moet je helemaal modificeren.
0: Ja.
1: Dus je ego varkens, nier ego insaan met daar, die je zomaar. Dan gaat het meteen afstoten.
0: Ha.
1: To, ik keer ooit met doe je ooit met sapsarere, lagiga, klaar, probleem. Dus ze hebben dat moeten modificeren. Dus ook er met laba. Menselijke organen, John Haiga, John Chirhe Oman, Oesap Chijuan Oman Dari Sesaman, kunstmatig. John Nirwa van die varken een beetje meer op een mens lijkt.
0: Ja.
1: 280 dagen heeft het volgehouden, daarna afstoting. Daarna moest die man nog 80 dagen wachten. En nu heeft hij echt een nier gekregen van een mens.
0: Ha.
1: Dus ook er gaat hij levensreddend raken. Maar inderdaad, Lloyd. Ik vraag wat je stel kan zeggen, apne ke bhi aur dusar koi se bhi, van agar tor jeevan ab einde hoega, toke aur keus na hoega, behalve een nier te nemen van een dier, in dit geval een varkensnier, to lete ke na lete.
0: Ja.
1: Iedereen moet erover nadenken.
0: Iedereen moet erover nadenken.
1: Advies na deze gila.
0: Na.
1: Omdat hem vind ik erila zei het wel of na, or to bole ja, nee. Dus ik een individuele keuze hoega, maar je kunt erover nadenken. Een Hindustani met nierprobleem ja daarvoor aanwega. Dus op zich zou ik zeggen, we moeten elke medische ontwikkeling op dat terrein onderzoeken. Of je het ook moet toepassen op deze manier, dat weet ik niet, Lloyd. Maar je moet het wel onderzoeken. Dus dat vind ik wel goed.
0: Nee, zoals ik heb iets hangen. Ieder individu moet daarover nadenken en zelf het besluit nemen. Van gaat het tegen je principes in, tegen je geloof in. Ja, maar je wil wel blijven leven. Dus ja, tenin, barka dilemma het.
1: Dus hamloke makkelijk babole keki na chahi kareke. Maar zo na, als die meneer of mevrouw daar dood ligt, bijna dood gaat. En die kan ook een leven verlengen, hoi Sakega. Of kwaliteit van leven. Want deze manier moest dialyseren, heel vaak, elke dag volgens mij. Toen heeft hij die nier gekregen. Hij hoefde niet meer te dialyseren.
0: Ja.
1: Dus zijn levenskwaliteit nam enorm toe.
0: Ja.
1: Want de dialyse is echt een aanslag op je lichaam.
0: Ja,
1: het is
0: zeker
1: niet makkelijk. JJ meemaker is bij Janega. John en me meemaker is bij een paar warme vriendengroep met Janega. Hoe zwaar de dialyse is. Wij doen daar een beetje luchtig over en makkelijk over. Van, ha, heb je met die tien, die jahiga. Dialyseer kan leven. En die man is oké. Okay. Maar dat is een enorme aanslag op je systeem.
0: Natuurlijk, tuurlijk. Je moet er naartoe rijden.
1: Maar dat is goed,
0: ja, toch.
1: Nee. Toe rijden, tjoh. Dat is het minste probleem.
0: Ja.
1: Dus alle bloed wordt uit je lichaam weggehaald.
0: Ja.
1: En hij wordt gezuiverd en teruggezet erin. Hey. Weet je wat dat betekent?
0: Behoed.
1: Op je lichaam.
0: Ja.
1: Enorme aanslag,
0: ja,
1: echt waar.
0: Zeker.
1: En dan lig je daar urenlang en dan gaat die machine. Het is goed dat die mogelijkheden er zijn, want dit had Herenmi Orja daar probleem had, of Marjat eerder. Maar het zou goed zijn, luid, die organen, John Haiga, kito had Herenmi orgaan deve, orgaandonatie. Ja, toch kunnen een moderne techniek aanzet waarmee we die organen kunnen namaken.
0: Maar ja, hoe ik een probleem he, over donor.
1: Orgaandonatie.
0: Orgaandonatie. Hoe ik een probleem heb. Want die hebben niet namangen, of het mag niet van het geloof, of wat dan ook. Eigenlijk vind ik van ja, toen marge je, ja, zoena, bestrijd toen donor. Orgaandonatie kerde, af een orgaan doneren kerde, doe ze ook een zin om aan bed te gaan, toch? Waarom zouden we dat niet willen doen?
1: Ik heb een gevoelig punt, Heigeloid.
0: Dus ja.
1: Aan de ene kant inderdaad het argument van zoon. Deren meer wat jij daarover. Zo'n wel een mooi seizoen, hè? Kaambolila. Toen eens wat ik na eens wat je utor had met mij.
0: Als we wel een kaankolkje zoen, aan een kontje beleggen.
1: Even nuchtere analyse. Dus Deren mi bolega, want je praat met veel mensen hierover, ik heb actueel onderwerpen. Salus, hè? Een paar decennia, i onderwerp wat je lega. Or ik cabina don hoiga, die discussie. Nee, en dat is nee. Maar goed ook. Het is maar goed ook dat je erover nadenkt en praat met elkaar. En je hoeft het niet eens te zijn met elkaar helemaal, maar denk erover na. Dus, Deren mi bolega van zoon. Ik mag niet van mijn geloof een nier of een hart of wat er.

0: als mens en ik moet compleet teruggaan. Dus, dat betekent dat je niet een onderdeel van jezelf kunt afstaan, want agar tu margele, dan wil je compleet weer weggaan. Net tot toe compleet nabate. Dus vanuit die gedachte, vanuit die redenering wordt gezegd, ik mag en ik kan geen orgaan doneren. Oké, tik. Respecteren we. Hoi sakega. Maar dan aan de andere kant. John toe op bij aankaart gelet tussen neus en lippen door.
1: Ja, ja.
0: Als mens leren wij ook van hetzelfde geloof die we hebben. Jij John geloof van Lokeba. Jij Hindu, jij Muslim, jij Christen, jij
1: Joden.
0: John geloof bij.
1: Ja.
0: Maakt niet uit. Leren we één ding. Ik op basisprincipe. Je moet de mensheid dienen.
1: Ja.
0: Je moet de ander tot die, je moet de anderen kunnen dienen ook daar waar mogelijk. En vanuit die gedachte kun je dan denken van wacht die. Ik heb er niks meer aan, want ik ben toch dood straks. Maar ik kan wel daarmee iemand helpen. John ke abbe chota larkan ba, John ke abbe. Hamne ni konchi, zo, maar die kan nog leven. Ja, ham ook kuch de bij vanuit mijn lichaam. En vanuit die redenering zou je juist moeten denken van zoon. Dan moet ik dienstbaar zijn. Dan moet ik mijn mensen die er overblijven hier, John Dunia me haiga, ham to jaila dunia chorke, maar la hum kuch koi ke helfi karte. Dus, en die twee dingen staan haaks op elkaar, Lloyd. Ego haiga ki adhura toke namah barahike, dus to lichaam moet compleet zijn met alles wat je bent gekomen, moet je gaan. Wat trouwens niet klopt, hè, biologisch, maar goed. Even ervan uitgaande dat je op organen doelt. Dus. En ik wa chijwa haiga, theorie wa haiga van na, je moet de mensheid dienen. En die twee dingen staan haaks op elkaar.
1: Haaks op elkaar, ja.
0: Dus de vraag is, kon wali tu mange leke chale, or kon wali tu lege beste pas? Hoe je individueel beantwoord kan ik, gaat die Lloyd?
1: Ja, nee, dat, daar heb je helemaal gelijk in. Want hamlok nou, koi ke gaat in besluit kersekila, beslist kersekila. Dus het is elk individu zelf, John door man me he, ohi toke zijn kerke. Maar denk wel aan de mens.
0: Ha, maar lau eventjes, ego theoretisch. Hè? Toras ordoor jij, ja, chijwa me. Ja. Om die redenering nog scherper te krijgen.
1: Ja.
0: Dalle door betua of bitja, door eigen larka.
1: Ha.
0: Die heeft een nier nodig. Jij bent gezond, toke hega duigo nieren. Je kunt op één nier leven. Maar je kunt op één nier prima leven.
1: Ja.
0: Bhagwan toke duigo nier deze. Otor betwa of bitya ke zarurat hai ego nier jaldi se jaldi. Wat doe je dan? Blijf je nog steeds vastklampen aan die theorie van zoon, ik ben compleet gekomen, ik moet compleet gaan? Of zeg je dan, namang, ito hamar eigen larkaba. Nu ga ik het wel doen. Dus om die verscherping te krijgen, Lloyd.
1: Ja, ja, ja.
0: Heb je dit soort hopelijk kabina voor awe apke jeevan met zo'n nevalo, maar om erover na te denken van hey, dusar koi khatam na karti maar apan larka khat karti hum log to apan larka khati bereid bati sab kuch kareke
1: direct
0: who stroke that dit me, yeah. That met die theorie van je bent compleet gekomen en je moet compleet gaan dus सुने वालों सोचिए
1: ना ज्ञान की बात हो भी कॉफी चाय मिडिल शो में वे हैव सेंस ऑन कुन ओके सीरियस ऑनडवर्प आंकार्ड दिस दैट हैव वी वंडा गेडन यू हैड टू कम मिस इन ओवर ऑर्गन डोनेशन एंड ओवर हू यू मूव ऑन गाइस
0: सीरियस गिल्ड आई से बोल ये लॉट
1: यू हैड सीरियस गिल्ड
0: व्हाट डन होइगे
1: डन होइगे व्हाट आई मा अफरा फन का हो आज कल के पायलट एंड कैबिन पर्सनल दैट से डन अल्कोहल नुतिगे tijdens een vlucht. Dat doe je toch niet? Je zit met zoveel mensen in de vliegtuig. He?
0: Dus in de luchtvaart, hè? Vooral die mensen die vliegen, daar bedoel ik mee. Dus vliegen, ja. John, na John niet check-aam kreeg, terminal mensen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar die mensen die vliegen, die doen dat heftig, hè, Lloyd?
1: Ja.
0: Ze maken er echt een feestje van.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Alsof ze het nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Maar dat is natuurlijk totale onzin.
1: Ja.
0: Hè? Want die chirurgen doen dat ook. Dus de uitleg die ze dan geven van zo'n... Ons werk is zo zwaar, we hebben het zo zwaar...
1: Onzin.
0: Dat we gewoon drugs gebruiken of dat we drinken.
1: Ja.
0: Hey, kom op, joh. Har ik kam hebi haiga, har ik kam met concentratie nodig haiga. Je hoeft geen drugs te gebruiken en je hoeft zeker niet te drinken.
1: Nee, zeker
0: allemaal
1: niet.
0: Onzin.
1: Allemaal onzin. Allemaal onzin. En ja, ik snap het niet. Na zware maatregelen wil jij, als ze je betrappen daarop,

0: dan doe je, dan neem je toch het risico. Hoe gek ben je dan? Hè?
1: Ja, maar cabinepersoneel die een slokje op heeft, Lloyd. Oké, okay, Allah. Ik begrijp het.
0: Ja, maar piloot.
1: Je moet acht uur lang.
0: Ja, acht jaar lang is heel
1: bediende,
0: lang. Hoor.
1: Als bediende werken daar tijdens een vlucht.
0: Ja, ja, ja.
1: En je moet mensen geruststellen. Je moet eten brengen. Je moet opruimen.
0: Klachten zoeken.
1: Agressieve mensen. Ze hebben het best wel zwaar.
0: Ja,
1: dus dat die mensen
0: op
1: het eind of ergens een momentje pakken om een wijntje te nemen. Allah.
0: Ja.
1: Maar een piloot.
0: Mooi.
1: Hou op, joh.
0: Ja.
1: Je wordt dik betaald, je hebt ervoor gestudeerd. En als je dat niet kunt, dan moet je een andere baan gaan zoeken.
0: Ja, maar los van het van dat hij dik betaald wordt.
1: Maar je bent een andere mens in gevaar, toch?
0: Ja, want jij draagt een grote verantwoordelijkheid. Want oké, A, C, N, B, ik heb niet. Of net hier, ik heb hier.
1: Maar op je oren bent op een alcoholtester leken.
0: Piloot, voordat je gaat vliegen, dan wil ik eerst dat je komt blazen hier.
1: Ik wil een test hebben. Or away dat je positief wordt getest. Dat toen niet kan je ham chalab in vliegtuig was.
0: Sap, Jitna, Hega, vliegtuig, hoe noem je dat? Mensen die gaan vliegen, hoe noem je dat? Al die reizigers. Direct hoe heb je eigen compensatie milieken. En dan ook nog andere piloot. Hè?
1: Nee, maar die piloot moet je op staande voet ontslaan
0: zeker,
1: ook.
0: Zeker.
1: En nooit meer terugnemen.
0: 100% klaar. Direct hoor je die niet aan. Ook ontslag milieken. Direct.
1: Maar die hele controle is zo makkelijk te doen, Lloyd. Hè?
0: Ja.
1: Haar ik piloot John Lande, of crew John Lande, die kun je gewoon testen. Hè?
0: Maar waarom doen ze dat niet standaard? Als je,
1: maar je kunt ook steekproefsgewijs testen. Hè?
0: Ja, maar dat doen ze dus nu kennelijk wel. Maar eigenlijk zou je dat standaard moeten doen.
1: Nou,
0: je gaat het vliegtuig in.
1: Van mij baatjaad hoor je, Lloyd. Heel lang terug werkte ik ook een poosje in de luchtvaart.
0: Oh, piloot hoort er eigenlijk toe. Steward hoort er eigenlijk toe.
1: Nee. Dat niet. Maar ik moest wel veel vliegen voor die maatschappij. Dus ik moest wel van Idhar. Dus... Maar ik weet wel dat wij niet gecontroleerd werden. Dat vond ik altijd heel raar.
0: Ja.
1: Dus aparte ingang, aparte uitgang, snel er doorheen. Ik kook koffercontrole naar Kuchna.
0: Ja.
1: Dat heb ik altijd raar gevonden.
0: Ja.
1: Van hoe kan dit nou?
0: Nou, dan moeten ze misschien een verandering inbrengen, toch?
1: Je kon echt meenemen wat je wilde, hoor. Ja. Echt waar.
0: Ja, maar misschien zijn de regels nu wel aangepast en doen ze wel controle. Maar niet, Harik Rootsker het hoor, maar af en toe.
1: Ik hoop het.
0: Maar ik zou het standaard doen, toch? Toen vliegtuig gewoon met jagen, piloot, direct controle. Hey. Misschien doen ze dat wel hoor, ik weet het niet.
1: Oh, zeg ik al ooit.
0: Ja.
1: We parkeren hem.
0: Oké, parkeer de directie. Direct parkeer.
1: Ik heb advies delen ooit een keer toe... Ik wil meter kijken, kijk jij. Op piloot, ik wil je, kom hier, meneer Jan. Ik wil je even blaastest laten doen.
0: Ja. Ja.
1: Volg je die transferperikelen trouwens, Lloyd?
0: Transferperikelen
1: uit. PSV,
0: nee, ik laat wel links, rechts. Transfers, hoor, Hega. Feyenoord heeft te veel mensen laten gaan. Ajax heeft misschien te weinig ingekocht. Of...
1: Nee, het valt wel mee. Maar waar ik naartoe wil, Hach Moussa ken je wel.
0: Hach Moussa van Feyenoord. Ha, Chelke.
1: Feyenoord, toch?
0: Chelke.
1: Nee, dus oké, ik bot middelen laat 30 miljoen ke Feyenoord. Ke.
0: 30 miljoen?
1: Ja. Maar Feyenoord, niet eens Ubatia Bataisra, Hach Moussa. Ke. Hoe vind je die?
0: Oh, dat is een kwalijke zaak. Zeker
1: en die directeur, dat is een Belg. Die Belg zegt gewoon doodleuk... Ha. Maar ja, luister, het speelde helemaal niet. Dus ik voelde me niet verplicht om dat te vertellen aan Hach Moussa. Dus Hach Moussa is best wel boos geworden, terecht. Ja,
0: terecht.
1: Van wacht even, ik verdien hier 1 miljoen, 2 miljoen. Maar ik kan daar 50 miljoen verdienen in 5 jaar tijd.
0: Ja.
1: Dan hoeft die man nooit meer te werken, zijn kinderen niet meer te werken, et cetera, et cetera. Toen kan hij Batiana Bollehem.
0: Ja.
1: Maar nu heeft die club, die Arabieren zijn het hoor, Al-Ittihad... Uboli zei van Sunna, ik verhoog het naar 37,5 miljoen.
0: Ja.
1: Aaj kebadba, Isaid kebadba. Maar ik wil wel vanmiddag, dus vrijdagmiddag, wil ik weten van Feyenoord ja of nee. Maar Hach Moussa, die kan dus plotseling een tienvoudige gaan verdienen.
0: Ja.
1: Of wel meer.
0: Hij zou gek zijn om niet te doen. En,
1: nee, natuurlijk. De vraag is of je die man tegen moet houden. Die man is zo, nou ja, hij heeft zijn best gedaan voor Feyenoord. Feyenoord heeft dat geld ook nodig. En die man kan zich heel erg verbeteren qua contract.
0: Ja.
1: Dat klinkt toch leuk? Hoe ik een soort moreel dilemma ga je? Moet je zeggen als club van nee, ik hou je aan je contract? Of moet je zeggen van joh, deze man heeft genoeg gedaan voor ons. Ik krijg heel veel geld. Jainde, laat hem ook de volgende stap maken.
0: Het is toch een win-win situatie. Een mooie uitdaging. En ook in het Hirpijs-Hamilzakje. En de club krijgt ook veel geld. Dus ja, ik
1: 50 miljoen in 5 jaar tijd. Hè? Kan je hem ook wat je lieder over de nieuwe miljonairs. Zijn allemaal voetballers bijna.
0: Sunne Arendt, kunnen wij ook voetballer worden nu?
1: We zijn te laat. Samai Bidgamlok. Anders zouden wij de eerste Hindoestaanse voetballers zijn. Dunia Barbe.
0: Ja.
1: Dick Gelder. KMP,
0: Gelderland.
1: Gelderland.
0: Gelderland.
1: Gelderland, toch? Eerbeek. Dick Njampe, laatste nieuws.
0: Gelderland. Waar
1: een lichaam aangetroffen van 12-jarige jongen.
0: Nee.
1: En de verdachte is zijn moeder. Net nieuws waar Ailetje.
0: 12-jarige jongen en de moeder is verdachte.
1: Ja.
0: Maar
1: het gaat om een Syrische familie. Wat er is gebeurd, Patana Higasunewalo. We moeten niet gaan speculeren, maar er is wel een drama.
0: Waar gaat het naar de mentale gezondheid van de mensen hier in Nederland of over de hele wereld? Maar met name hier in Nederland, kan ik een keertje horen waarvan je denkt van, hoe zit het met de gezondheid van mentale gezondheid van de mensen? Waarom doe je dit soort dingen? Hè?
1: Ja, de vader is helemaal ontdaan. Bapwana Samjega Kabhele. Die jongen die ging naar het VWO. Dus hij deed het best wel goed. Overleden jongen als een geliefd kind binnen de familie. Hij was een hele vrolijke, intelligente jongen die net naar VWO ging. Ja, dat is toch triest.
0: Ik word er helemaal stil jongen, van aan het.
1: De jongen groeide samen met zijn jongere zus. Binnen een hechte Syrische familiekring. Een jaar geleden in de woning komen wonen. Wat is er gebeurd met die moeder? Als het de moeder is, hè, de moeder is nu aangehouden. Dus ze gaan het nu onderzoeken. Maar ik op Bara Bariske eigen larka. Kon kortsluiting door Muri met Mari. Dat dit soort dingen zomaar kunnen gebeuren.
0: Het is vrijdag. Het wordt een beetje te serieus aan het vandaag. Masuna, ik heb wel iets waarvan ik denk van ja, waarom zou je een Nobelprijs voor krijgen als je onderbroeken laat begraven om de bodemgezondheid te onderzoeken? Hoezo kan je een Nobelprijs voor krijgen?
1: Nou ja, dat is een grappig onderzoek geweest. Op zich wel leuk. Hè? Ze hebben heel veel vrijwilligers gezocht. En die vrijwilligers moesten dan eigenlijk een stukje katoen of iets gaan begraven, in de grond stoppen.
0: Ja.
1: Toen dachten ze, nee, dit wordt te ingewikkeld. Weet je wat we doen? We maken er onderbroeken van.
0: Ja.
1: Dus die mensen gingen dat begraven in de grond. En dan gingen ze kijken, naar snel het materiaal wordt geneutraliseerd door de bodem.
0: Door de bodem,
1: en daarmee konden ze onderzoeken of de bodem dan gezond is of niet gezond is.
0: Ja.
1: Met de juiste bacteriën, et cetera.
0: Zo, ik wil onderbroek toe om maar daar die in de grond.
1: Ik moest zo wanneer ik dat die.
0: Dat je daarvoor een Nobelprijs kan krijgen, is toch niet te geloven, hè? Dat ik dan helemaal voor het weekend. We staan voor de deur, hè? Van het weekend. Ik moet wel vrolijk het weekend ingaan, hè, Arend.
1: Ik heb bericht van Little Lloyd. Maar toen expert, toen Batijse kreeg ik erover. De luisteraars maakt het niet uit of ze veel lachen of weinig lachen. Ja. Lloyd. ze vinden dat. Nou ja, dat geoude hoer moet ik eigenlijk zeggen. Van ons best wel. Hè? Leuk of niet leuk,
0: We houden de mensen dus even bezig. En we laten de mensen ook naar.
1: Rommel
0: bericht toe op dus Eilewaarde.
1: Ik wil rommel bericht aan Patrick, maar ik moest wel aan jou denken. Ik moest wel meteen naar jou denken.
0: Gaat over kinderen, gaat over vrouwen, nee, waar nee, gaat het
1: juist,
0: over?
1: Juist, het gaat over vrouwen en over kinderen.
0: Atcha.
1: Maar over scheiden.
0: Scheiden?
1: Dus echtscheiding.
0: Dus omdat, nou, omdat ik al 3 keer gescheiden ben, dacht je meteen aan mij?
1: 6 keer, toen ben ik aan deskundige, Mathé. Nee, maar dat artikeltje ging er hier om. Een man en een vrouw, ze waren vanaf hun 18e of zo, waren ze vrienden. Op een gegeven moment bloeide de liefde op. Zijn ze getrouwd met elkaar, hebben een kindje gekregen. Maar na 7-8 jaar ging het niet meer. Dus ze zijn uit elkaar gegaan.
0: Ze hebben wel lang volgehouden.
1: Maar omwille van het kind, kennelijk. Ja. Ja. Omwille van het kind, kennelijk.
0: Ja. Ja.
1: Maar ook omdat ze een hele mooie, goede relatie hebben. Ook na het scheiden. Na het scheiden.
0: Ha.
1: Heeft die vrouw vlakbij. Ik haar Chorke, ik ook haar Juru, kan ik zeggen.
0: Oh.
1: Dus die man woont daar. Ik haar Chorke, woont die vrouw.
0: Ha.
1: En ze gaan gewoon samen op vakantie en zo. Hè?
0: Maar zo kan het toch ook aan? Zo kan het toch ook?
1: Maar waarom ben je dan gescheiden als je zulke dikke matties bent?
0: Ja, maar ja, hoor eens, ik ga mijn naar is ik maar doezer, ik had haar kebaat
1: op afstand. Maar zo, doezer, camera meer is ik toch, leuk. Maar toch niet?
0: Nee, dat werkt toch niet in hetzelfde huis, ik kijk camera.
1: Waarom niet?
0: Ik haar camera.
1: Nee, maar je kunt wel op vakantie gaan met elkaar.
0: Ja, dat kan je wel.
1: Je kunt wel elke dag bij elkaar over de vloer komen.
0: Maar na bemoei kariga toch? Toe gaan we met kontje kariga, kontje kariga.
1: Ham na samjila, Lloyd. Je kunt toch die kamer scheiden?
0: Ja.
1: En je kunt er goed met elkaar omgaan. Dus je kunt zeggen, zo'n dinsdag ke toe ben je, woensdag ke ham banabe.
0: Maar dat je een man je pakka weet, door ik had in top. Of ik dat niet meer, maar door ik had
1: pakka. Dat kook je ook niet voor haar.
0: Ja.
1: Dus die afspraken zijn te maken.
0: Nee, maar die afspraken zijn wel te maken. Dus ik was soms daar, Aurat meer hier. En dan kan je wel zulke afspraken maken.
1: Trouwens, hamar advies ba. Trap er niet in. Want aan Mika-bollega soms, Lloyd, ik ga het heel voorzichtig zeggen, hoor.
0: Een ex is exit, hoor.
1: Exit. Je kunt niet zeggen, dit is mijn ex, maar nu is het een goede vriend van me.
0: Ha.
1: En die vriend komt barca over de vloer.
0: Barca matiga.
1: Ja, ik geloof daar niet in. Misschien ben ik...
0: Nee, een ex is een ex
1: of misschien
0: en het blijft
1: ben ik ouderwets.
0: Ja.
1: Maar dat voelt toch niet goed?
0: Ja.
1: En trouwens, die vonk kan zomaar overslaan. En dan?
0: Ja, de pizza surukerie.
1: Mine vertrouwen was aan dat hij. Nooit. Janila. Maar ik vertrouw dat soort dingen niet. En ik zie het in die moderne relaties die er nu zijn. Het is geen open relatie, het is wel een relatie.
0: Maar wat is een moderne relatie in jouw ogen dan?
1: Moderne relatie is, wij hebben commitment jegens elkaar.
0: Yeah.
1: We zijn voor elkaar en that's it. We hebben niet nog iemand ernaast.
0: Yeah.
1: Dus ze zijn monogaam.
0: Yeah.
1: Dus je hoeft nog niet getrouwd te zijn, maar dat bedoel ik met moderne.
0: Yeah.
1: Met een open relatie bedoel ik iets anders. Daarmee bedoel ik dat je meerdere
0: partners
1: kunt hebben. Maar hier heb je 1 partner. Je zegt, luister, we zijn niet getrouwd met elkaar, maar... We zijn vriend, vriendin en we hebben geen andere partners erbij.
0: We blijven trouw aan elkaar.
1: Dat bedoel ik ermee, een beetje mee, modern.
0: Modern.
1: Okay. Maar ik geloof er niet in dat je dan zegt van... ja, maar ooit had ik iets met deze, met dit meisje of met deze jongeman. Maar nu niet meer, hoor. Dat is verleden tijd. Nu zijn we gewoon vrienden.
0: Ja.
1: We zijn hele goede vrienden. Lloyd, mine bribas anda.
0: Nee.
1: Misschien ligt dat aan mij, misschien ben ik slecht denken.
0: Naar jij geloof ik het je jongen, hè?
1: Wat dat klopt toch?
0: Nee, dat klopt nooit. En dat klopt er niks van.
1: Ham naar bolletje, Lloyd bolletje.
0: Links, rechts, hoor ik het. De boel eigenlijk per hem, hamar op eigenlijk per hem. Dan krijg ik weer de schuld.
1: Jij bent ervaren. Nee, maar weet je wanneer het ongemakkelijk wordt? Kijk, als die man en die vrouw nog geen partner hebben, hè?
0: Ja.
1: Na hun scheiding, oké, Allah, dat kan ik nog begrijpen.
0: Ja.
1: Dan heb je een soort latrelatie, terwijl je eerst getrouwd bent geweest. Oké, living apart together, kan. Het kan allemaal. Maar stel je voor dat die vrouw een partner heeft, of die man. En er toch een beetje wat mee wat hebben.
0: Hmm.
1: Dat ding gaat niet werken, Lloyd.
0: Nee, natuurlijk gaat dat niet werken. Hoe zie je naar mij toch?
1: Onmogelijk, toch?
0: Nou, naar mij.
1: Dus al die mensen die mij die moderne dingen komen uitleggen. Hou op. Ga me nou uitleggen. Je Lloyd kunt uitleggen. ik ben niet naïef in dat soort dingen, hè? Maar ja.
0: Maar ik
1: zie het echt gebeuren om me heen, hoor, Lloyd.
0: Ja?
1: Ai, ik zie het echt regelmatig gebeuren dat je denkt van... maar ito pahile ikker... koetje ha is op me.
0: Ja.
1: En dan zie je dat er nu plotseling... beste vriend of vriendin is.
0: Ja.
1: Binnen die relatie. Ik snap het niet. Bij mij gaat het er niet in. Nou, mami ouderwets. Misschien ligt het aan mij.
0: Dan moet jij mij naast om je... naast om je spelen. Zo
1: naam is Janik, kabolatrasen.
0: Kabolatrasen.
1: Tor moeri mijn kahiga, saksel. De Hindustanen worden nog erger. De Hindustanen worden nog erger, hè?
0: Oh ja, hoe bedoel je?
1: Die waren nog smeriger, hoor. Una bolotra, tormuri me saksel, hè?
0: Ja.
1: Tormuri ame gubharale.
0: Dat
1: zei de Hindustanen.
0: Ja. Nog steeds, denk ik ook. Nog steeds ook.
1: Nee, joh.
0: Nee,
1: Hindustanen praten niet meer zo, hoor.
0: Nee.
1: Nee joh. Pahle, ik had gewoon tenen moen jorra halo.
0: Af staat haren ze man met jou, rustig ze met jou, of netjes met jou ze man.
1: Af hem luk bolila, je bent een leeg hoofd.
0: Een leeg hoofd?
1: Netjes.
0: Moet je met koetje naar heen gaan?
1: Ha.
0: Moet je met koetje
1: naar heen gaan? Pahle, luk bij toe sankalbaat.
0: Sankalbaat.
1: Hoe was het woord? Kan je woord waar aan je? Je hebt hem ja sankan. Sankal? Sankal?
0: Volgens mij is het sankal. Nee, toe hoor moet je dan ik. Hè? Ik kan je daar niet bij helpen. Maar
1: sankal is het goede woord volgens mij, toch?
0: Ik zie zelf koffie time in mijn wel.
1: Oh ja, helemaal vergeten, joh.
0: Ja, natuurlijk. Iedereen zegt koeke badai ho, Krishna Janmashtami. Kun je iets over Krishna Janmashtami vertellen, Anand? Want oké, jij kan er... Iets korts over zeggen van... waarom vieren wij Krishna Janmashtami?
1: Nou ja, je hebt Ram Naomi en je hebt Krishna Janmashtami. Maar eigenlijk is Krishna niet geboren. Maar ik ga niet doseren hier, de mensen weten dat zelf. Maar
0: Janmashtami... doseren niet krijgen.
1: Gevraagd en ongevraagd.
0: Nee, oké.
1: Nee, maar Krishna, Bhagwan ke janma naam bhailba. Dus Ram is nooit geboren, Krishna is nooit geboren, maar avatar lezen, dus ze zijn verschenen.
0: Ja.
1: Nou, vanuit dat oogpunt is Krishna Janmashtami eigenlijk een, nou ja, misschien een net verkeerde naam toch voor de mensen die het verhaal niet erachter krijgen, maar dat is wel de verschijningsdag van Krishna Kanhaiya.
0: Ja.
1: Van Krishna Bhagwan.
0: Ja.
1: Dus dat is wel een hele mooie dag. Acham Bhulgalir is alweer eerlijk gezegd.
0: Ja.
1: Dus ik zei tegen mijn echtgenote van Sunna. Hamar gaat hij abbe ego carry aibana die op mijn broodje.
0: Ja.
1: Maar je vergeet die dingen soms.
0: Ja, je vergeet het inderdaad, ja.
1: Sabere racha, abbe bediem, dus ik zeg van luister, dat lust ik wel vandaag. als ontbijt, toch? Want ik ham nalo biki relaxatie op in de kasi tolo.
0: Nee.
1: Dus amangilai go tarkari, dus zij zei tegen me direct van nee, maar vandaag is Krishna Janmashtami. Dus,
0: ja.
1: Weet je, dus dan probeer je vegetarisch te zijn. Die zijn vandaag waarschijnlijk vegetarisch. Ook geen probleem, maak er een mooie dag van. Steek een wierookje aan. Ik op hul chahradiye. Als je een Krishna beeld hebt thuis of iets. Misschien ben je al thuis. Hat dhoi ke thora se. Doe je ding. Thora dil se kariye. Chota se. Je hoeft niet al te... uitgebreid te doen als dat ingewikkeld is. Maar heel simpel, ik wil hier ook een beetje bloemetje, klaar.
0: Botasha. Ja, jij kreeg je weekend, mooie kreeg je, deelse kreeg je, niet na kreeg je.
1: Hoe wat je hem nou bolle, laat me altijd tegen zijn kreeg je. Ham jonji bi kreeg je, sareke. Hé, maar wacht even, Lloyd. We moeten het hierover hebben.
0: Ja.
1: Twee dingen nog. Robbie Makka.
0: Aanstaande zondag.
1: Ik ben Jesse Rehiga.
0: Ja.
1: Dus voor de mensen die denken van... dat is wat je kabel kan, Robbie Makka. Dus misschien dat jij in dat ene uurtje, Lloyd...
0: Ja.
1: Even iets moet doen om de mensen te verwijzen naar één uur.
0: Acha, tikke.
1: Maar man moet je met ja toch? Nee, toch aan mij teleurgesteld rijden.
0: Nee. Hamlok kooi kennen mijn lama Juskere. Kooi kennen mij teleurstellen. Dus ja.
1: Misschien kun je tussen 10 en 11 zondag dat.
0: Koestokarik.
1: Koestokarik. Of bata die aan je familie en vrienden zo nevalo. Ki 1 budget Sanja kreega voortaan. Ujala Radio Pay. Die hele analyse met Robbie. Bout admin zo nega. Deren wie gaat niet kreega bij. Orgyanpraap Karega. Dus blijf luisteren, maar op een nieuw tijdstip. Nieuw jasje. Bota Chalagiga Apke. Mooi wat jullie?
0: Mooi wat jullie. Mooi wat. En tweede ding?
1: Tweede wali heiga natuurlijk, Lloyd. Aaj kai tarik heiga?
0: Aaj heiga char. Aaj char.
1: Or aaj vrijdag. Precies over twee weken. Precies over twee weken, Lloyd.
0: Precies over twee weken. Op een zaterdag. Op een gezellige zaterdagavond, hè?
1: Ah, deze keer is het zaterdagavond. Boy, leuk, hè?
0: Bissal.
1: Huh? Ja. De zondag kan je zoetsen, kan je gaat rustig zijn, maar relax.
0: Twee, drie dagen van tevoren dan moet je op een bar ben waar je mooi kan praten in je lippenstift of je pedicure, manicure kan liggen. Ik heb het over die vrouwen, hè? Voor die mannen, ja, die mannen zijn simpel.
1: Nee, hoezo? Want mijn snor was het, ik gekaart op die... Maar een snor zit ik heb kilo's.
0: Ik heb er nooit met een snor gezien hoor, Arend. Echt serieus.
1: Vroeger wel. Vroeger wel. Heel lang terug.
0: Ja?
1: Pijlen in de hand.
0: Oh ja, pijlen in de hand.
1: Hoe dan ik ons een beetje bad beloofd? Toen we zeg maar 20 waren, 21, 22. Hoe zijn we je bad?
0: 88, 1990.
1: Hoe zijn we je bad?
0: Oh ja, oké.
1: Toen was de snor wel in hoor.
0: Ja, ja.
1: Dus ik zie nog steeds foto's van mij van die
0: maar
1: tijd.
0: Maar waar zijn die snormans gebleven?
1: Maar een mooi snorraam. Maar een mooi snorraam.
0: Ja, bizar snorraam inderdaad.
1: Echt een mooi wali.
0: En moet die snor weer terugkomen, vind ik. He? Vind je niet?
1: Nou, snor en baard is helemaal terug nu natuurlijk.
0: Ja, ja. Maar baard toch wel, dikila jada. Maar snorwaam komt die dikila. Maar misschien... maar je gaat een kan je ouders getakila, dus ja. He?
1: Nee, maar hij ga. Toen mag je toe la kwalie, toen kan je maar moeilijk hier. Bij jou gaat hij wel staan, hoor.
0: Ja, is dat zo? Met mijn kale hoofd?
1: John op parken liet, toch, Snorwaas? Je weet toch?
0: Ja. Maar The Greatest Voices of Bollywood in de Meervaart, 19 september, zullen we wel. Met Nizam Waagdezijn, Boyke Dattedien, Moos Milberoy, Ayaan Mukherjee, Shekhar Kumar. Kon ook een naam behoorlijk liam.
1: Moshmi, Shekhar, Ayaan, Boyke, Nizam. Nou, snap ik het te bollen.
0: Met Mumbai Beach, onder begeleiding van Mumbai Beach. Na zomaar is het normaal, toen loon januari, Mumbai Beach in de Meervaart. En Gulgul kursie pe toe bijtje. Dus je aage se kaart kini aage bijtje, of je paache se kini paache bijtje. Dus haal die toeker. Koop je kaart via...
1: Toekis kan le,
0: via themeervaart.nl per aap ticket. Kijk maar zelf, ham loon jodna boila, toe opne de klik, kitna kaart heb je bakje. Ja. Er zijn nog wat kaarten achterin nog beschikbaar. En ook kaarten voor op de balkon. Maar Junlong Kipas...
1: Ja, sorry.
0: Junlong Kipas is taspas. Voor jou is de ticket heel erg goedkoop. Dan stuur je mail naar kaartverkoop@meervaart.nl om je kaart te krijgen voor heel laag prijs. Ja, 3,50 euro.
1: Een paar hele leuke dingen, Lloyd, om aan te stippen.
0: Ja.
1: Dik... Raad ke hai ga sanichar ke. Dus 7 baje inloop. Dus tu aapan ladkan ke leke aai sake ga. Want ze hoeven de volgende dag niet naar school.
0: Nah.
1: En als jij je kinderen niet meeneemt naar dit soort plekken, naar dit soort shows. Dan tu kahan leke je je ladkan ke? Hindustani ke chich mein tu na lege je looit. Dan hoe gaan die kinderen zich daarin verdiepen? Hoe ga je ze zich geïnteresseerd krijgen daarin in je eigen cultuur? Toen ga je leggen je links-rechts, westerse iets mee. Of later klaagker je van, ja, mijn kinderen zijn geen Hindustanen meer.
0: Nee, het gaat om de
1: identiteit. Dus het is een soort idee.
0: Op een identiteit, kijk, gaat in. Toen kun je lekker aangeperen.
1: Sta er even bij stil. Denk erover na. Dit soort gelegenheden, daar moet je gebruik van maken. Je moet niet passief zijn. Je moet niet zeggen van, tjoor man. Nee, jij hebt een opvoedende rol daarin. Neem je kinderen mee, laat ze kennis maken met geweldig Hindoestaans muziek. Wat gaan we doen? Ook voor hun is dat leuk. Maar Aap gaat hier bij, ook voor de oudere mensen. 30. Tisgo. Purana. Mooi. Nawa. Iconische stemmen. Ego shog me hem ook labe. 30 awaas. Lloyd, dat maakt het heel erg bijzonder. Na ik janike stem, maar 30 admike stem, Rehiga Oman. Bijvoorbeeld, ik had go bol sekila cha, Lloyd. Torkhati.
0: Bol.
1: Toe janega stem. Lata Mangeshkar kent iedereen. Asha Bhosle sabko janega. Mohammed Rafi, Kishore Kumar, Mukesh ki awaas, Arijit Singh ki awaas, Atif ke awaas, Kumar Sanu ke awaas, Alika Yagnik, Kavita Krishna Murti ke awaas, Udit Narayan, Anuradha Paudwal ke gana, Sadhna Sargam ke gana, Shreya Ghoshal ki awaaz, Shaan ke KK, Abhijit, Adnan Sami, Sonu Nigam, Hariharan, Palak Muchal, maar ook van oudere generaties luid, bijvoorbeeld C.H. Atma, Manna Dey, Hemant Kumar, Talat Mahmood, Mahendra Kapoor, Geeta Dutt, Shamshad Begum, Suman Kalyanpur, Noor Jahan, al die stemmen, die 30 stemmen, toen liggen, zonne wallo, en als je toen aan de klapblok leek, je gaat 30 van die iconische stemmen aan elkaar geregen. Dus in één, na ego show met de Sonier allemaal.
0: Oh, ego, en
1: dat is,
0: ego
1: nog nooit, dat is nog nooit eerder vertoond.
0: Ja.
1: Dus het wordt erg rijk, het wordt erg veelzijdig, eigenlijk beter wordt hij geluid.
0: Toen noteer je op je telefoon of je notitieblokken van een oor. Ik artiest ken Ghana Jam Nagai, dat toen ik direct je aan het leggen.
1: Direct, ja. Maar we gaan het hele muzikale landschap, Lloyd. Het hele muzikale landschap van Bollywood.
0: Ja.
1: He, gaan we verkennen met elkaar. We gaan er doorheen. Op een hele mooie manier. En Sudhir Nannan gaat het aan elkaar praten.
0: Oké. Okay. Oei, net zo'n bol. Toen kijk je, hamar batien zo'n hamar moere he. Of kiet een moeria meer he. Bol, voordat ik het kan zeggen.
1: Toke chinila.
0: Het is niet maar te dus, geloven. Het is niet dus, te geloven. Ik wil dus er net gaan vragen.
1: Al die Purana Purana Git, dus die nostalgie. Ja. Die nostalgie daarmee samenhangt. Hè?
0: Ja.
1: Maar ook die nieuwe nummers. Dus we gaan dat door elkaar heen gooien.
0: Ja.
1: En er wordt een ontmoeting daar gecreëerd, Lloyd. Van het verleden, van het heden, van de toekomst. Verschillende zangers, verschillende stijlen komen bij elkaar.
0: Amayla, Janne,
1: ego-voorstelling. Amayla, ego-voorstelling met Sonne Wallo.
0: Ja. Ego voorstelling me, hè?
1: Toen beetje wat meer wat jij geloof, dus ik ga mijn kaart delen. Toen ik let, hoor. Ham op juist tijara heli kuch bole, ke toen kaart delen, bam, mas hè. Boy, thora se mis samay dena bole, ke kuch. Toke bohut binai hè, mis samay de thora se. In elk geval, kan je zeggen, down memory lane bolen, jij gaat al uit.
0: Ja.
1: We gaan even terug, we gaan de ode brengen aan al die geweldige, tijdloze liedjes en stemmen, ego raad mee, sab kuch. Aur jitna jana kitna herinneringen op eigen luid.
0: Ja, natuurlijk.
1: Hamlok Hindustani, dheer gana jani la gelukkig.
0: Ja.
1: Zeker als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt. Maar laat die jongeren dat ook meekrijgen nu.
0: Ja.
1: Ab jaisi khaiye, oké, to later bhi lobby kariga. Ja. Later si khaiye, to bahut deer hoige ba.
0: Ja.
1: Dus wees erbij, kom genieten met het hele gezin. Neem je oom, tante, aji, aja, neef, nicht mee. Neem je kinderen mee. Neem je vader, moeder mee. Maak er een mooie happening van. En laat je verrassen. Ja. Je hoeft niks te doen. Je gaat alleen maar zitten. En wij doen de rest.
0: Ja.
1: Orkalië.
0: De rest hebben we erbij. En maandag vertellen we nog wat erbij. Wat er nog meer bij komt op, in de Meervaart. Op 19 september in de foyer. Maar dat hoor je dan maandag wel. En voor de mensen die Brisme toe kon een keer lobby krijgen. Ja, je bent gevallen voor iemand. Je vindt iemand leuk. Je hebt contact met die persoon. Een vriend, je vriendin. Toen mag je ook even verrassen. Dan zeg je van luister dan. We gaan naar 19 september in de Meervaart. Bij The Greatest Voices of Bollywood. Ujjalake George's concert. Neem die persoon mee. Is hartstikke leuk. Hè?
1: Aur okar khat ga diye lag ja gale.
0: Lag ja gale and so
1: hamara jana
0: hamara jana Sudhir se fan iganato bachpan ki mohabbat ko dil se na bhula dena as i dat number hoort to koi kon chi yaad aave hain
1: hardam ohi ganwa ko fa tu bat ye aayega chalo what happy me dat number
0: am nahi hamne koi chi ganwa hame raaka karega dus daarom toch bachpan ki mohabbat ko
1: maar deze vraag stel je me nu voor de vijfde keer al hè. Ik weet niet of je dat realiseert. Hè?
0: Nee, kan
1: Bout
0: niet.
1: Mooi
0: kan
1: gana,
0: niet.
1: He, Lloyd. Bout mooi gana, hè.
0: Vijfde keer? Kan toch niet, hè?
1: Jawel, zeker. Maar ik kan wel zo naar Lagja Gale.
0: Lagja Gale se, ja.
1: Pia tu ab to aja. Chaudhuri ka chand ho. Mere sapno ki rani. Kabhi kabhi mere dil mein.
0: Mere sapno ki rani kab aayegi?
1: Tum hi ho. Tum hi ho.
0: Mere sapno ki rani ka hai ke? Sab mere sapno ki rani kab hai? Tu jane na.
1: अरे ना गनवन तो कहें बताइला यार कौन कौन मोई मोई गाना तू सोच सकेगा कभी तो नजर मिलाओ
0: कभी तो नजर मिलाओ या
1: और तेरा चेहरा
0: या
1: सेहा आत्मा के कौन गाना
0: कोई बुलाए कोई बुलाए
1: कहने को बहुत कुछ था हैं उफ़ जदी ऑफ़ अ साइगल
0: या
1: न तुम हमें जानो गलत महमूद आई मेरे दिल ja toch die is ja. Het toch ook ja, ja toch ja, ja. Of Nile Gagan ke tale ja. Bijvoorbeeld Babuji Dhire Chalna, Lloyd. Ja. Kitna jabar jabar gana hè, hebben al deze mensen gezongen. Bahut jada, bahut jada.
0: Dus toen je toe dekje... Ehi lees toch hega?
1: Na. Oh. Bataai lijkt het goed gana. John hega. John ke baare me, ey... We kunnen dromen, man. We dromen weg bij die nummers.
0: We hebben zoveel nummers. Zoveel nummers. Het na moe me gana. Het na de heer gana. Het is niet... Ja, ik heb dat hier naar liggen. Behoud die liggen voordat je alle nummers hebt gehoord. Echt serieus.
1: Maar wij hebben er een spektakelstuk van gemaakt, Lloyd. Ja. Het is bijna niet mogelijk om 30 van die stemmen in één show te gieten. Wij hebben het wel gedaan. Zo check het naar Kam om een galba, om dat goed te krijgen. €15 is de kaart aan Shuru. En daarin is inbegrepen, Lloyd. Bolde jurte hamacha. Een consumptie is inbegrepen. Dus ik heb drankje inbegrepen. Ja, in die €15. Ik heb drankprijs niet aan, toch? Of toilet je je links, rechts, of ga erover je je. Eigenlijk zo mee hoor je het door.
0: Eigenlijk zo mee, want eigenlijk kost al een drankje tegenwoordig €5-6. En als je naar het toilet gaat, ga erover. Hey, wij allemaal om die
1: dus eigenlijk zo met toe. Je ego gana door man passanje hoor je. Dat klaar. Dat is winst bij, wat je winst me.
0: Orkalie, Anand, orkalie.
1: Dus we go show mee bij Tila. We go show mee bij Tila, Lloyd. Dan hebben we altijd. Ego gana je eigen jabberjust of ego moment.
0: Dan ben je altijd gauw tevreden.
1: Hamar paiswa joon hai nikar ge. Nikar ge direct.
0: Ek gana mein.
1: Haan toh. Or kabhi kabhi show rahega €80 entree, €85 entree, €100. Oh, thik ba. Maar hier hebben we het over €15 entree sunne walo. Dus mauka ke faida utha le. Staatspas toh kehega dabai helemaal seti. Toh Lloyd. Lloyd Bolis, we hebben jan €3,50 met toch?
0: Ja, €3,50. Je moet wel een mailtje sturen naar kaartverkoop@meervaart.nl. Als je een stadspas hebt. Maar maak je papa en mama blij, want waarschijnlijk zullen ze zo'n stadspas hebben. Dus Oesop gaat niet toen snel een regel kunnen. Want kijk maar zelf op meervaart.nl. Het gaat heel hard. En ik denk dat het binnen 2 weken, binnen een week misschien al uitverkocht is. Dus doe heel dieker.
1: Ik ga het guys, maar Lloyd. Kahan jate ho, ruk jao.
0: Kahan jate ho, Anwar toch? Anwar heeft gezongen. Kahan jate ho, ruk jao.
1: Jabar gana hai, na?
0: Ja.
1: Mooi gana hai, mooi gana hai.
0: Bisam.
1: Oké. Nou ja, Lloyd, itna door te lag raha, maar jan, koffie en chai.
0: We hebben ook behoor door te liggen hier, aaj. Dus nee, dank je wel voor vandaag. Aaj khatin.
1: Genoeg. Mooi zijn hier. Ham jai la khana pina kut tayar kare.
0: Ja. Is goed, dankjewel.
1: Groetjes, bye.
0: Ja, de kap is hè. Ujala's Coffee Chai Middagshow. Beest gekregen hè, door mij. Mijn hoe Lloyd Mahabir. En Anand Chandrika Gesink is aan het hangen in je programma. Naar je afgewaasde. Ik wens jullie allemaal een mooi weekend, fijn weekend. Moois regen. En let op iedereen. Baalbetje. De ouderen. Ja, het is al vrijdag. Koffie erbij, chai erbij. En in weekend gaat in. Met wie zou je eigenlijk weer eens aan tafel moeten zitten? Voilà, zo is het toch? Toen kikker staat man aan tafel bij hem. Niet omdat er een probleem is, niet om iets uit te praten. Gewoon omdat het te lang geleden is. Bovendien hoor je. Kikker staat toen na buiten, mooi ze. Een broer, een zus, een oude vriend. Iemand met wie je vroeger iedere week contact had. En nu ineens denk je van, hé, wanneer heb ik eindelijk die persoon voor het laatst gesproken? Aaj ke khatin, aaj 4 tarikh september khatin, hum ne ye program banaye hain. Buiten is het vandaag misschien niet de mooiste vrijdag. Maar het weekend ziet er alweer vriendelijker uit. En je maakt er zelf een mooie weekend van, toch? Misschien is dat een mooie aanleiding om die koffie-chai-vraag niet alleen te bedenken, maar ook echt iets te doen. Denk je ineens aan iemand die je al heel lang niet hebt gezien? Stuur geen van, we moeten echt een keer afspreken. Nee, stuur gewoon koffie volgende week. Gewoon een bericht op het hier, toch? Koffie volgende week of chai volgende week. Veel duidelijker. En chai natuurlijk mag ook. Mooi serie, geniet van je vrijdag. Geniet van je mooi weekend. En blijf luisteren naar Ujala Radio. En zondag ben ik er weer.

Diel, hij is Suriname, de stam van Suriname, het ritme van Suriname. Over politiek, economie en alles wat het land beweegt. Voorbij de krantenkoppen, naar het verhaal erachter. Nieuws, actualiteiten en heldere duiding. Suriname staat nooit stil. De politiek beweegt, de economie verandert. En achter ieder nieuwsbericht schuilt een verhaal dat om uitleg vraagt. Daarom hoor je voortaan iedere zondag vanaf 1 uur 's middags de stand van Suriname. Diel Heisternami op Ujala Radio. Samen met politiek-economisch analist Robbie Makka brengen we je het laatste nieuws, de belangrijkste actualiteiten en vooral heldere duiding. Wat gebeurt er? Waarom gebeurt het? En wat betekent het voor Suriname? Blijf verbonden met het Suriname. Hoor het nieuws, voel wat het land beweegt, begrijp het verhaal erachter. Iedere zondag vanaf 1 uur... De stam van Suriname, Diel Heisternami met Robbie Makka. De meest interessante en inhoudelijke radioshow over Suriname op Ujala Radio.

0: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen die in en rond Overasselt zijn aangehouden van onder meer poging tot moord op twee agenten. Van de 34 die zijn aangehouden worden er vandaag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris en die beslist of ze langer vast blijven zitten. De verdachten zitten nog in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met een advocaat. Daarom deelt het OM weinig informatie over de zaak. Vakbond FNV kondigt aan dat Heineken-medewerkers in de brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude maandag 3 uur zullen staken, van 10 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. De actie richt zich tegen kabinetsplannen over sociale zekerheid. De FNV benadrukt dat werknemers moeten kunnen rekenen op een stevig sociaal vangnet. De inspectie Leefomgeving en Transport legt McDonald's een last onder dwangsom op, omdat de fastfoodketen regels voor wegwerpbekers overtreedt. De keten verstrekt jaarlijks 175 miljoen bekers, waarvan ongeveer de helft in restaurants. Als McDonald's begin volgend jaar niet volledig overschakelt op herbruikbare bekers, volgt een boete van €625.000 per overtreding. En Mariette Hamer, voormalig voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en eerder Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, wordt lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Ze volgt Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde de politiek te verlaten na de komende provinciale statenverkiezing. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
3: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kiste du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatkersekte. Orham. Aapse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kiste. WhatsApp.

0: You Are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat bij elkaar zo'n 230 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten extra reistijd. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam bij Hoevelaken een kwartier. A2 Utrecht Den Bosch bij Kerkdriel een kwartier extra reistijd. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 25 minuten oponthoud. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum een uur. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de verdraging 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hangama Armastigana. Goed kennen jullie ook aan de radio. Het 24-7. 24-7 Arwobi Speciaal. Speciaal op jullie.

0: are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are. You are. You are.
3: Ujala Radio Headlines. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen die in en rond Overasselt zijn aangehouden van onder meer poging tot moord op twee agenten. Vakbond FNV kondigt aan dat Heineken-medewerkers in de brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude maandag 3 uur zullen staken. Inspectie Leefomgeving en Transport legt McDonald's een last onder dwangsom op omdat de fastfoodketen regels voor wegwerpbekers overtreedt. En Mariette Hamer, voormalig voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, wordt lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are, you are, you are.
3: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoogstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
3: Ujala, Lari Heanu Valisanitje, zaterdag 19 september. Ujala's, the greatest voices of Bollywood, Mumbai Biskazaar. En 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Nizam Vagi Tuzeng, Mausmu Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee uit India en Boyke Datadin. Onder begeleiding van, ja, live begeleiding is in handen van Mumbai Beats. Zaterdag 19 september. Greatest Voices of Bollywood. Toe Appen Kartwa, Wacht P. Geriedlina. Koop je kaart op tijd. Had me nou hoeveel bolletje toch? Koop je kaarten via meervaart.nl. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. Meervaart mee. Raadkissen mee, ADWC. Zaterdag 19 september. The Greatest Voices of Bollywood. Larehe Ujala. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori, lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Bij bedrijfsongeval in Zwaag is een persoon overleden, meldt de politie. Iemand anders raakte zwaar gewond en wordt behandeld in het ziekenhuis. Op het terrein kwamen de twee in aanraking met een gevaarlijke stof. Wat er precies gebeurd is en om welke stof het gaat, is nog niet bekend. De brandweer heeft het terrein afgezet en doet onderzoek naar de vrijgekomen stof. Het OM verdenkt 32 mannen die in Overasselt zijn aangehouden van onder meer poging tot moord op twee agenten. De groep bestaat uit 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, 1 Libiër, 1 Oekraïner en 1 Belg. Vandaag worden ze voorgeleid aan de rechtercommissaris en die beslist of ze langer vast blijven zitten. Ze zitten nog in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Sinds gisteren zijn bij gevechten in Jemen tussen Houthis en regeringstroepen 81 mensen omgekomen. De Houthis voerden aanvallen uit op kustgebieden om zo controle te krijgen over de zeestraat Bab al-Mandeb, een drukke scheepvaartroute die belangrijk is geworden door de blokkade van de straat van Hormuz. De inspectie Leefomgeving en Transport legt McDonald's een last onder dwangsom op omdat die regels voor wegwerpbekers overtreedt. De keten verstrekt jaarlijks 175 miljoen bekers, ongeveer de helft in restaurants. Als McDonald's begin volgend jaar niet volledig overschakelt op herbruikbare bekers, volgt een boete van 625.000 euro per overtreding. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Hi, I'm Katrina Kaif.
6: Hi everybody, this is Malaika Arora-Khan.
7: Hi, I'm Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: Main Akshay Kumar.
10: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
3: Binnenkort jarig? Door jenemdien hè, door zaalgren hè. Of ga je trouwen? Door wiewa honne wel hè, door shadi honne wel hè. Ja, kisie ka moende sanskaar hè. Ujala Radio per vermaais aap dee sekte hè. 15 vermaais voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk, bij elkaar meer dan 300 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste verdraging. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp een kwartier verdraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. A16 Breda-Rotterdam bij Hendrik Ido Ambacht. 10 minuten extra reistijd door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A16 de andere kant op bij Breda is ook een ongeluk gebeurd. Daar is ook de rechte rijstrook dicht, kost je een kwartier. En ook in Brabant een aanrijding op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en Ravenstein. Daardoor ruim 20 minuten vertraging. Bij Ravenstein is de linker rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ze hebben Oscar Bhagaikli, Chaturvi, 74ste verjaardag, goed gemaakt. Soon later, hoor je weer met een blokje van mij.

Sandam Gerhani Valens heb Oscar Pagan Kitje Hotter Wie. 74ste verjaardag aan jou, die zal ik er een keer goed maken, Brink. De jarige zelf. Ha, de jarige zelf. Ze heb Oscar Pagai. Abri Piari Piari, geliefde. Habiban Mina, Rajab Kleber, die Piar. Mahabad, die lauw Jan Kesad. Heer Sara Piar Kesad van Waiske. Ze heb Oscar Pagai, Kitje Hotter Wie, 74ste verjaardag aan je. Zal ik er een keer goed maken, Brink. Rotterdamse Betty Shirley, Papa Kleem. Bijay Roepchand, Sasur Kleem. Shivani Aur Kishan Roepchand, Nana Klee. Nana Jan Klee, maar die pia hebben het al mubarak baad. Ik is aan het uitschrijven programma's.

Sam Damke en wel eens hebben. Oscar, we gaan een keertje hadden er weer 74e verjaardag gehad. Salgere keer goedje gemaakt per Rotterdamse Betty Shirley, papa Kleen. Wie jij roept aan te Sazurkli, Shivani, Aurkishen roept aan te Nana Kleber, Pjaar, Mahabbat, Aurmubarak, Badike, Zaterske. Ze hebben Oscar, Bagaki, 74ste Salgraatje, Tjahatrvi, Salgraatje, Salgrake, Goesjekemakerpe, Sandamse, Bibi, ze hebben Habiben, Minna, Rajab, Pjara, Pjara, Gavin, Kleberi, Pjaar, Mahabbat, Dilo, Janke, Zat, Salgrake, Makerpe, Erskerin, Sunia.

Happy birthday to you. Ze hebben Oscar Bagay. Van harte met uw 74e verjaardag. Joki aan het zoekerwaar tjaar daar ik september kon hem. Goeie gemalke per permanentie. Beta Michal Bagay. Papa Klim. Bahu Rabia Bagay. Sasur Klim. Romano Ranisha Raiz. Rohan Al Rayan Bagay. Dada Klim. Bari Piaar Mahabbat ke saad Arske program mein. Oscar Bagay ki 74e 74e salgraadje. Salgrake goeie gemalke per. De jarige Saab Oscar Bagay. Piari Piari geliefde. Piari Piari Bibi Sahwakli. Beauty Queen Habiban Mina Rajab Kli Badi Pyar Mahabbat Dil Aur Jaan Ke Saath Arz Karein.

Ujala Radio gezin is er nog wel op voor mij te nemen. Stuur je e-mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl. Nabunli. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Schrijf Ujala Radio. Tot jaren toch.

ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel heen, door Shadi honne wel heen, zin wel door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel heen, door Shadi honne wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
3: Bij een coatingbedrijf in Zwaag is een persoon overleden. Een tweede raakte zwaar gewond en wordt behandeld in het ziekenhuis. Op het terrein kwamen de twee in aanraking met een gevaarlijke stof. Wat er precies gebeurd is en om welke stof het gaat is nog niet bekend. De brandweer heeft het terrein afgezet en doet onderzoek naar de vrijgekomen stof. In Rotterdam, Amsterdam en Zeeland hebben havenarbeiders bijna 8 uur lang gestaakt tegen kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Ze vrezen voor de gevolgen bij arbeidsongeschiktheid. Het kabinet wil de maximale WW-duur verlagen van 24 naar 12 maanden. Aanstaande woensdag is er een 24-uur staking in het openbaar vervoer. Het Openbaar Ministerie verdenkt 32 mannen die in Overasselt zijn aangehouden van onder meer poging tot moord op 2 agenten. De groep bestaat uit 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, 1 Libiër, 1 Oekraïner en 1 Bel. Vandaag worden er 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer vast blijven zitten. Ze zitten nog in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met een advocaat. En het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat het kabinetsplan voor stikstof een belangrijke stap is richting herstel van de natuur, maar dat er meer nodig is voor verlenging van vergunningen. IPO-voorzitter Aina Adema erkent het ambitieuze plan, maar wijst op zorgen over de stapeling van maatregelen voor boeren, wat het PBL bevestigt. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. O tumhe tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al. Aja.

heb Oscar Pagay van harte met uw 74ste verjaardag. Salger keer goed gemaakt mee. Bibi's hebben Habiben, Mina, Rajab, Piar, Piar, Gavin, Kleber, Piar, Mahabat, Kisat, Arske, Programme, Sau, Sal, Pahle. Ze hebben Oscar Pagay keer, Chahatrivi, 74ste verjaardag, Haji, Salger keer goed gemaakt mee. Sandam, Se, Beta, Sandi, Pagay, Piar, Piar, Papa, Klim, Bahu, Anushka, Pagay, Sazur, Klee, Maripiar, Mahabat, Ar, Mubarak, Badi, Kisat, Arske, Rehe.

live vanuit de hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40 jaar.

Vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen hega. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4 in juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u 1 prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of

tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. Dilhei Sernami, de stam van Suriname, het ritme van Suriname. Over politiek, economie en alles wat het land beweegt. Voorbij de krantenkoppen, naar het verhaal erachter. Nieuws, actualiteiten en heldere duiding. Suriname staat nooit stil. De politiek beweegt, de economie verandert. En achter ieder nieuwsbericht schuilt een verhaal dat om uitleg vraagt. Daarom hoor je voortaan iedere zondag vanaf 1 uur 's middags de stand van Suriname. Dilhei Sernami op Ujala Radio. Samen met politiek-economisch analist Robbie Makka brengen we je het laatste nieuws, de belangrijkste actualiteiten en vooral heldere duiding. Wat gebeurt er? Waarom gebeurt het? En wat betekent het voor Suriname? Blijf verbonden met het Suriname. Hoor het nieuws, voel wat het land beweegt, begrijp het verhaal erachter. Iedere zondag vanaf 1 uur... De stam van Suriname, Dilhei Sernami met Robbie Makka. De meest interessante en inhoudelijke radioshow over Suriname

0: जल्दी कर, want er zijn nog enkele kaarten beschikbaar.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De georganiseerde misdaad is ook in Nederland een serieus probleem. Dat zei premier Jette vandaag op zijn wekelijkse persconferentie. Dat weten we al langer, maar de escalaties bijvoorbeeld in Overasselt drukt ons nog eens met de neus op de feiten, aldus Jette. Daarom moet Nederland alles op alles zetten in de bestrijding daarvan. Jette noemde de beelden waarop zwaar bewapende mannen door Overasselt trokken bijna surrealistisch. In Rotterdam, Amsterdam en Zeeland hebben havenarbeiders gestaakt tegen kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Ze vrezen voor de gevolgen bij arbeidsongeschiktheid. Het kabinet wil de maximale WW-duur verlagen van 24 naar 12 maanden. In Jalissos, op het Griekse eiland Rhodos, is een 69-jarige Nederlander overleden. De man werd tijdens het zwemmen onwel en werd bewusteloos uit zee gehaald, meldt de Telegraaf. Andere badgasten zagen dat de Nederlander de problemen was geraakt en sloegen alarm. Een ambulance bracht de man naar het ziekenhuis. Daar overleed hij. En het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat het kabinetsplan voor stikstof een belangrijke stap is richting herstel van de natuur. Maar er is meer nodig voor verlenging van vergunningen. IPO-voorzitter Ina Adema erkent het ambitieuze plan, maar wijst op zorgen over de stapeling van maatregelen voor boeren, wat het Planbureau bevestigt. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
5: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Ruim 550 kilometer file staat er nu. Er staan veel files in Gelderland, Brabant en het midden van het land. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. A2 Utrecht Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel. Drie kwartier vertraging. A2 naar Maastricht tussen knooppunt Leenderheide en Leenen. Een kwartier extra. Dat komt door een kapotte auto. Dan de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Waddenooyen. Een half uur vertraging door een ongeluk. En op de A35 Almelo-Enschede tussen Delden en Enschede-West. 20 minuten vertraging. Dat komt door een politieonderzoek. Dan de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijsoord en Renkum. 20 minuten extra door een auto met pech. En een ongeluk op de A73 Venlo-Nijmegen zorgt voor een half uur extra reistijd tussen Vierlingsbeek en Haps. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

are. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, het liedje komt oorspronkelijk uit Azerbeidzjan, maar deze is uit de film Animal. Ganakanam heet Jamal Kuru. Ja, en daardoor staat hij opnieuw in de schijnwerpers, is hij alsnog weer in de schijnwerpers komen te staan. En komt dus uit de film uit 2023. En ja, wat moet ik zeggen, een intense actietriller met Ranbir Kapoor, filmkanaam heet Animal. Je luistert naar Ujala Radio en ik wens je een mooie dag. Het is weer een stralende dag vandaag. Het is een dag vol nieuwe kansen en goede vibes. Ik zou zeggen, zet dat glimlachknopje aan, want we gaan samen met elkaar weer een geweldige tijd beleven hier op jouw favoriete radio. Ik zie ik heerlijke Ghana hier bij Dunya Kamashur Hindustani Hit Radio. Haar naam is Ujala. Ja, een heerlijke Punjabi flavor uit de film Street Dance.

Ja, een heerlijke Ghana over de charmes en de schoonheid van een vrouw. Ja, de stem van Guru Randhawa on de vocals. En in zijn tekst vergelijkt hij de charme van een mooie dame met de stad Lahore. Die ja, bekend staat om zijn prachtige cultuur en ook zijn levendige sfeer. Ja, Ghana kanaam he Lagdi Lahordi uit de film Street Dancer 3D. Ja, alweer heel wat jaren geleden, in het jaar 1973, kwam de film Black Mail uit. En daarin zit een legendarische Ghana. Gezongen door Kishore Kumar en in vele stijlen en categorieën nagezongen, gecoverd. In India, in Suriname, maar ook in de West-Indies, Trinidad en Tobago. Ja, en ik weet het zeker. Hij is bij heel veel mensen heel erg populair. Ja, en dat is niet voor niets, want de zongtekst en de melodie die raken een snaar bij iedereen die verliefd is of verliefd is geweest. En als je de stem van Kishore Kumar hoort, ja, dan hoor je de emotionele zang. Die maakt het extra speciaal. Maar dit is de stem van Armaan Malik. Ja, even in een andere stijl, in een andere jasje. De stem van Armaan Malik samen met Tulsi Kumar. Hoort het al? Ghana kanaam he. Pal pal dilkepas.

Ja, Purple Dilke Paas. En hoewel de moderne versie een frissere en meer het geluid heeft van vandaag en hedendaagse sound, ja, blijft de essentie van het nummer hetzelfde. Namelijk een pure, hartverwarmende liefdesverklaring. Ja, een tijdloze melodie. Ganakanam Hip Purple Dilke Paas. De stem van Armaan Malik samen met Tulsi Kumar on the vocals. Ja, hier op de playlist heb ik de stem van Nikita Gandhi samen met Sashwant Singh on the vocals. Ja, ook eentje in de categorie Oh God, One More Remix. Maar dan wel weer een fijne met mooie vocals. De stem van Sashwant Singh samen met Nikita Gandhi. Ganakanam he, ah, dik he.

Ja, ook weer een iconische Bollywood Gana. Het originele kennen we uit het jaar 1981 uit de film Rocky. Destijds gezongen door Kishore Kumar samen met Lata Mangeshkar. Ja, een motiverende Gana, motiverende toon met teksten die zeggen: laten we zien wie echt kracht heeft. Ja, in 2009 werd er een modernere versie van dit nummer uitgebracht. Gezongen door Neha Kakke. En deze versie had een elektronische, wat meer dansbare beat. Die dus ook veel werd gedraaid in clubs en op feesten. Ja, en dit is dan de versie van Nikita Gandhi samen met Sashwat Singh. Ja, ook een frisse en moderne herinterpretatie van het originele nummer uit Rocky uit het jaar 1981. En ja, deze nieuwe versie combineert een moderne beat met deze nostalgische melodie uit de jaren 80. Ja, prachtige, heerlijke Gana hier bij Ujjala Radio. Ja, de beste hits en de heerlijkste Gana. Je hoort het hier bij Ujjala Orbobi Amit Jairam Kesat. Ja, de mooiste dingen in het leven, die zie je niet alleen met je ogen. Die voel je niet alleen met je hart, maar die hoor je ook met je oren. Ja, en een van die mooiste dingen is natuurlijk Ujjala Radio op zo'n mooie dag als vandaag. Of waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, geniet van de heerlijkste hits. We gaan weer eventjes terug in de tijd. Weer een heerlijke jaren 90 Ghana.

0: lelijke dilbaan.
1: Ja, een hart dat onrustig is, zoekt naar rust in de liefde. Want ja, soms is alleen de warmte van een ander hart genoeg om de storm in je eigen te kalmeren. Ja toch? Jenny Q, hoe Kyuhe Jia Bikra. Ja, ik weet niet wat er gebeurt. Ik weet ook niet waarom mijn hart onrustig is. Ja, filmknaam heet Dulhan Ham Le Jayenge. Ja, ik zei daarnet jaren 90, maar het is eind jaren 90, begin 2000. Uit de film Dulhan Ham Le Jayenge. Ja, een van de geliefde tracks uit deze film. Want ja, het is romantisch en het is feestelijk en het past bij elke sfeer van de dag. Ujjala Radio heet Sunuala Dunya Kamajur Hindustani Hit Radio. Met de beste hits en de heerlijkste Ghana speciaal voor jou.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

Ujala Lahar Hai, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gaane Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Tujanetan.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De georganiseerde misdaad is ook in Nederland een serieus probleem. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Dat weten we al langer, maar het soort escalaties in Overasselt drukt ons nog eens met de neus op de feiten, zei Jette.

0: Daarom moet Nederland alles op alles zetten in de bestrijding daarvan. Overigens gaat het kabinet aangifte doen van het lekken van vertrouwelijke begrotingsstukken aan de media. Er moeten betere afspraken gemaakt worden over hoe om te gaan met stukken die onder embargo worden verstrekt. Na de vondst van een overleden jongen van 12 jaar heeft de politie een vrouw aangehouden. Het zou gaan om de Syrische moeder van het kind. Ze zou al geruime tijd met psychische problemen te kampen hebben. Over de toedracht van het overlijden worden vooralsnog geen mededelingen gedaan. Rechercheurs doen uitgebreid sporenonderzoek in en rond de woning. In Yalissos, op het Griekse eiland Rhodos, is een 69-jarige Nederlander overleden. De man werd tijdens het zwemmen onwel en werd bewusteloos uit zee gehaald. Andere badgasten zagen dat de Nederlander in de problemen was geraakt en sloegen alarm. Een ambulance bracht de man naar het ziekenhuis waar hij overleed. En de Franse overheid trekt ruim 1 miljard euro uit om boeren te helpen die zwaar zijn getroffen door de extreme hitte, droogte en natuurbranden van deze zomer. De landbouwsector heeft 10 miljard euro aan productieverlies geleden. 520 miljoen euro gaat direct naar de boeren. Er komt ook geld voor zaden, planten en veevoer. Ook krijgen de boeren belastingvoordelen, hulp bij sociale premies en brandstofsubsidie. Tot slot het weer. Vanavond kan er hier en daar nog een bui vallen, maar op de meeste plaatsen is het droog. Koelt af naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige, op de Wadden vrij krachtige westenwind. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar vooral in het noorden kan nog een bui vallen. De wind blijft aan zee en op de Wadden vrij krachtig en het wordt 13 graden in het oosten tot 17 graden in het westen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. 470 kilometer file staat er nu. De meeste files hebben 5 tot 10 minuten vertraging. Op deze wegen ben je wat langer onderweg. De A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg een half uur extra. En diezelfde A2 maar dan van Utrecht naar Eindhoven tussen Culemborg en Zaltbommel 35 minuten vertraging. A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten vertraging. En een kwartier extra ben je kwijt op de A50 Arnhem-Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. En A73 naar Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Malden is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai, exclusief op UR, Ujala Radio.

Welkom bij Ujala's Coffee Chai Middagshow. It's my desire. Give it when I want it. Take me higher. Het is vrijdag 4 september. Wat een... wat een mooie dag. Ja. Nou ja, voor sommige mensen is dat een hele mooie dag. Want ja, Baris Kamosem, ja, wie houdt niet van de regen, toch? Ik hou wel van de regen, hoor. Ha, mijn Baris, hoe heet het? Bara, moeilijk. Ja. Dit is wel mijn type weer, hoor. En natuurlijk ook, als de zon schijnt, dan vind ik het ook geweldig. Maar, Baris, daarmee heb je zalig. Welkom op deze vrijdagmiddagshow. Coffee chai, aura de miabi, awehege, chata wat leke aya. Wel anand, chato leke aya, chato wel banker die cha. Want ham, chizo van wel teni biribike, lag ik chato jahin bankerke, als je binnenkomt. De headlines die komen zo meteen. De headlines gebaat ham, sure kunnen we met Arne Chandrika zien. Aaska, programma. Baten hem kunnen wel, kansie baten kunnen wel, keizer baten kunnen wel. Hoor je dan zometeen op Ujala's Coffee Chai Middagshow. Welkom allemaal. Het is nu Coffee Chai, toch? Oké, wacht, hoge hega. Pak je koffie en chai erbij. Tip tip bersapani, tip tip bersapani.

और जब टिप टिप बरसा पानी जब बरसे है ना तो उसका मतलब है कि प्यार का मौसम है। उजाला रेडियो ये है और उजाला रेडियो के जरिए सुन वालों हम हेडलाइंस ला रहे हैं आज के वास्ते। वात इज़ वंदाग इन द न्यूज़। Huren stijgen gemiddeld met 4,4%. Nieuwe CBS-cijfers laten zien dat de gemiddelde huurstijging dit jaar lager is dan in de twee voorgaande jaar. Maar voor huurders blijft het een stevige verhoging. Ja, natuurlijk. Kiraakje. Harkje kiraya. Kedamtje harkje hega. 4,4%. Kabinetsplannen zijn een belangrijke stap in het stikstofdossier, maar lossen het probleem niet op. Volgens het planbureau voor de leefomgeving blijft stikstofvergunningverlening bemoeilijken en kan landbouw vlak bij kwetsbare natuur economisch niet overal blijven bestaan. Wegverkeer stoot voor het eerst sinds corona weer minder CO2 uit. Oh ja, is dat zo? In 2025 kwam de uitstoot uit op ruim 26,6 miljard kilo tegen iets meer dan 27 miljard kilo een jaar eerder. Dus kampt die CO2, maar ja, blijft nog steeds veel hoor. Mariette Hamer wordt lijsttrekker van Pro bij de Eerste Kamerverkiezingen. De voormalige PvdA-prominent volgt volgend jaar Paul Rozemuller op als kandidaat lijsttrekker van de linkse fusiepartij Pro. Doet aan het ook. GroenLinks en PvdA die zijn samengegaan en heet nu Pro. Anand kind is daar mee hem. Anand, je koffie wordt al klaargemaakt, dus doe je doe op een... Koffiepier, wacht per door Koffie Milica. Na 9 dagen zijn 2 mannen levend uit een tunnel in Nepal gehaald. De werknemers zaten vast bij een waterkrachtcentrale sinds de enorme gletsjer- en modderramp. De redding heeft nieuw hoop, of geeft nieuw hoop dat onder de grond nog mensen in leven kunnen zijn. En Amerika onderzoekt de dodelijke aanval op een Iraanse bruiloft. Vicepresident G.D. Vance zegt dat Washington onderzoekt wat er precies is gebeurd. Analyse van Reuters wijst erop dat waarschijnlijk Amerikaanse munitie rechtstreeks het gebouw heeft geraakt. Nog maar 4 vrachtschepen door de straat van Hormuz. Voor de oorlog waren er 125 per dag. De olieprijs beleef daardoor de sterkste week sinds half juli. Brent staat vanochtend rond $95,50 per vat. Ook er met hem heen gekie. Deelke paisa, benzine, John Toulon Barrega, per auto mee. Jekker paas heeft benzineauto. Ja, die prijs blijft even nog hoog. Eilandstaten in de Stille Oceaan spreken China aan op rakettest. Leiders op het Pacific Island Forum zeggen dat Beijing landen beter had moeten waarschuwen voor een intercontinentale raket die in juli over delen van de regio vloog. Absoluut geen koffie, chai, middagshow. Aanschrijf programma. En die man, ja, Amerika, haar regen.

0: tu Jan het ooit op toen jij McDonald's mee aanschaal, Miele Hega, als je drinken bestelt, krijg je in zo'n plastic beker. Nou ja, McDonald's heeft een boete gekregen van 6 ton, 600.000 euro per week als het wegwerpbekers blijft uitdelen. Nou ja, wij dachten dat het goed voor het milieu was, maar kennelijk is dat dus niet het geval. Want Kaap Heilega, McDonald's moet volgend jaar zijn overgestapt op herbruikbare bekers in al zijn Nederlandse filialen. Anders hangt de fastfoodketen een miljoenenboete boven het hoofd. Eigenlijk had het bedrijf zijn wegwerpbekers al eerder in de ban moeten doen, maar volgens een toezichthouder gebeurde dat niet. Ja, ik zou zeggen, die wegwerpbekers, nou ja, ik dacht dat het plastic bekers waren. Nee, maar dit waren gewoon die bekers. John Kitu Bahaiseke, ja, niet die plastic bekers hoor. Of is dat wel het geval? Nou ja, in ieder geval. Het is sinds 2024 voor restaurants verboden om wegwerpbekers aan te bieden als klanten ter plaatse iets komen drinken. Alleen bij afhalen mogen zulke bekers met een plastic laagje nog worden meegegeven. Maar ja, toch een toeslag bij Rick Perret. Nou ja, we betalen daarvoor ook. Die man is er al hoor. Goedemiddag, Anand. Hem niet tot de jaar, Bart. Ik net de jaar, Bart. Hoop ik dat je microfoon wat door Kamahe. Of door headphone Kamahe. Mohabi Kamahe.
1: Even mijn microfoon naar me toe trekken, Lloyd. Ja, nee, ja. Microfoon was heetje hem heetje leeg, Torase.
0: Ja. Roshan Tumhisi Duniya. Ronak. Yehi jaha hai, yehi ki jaha ho jaha jab tu aa jaha yahan studio mein Anand.
1: Zeker.
0: Roshan Tumhisi Duniya. Ronak ho jaha hai ye mahal hai na, mahal ya, halwa.
1: Mahal,
0: de uitzending wordt helemaal top.
1: Maar dat mooi hoor jij.
0: Nou, wat een mooie introductie krijg je vandaag, hè?
1: Hamar mai bakke, hè? Jai ho.
0: Elke dag moet je daaraan denken, toch? Elke dag keer, maar mai bakke, me doen jij werk, kees, wat waar, mooi kamer zeggen.
1: रोज ना सोची लम लक्ष जुआ मैं कभी कभी जाएगा सोच ले वेके लोई दिनवा भर वही बतिया खाली सोची है बोय ए दन लोपी क्लेम और तो शो मुंडी थेल मैं क्लेम लोप खुद में दाख कैसे
0: वतन मोई मोई वतन गवेल्दग दाग
1: वंदाग जोस ए फॉर्म या अफ्रोंद करी ला इच जुआ लोई
0: तू अपन अफ्रोंद कर ओके ओके
1: तू बतिया तू बतिया तू बतिया
0: नहीं गुड एक सेग एक
1: तू जत ना मांग तू बतिया
0: हम बोली बिगिन फ्रॉम द आउटसेंडिंग की कितना मोई दिन है आज कितना बारिश होएगा या हेल फेल सेगनिंग वंदाग नेचुरली Maar oké, ik roos baris baris sigaat er tegen, maar na roos hoef je geen barsje. Maar voor vandaag is het wel prima, zo'n regenbui. En toevan, bij orkaan, kitra, lagatra, ze beren, ze beren. Gaan we niet gewoon orkaan eigen hegen. Maar hawa ten niet tezer haat ze beren, maar baris bij bijleggen. En hopelijk blijft het nu al een beetje droog. Ik denk het niet, maar ja, dik wel jij.
1: Nou, ik heb die baris liever niet hoor, Lloyd. Om zo'n liedje te bolega. Toch een mooi lagega, bisal mooi lagega.
0: Weer wat mooi lagega, weer wat mooi lagega, weer wat mooi lagega. Ham pahle sanam ya jo baris barsta tha, hamne tu pahle pani jo barsta tha sanam tu jaate paniya mein chalat rahe ki na chalat rahe, maar dat was toch geweldig, hè? Ik vind dat mooi hoor.
1: Sanam hem log bolat rahe zon en regen samen.
0: Ha.
1: Als je zon hebt en regen erbij, oké, ठीक है. Maar je bahut jada baris jaavega, dan bigger jaega, cha.
0: Maar mooi lagat ra, sanam mein toch? Sanam mein. Pani hai jor se barse, na ga je daarin lopen, wohi mein nahiye, wohi mein kheliye.
1: Ha, to chota rahi leta, toke mooi lagat ra, Lloyd. Maar as tell you for, dat je serieus moest werken zoals ik. Hamar ghat serieus toke kaam karek parat. Dat zou je niet leuk vinden, hoor.
0: Ja.
1: Ab betala trouwens, baris jaavega thora se.
0: Ja.
1: Oké, thora se natuur ke bhi nog dakhayega, baris. एकदम द्रोकता रहे ओहुना मोई हैगा मां ज्यादा बारिश वेल बोई खाली तोको तोको अच्छा नीदरलैंड में नाम सा नाम है तोको तोको हो जा ओही में चल ओही में कैसे बोलेगा गहरा ना हां अल्दी दिंगा जहां पे ओतुआ चलिए भ्राम मसे देखिए घुस के भीतर अशद बैठने के अंदर मसे कर आशा अज नीदरलैंड दरबार बैंत है और तू रस्तवन ना जरिए और होलवन कहां पे हैगा Boy, je weet niet waar je rijdt hoor. Je moet gewoon precies. Ja. Je moet je voorganger volgen. Dat is het enige wat je kunt doen. Want zijn naam kent Mijane precies gaan holen. Dus die vermijden dat. Dus je moet precies aan het spoor van die meneer of mevrouw blijven die voor jou rijdt.
0: Maar,
1: ik denk doop Jaiga. Ja,
0: maar als je inderdaad, als je de weg daar niet kent, toen naar Roos Udharma Petjalawega, dan je fasie.
1: Zo is dat. Mij is trouwens opgevallen. Trouwens, maar koffie eigen chalo.
0: Ik heb het gevoel dat ik het koffie heb. Ik heb het gevoel dat ik het koffie heb. Ik
1: heb het gevoel dat ik het koffie heb. Ik heb het gevoel dat ik het koffie heb. Ik heb Ik moet bedelen om een applaus. Ik ga daar.
0: Zo, hardem. Net ging je applaus die week in de andere. Anders raak je daar gewend, toch? Applaus
1: op de jullie, toch? Applaus. Als je eenmaal iets gewend bent. Trouwens, achatjeet gwint je wat moeilijk, maar krap, luid.
0: Hey.
1: Om te wennen. Boy, het went snel, hoor.
0: Ja. Ja, nee, zeker, zeker. Achatjeet, wennen kan ik het bijna deel leggen, hè?
1: बहुत देर लगेगा अच्छा चीज सीखत भी देर लगेगा मैं को खराब चीज सीखत बॉय बेनम में फंताई तो महम हम सुन ली बात तू नेशनल रेडियो पे थोड़ा से बसाइडेंस द वार है कुछ बोलने बात है लोहित
0: बसाइडेंस द वार है कुछ बोलने बात है कौन सी बोली
1: बात है तो हुआ से इतना जोर चलावेगा कि कोई कोई आदमी ना मांगे बैठे तो Dus ik snap niet waarom je over dat soort dingen jok. Nee, maar
0: Soen, kijk, voor oudere mensen, als je 110, 120 rijdt, is dat te veel voor ze? Hè? Is te hard voor ze?
1: Hangt er vanaf kon autoba, maar ja, tot het ook wel mooi.
0: Nee,
1: hangt er vanaf kon chauffeur. Ja.
0: Kijk, voor de mensen, Sabko Janneke, hem Tesla, Chalala. En mijn Tesla heet Tessa. Oh, Tesla is zo'n auto, hoe snel ze gaan zeggen. Dus een klein beetje gaspedal op, even toe derde, hoe je gaat zeggen. Dus je naboerin, hoe ze draaien zeggen. Dus ja, daar moet ik wel rekening mee houden.
1: Dus het ligt aan de chauffeur.
0: Dat gaat
1: alleen. Iedereen zou zich veilig voelen, relaxed.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Gas, or bocht toe, ik dan wild. Nee, ik rijd rustig, Sadharan.
0: Maar als je bullet, betwa bada biswaal betwa hega. Toe bocht Sadharan betwa bada.
1: Je moet ook een beetje goede chauffeur zijn, toch? Relax rijden.
0: Nee, af en toe.
1: Anders boerja lagun natuurlijk chok jaiga, boerjewan jaar.
0: Ha, ook
1: zo chok jaiga. Boerjewan klachten die is.
0: Direct klachten die. Toe
1: waarheid na bolle bata.
0: Na bolle, abha no me lai toro toa me bijthe, dus
1: Suriname met trouwens, Lloyd. Hij heeft iets opvalt. We hebben het over weer. Maar althans over regen. Dus Suriname, Barisje Awega. Barajor Awega, echt waar. Dagenlang, urenlang, afwatering is slecht. Pania kahan jaiga, pania kahuna jai paiga. Omdat riolering na mooie, afwateringssysteem na mooie, verstopt, toetelen, bla, enzovoort, enzovoort.
0: Ja.
1: Dus, hamme opval bhalego chicho man, ki juist jagayan, hamre jam paramaribo noord saman bolega, juist paramaribo noord, jahan pe barka barka admi rahega, dhani admi rahega, barka barka gharba, ekdam doob jahega.
0: En begrijp je toch niet, hè?
1: Aur ekego jagayega paramaribo be, jon aur garib tai hai thora se, minder rijk, maar waar na doobe otana snel. Bijvoorbeeld, ham Benis Park, waar ik ben opgegroeid,
0: ja.
1: Ohi sama ya pe waar liep. Dus,
0: maar ben je spark Noordwimmen eigenlijk?
1: Na. Dus wel verbonden met die ringweg.
0: Ja.
1: Boy hem expert na wat hij hem kelila expert, maar ik ben geen expert. Wel verbonden met die ringweg, Lloyd. Dus je bent er zo, maar voor de mensen die. Ham zit heer admi or jada janet hoiga. Maar in elk geval, wat ik toen heb geconstateerd, Noord, ik dan dubbel, panise. En dan kom ik naar binnen spark, dan zie ik, hé, dan dubbel hoiga. Or ik deel Benis Park gewerkt, dus juist precies waar die rijke mensen wonen.
0: Ja.
1: Waar de grotere huizen staan, dubbel hè. Or Jan Hamre het repijlen, naar dubbel hè. Dus wel iets raars aan de hand in Suriname.
0: Ja, maar ja, zolang ze daar niks aan doen, hè, riolering, dan moet je ze met Kariga en dat soort dingen zijn. En het is verstopt. Ja, dan blijf je dit houden. Koi kush karbina kare, koi kush karbina kare. Kaker hier.
1: Nou ja, Thailand, mijn vrij leek daar. Bangkok.
0: Ha.
1: Je kon je hotel niet uit, hè, Lloyd?
0: Omdat de honger doet bij
1: je kon echt dagenlang je hotel niet uit. हमने नहीं एक मीटर पानी की कितना पानी वो खाली खाली पानी देखा रास्ता रास्ता कुछ ना देखा खाली पानी उगदा था पिकदार में इंडिया में भी कस के जावेगा बरखा सब डूब जाएगा एकदम दोस्तों ढेर देश बा जहां पे हो जाए
0: नीदरलैंड
1: में प्रॉब्लम होना बेना है पहले वेल रहा ना तो लग नीदरलैंड सोचिए कितना लाख है लाख लेखन बेफरबल हम पोल्डर में रहिला
0: तो एयर से डूबिए
1: हां एयर से हम भी मर सारे के यहां पे पोल्डर जे टूटी तो हमार बच्चों समाचार एयर से सुनिए हमने नहीं हूं फिल्म मीटर बाय अंडर द दिंग ले फॉर सही से तो दिस दिस बखरवन इतना अपन देशवा बनाई से बकी बोलीला लॉयड
0: हां
1: पैसा इधर उधर चोरी ओरी करके कमाई के
0: देशवा मोई से बनाए से बात हम लोग के खाती
1: देशवा बहुत मोई बनाए हम लोग के खाती प्रसिज
0: हम लोग चुपचाप हम लोग के पैसा चोरी करके हम लोग खाती मोई से बनाए
1: सुनना हम लोग के नाना कमाई के दे से समन के दे दो हम लोग यहाँ पे अब हम लोग के चाहिए रेंट नीर करे रेंट नीर
0: एंड डू मेट फॉलो टेगे
1: चैलेंज है
0: चैलेंज है चैलेंज एक बात हमारे दोस्त पूछा सवेरे हम पढ़ ले एगो खबर रहा है खबर ओवर एगो आदमी रहा जो उनकी काबिले अमेरिका में दी हैव 270 दागें ओवरलीव मेट अ नीर फॉर अ वार्कन सुअर के नीर के साथ ओकर जीवन कटल हैगा एंड नू हैव दी een nier van een mens transplanteert bij Hega. Ik vraag me af toch, die, als jij niet tegen varkens kunt en het mag niet van je geloven, wagera, door merk je zo mijn hoge Hega, want je wilt wel blijven leven, maar nier wat doen aan je, want ja, dat is de ene mogelijkheid om te kunnen overleven. Ga je dat doen?
1: Ja, dat is wel een dilemma hoor, Lloyd.
0: Ha.
1: Kijk, एगो जानवर के एगो ऑर्गन उबरहाउप्ट है
0: उबरहाउप्ट
1: ओमदत ओमदत इन ये लिखांत है वो एगो दूसर आदमी के ऑर्गन तो दत इस अलम बीच एंग लास्टान एगो जानवर के ऑर्गन
0: या
1: एगो कुंचमातक ऑर्गन जे रह तब ले लेते मतलब से ओमदत उ मशीन उ फैब्रिक में बनल बा क्लार मा एगो एगो जानवर के ऑर्गन Maar die wel levensreddend is op dat moment. Want precies, John, toen bolega.
0: Ja.
1: 280 dagen, je de mia gisbea.
0: Ja.
1: Op een nier van een varken. Na varken, nou een kaartje direct legaat is, man. Nierwa, nee, zo eenvoudig is dat ook niet zo. Nee, dat moet je helemaal modificeren.
0: Ja.
1: Dus je ego varkens, nier ego insaan met daar, die je zomaar, dan gaat het meteen afstoten. Toen ik keroch met doe je roch met sapsarere lagiga, klaar, probleem. Dus ze hebben dat moeten modificeren. Dus ook er matlaba. Menselijke organen, John Haiga, John Chirhe Omen, Oesap Chijuan Omen Dari Sesaman, kunstmatig. John Nirwa van die varken een beetje meer op een mens lijkt.
0: Ja.
1: 280 dagen heeft het volgehouden, daarna afstoting. Daarna moest die man nog 80 dagen wachten. En nu heeft hij echt een nier gekregen van een mens.
0: Ha.
1: Dus ook er gaat hij levensreddend raken. Maar inderdaad, Lloyd. ये फ्रक वो आप तो स्टेल कर सकेगा अपने के भी और दूसर कोई से भी फन अगर तुर जीवन अब आइंदा होएगा तो के और कोई ना होएगा बहल्फ अ नीर तो नहीं मफन अ दीर इन दैट गेवाल अ फार्कन्स नीर तू लेते के ना लेते इधरी मुझे ओवर ना देंगे
0: हम लोग
1: एडवाइस ना दे सकेला omdat hem vind ik er helaas wel of na, of toe bolle ja, nee. Dus ik een individuele keuze hoega. Maar je kunt erover nadenken. Hindustani met nierprobleem ja daarvoor aanwega. Dus op zich zou ik zeggen, we moeten elke medische ontwikkeling op dat terrein onderzoeken. Of je het ook moet toepassen op deze manier, dat weet ik niet, Lloyd. Maar je moet het wel onderzoeken. Dus dat vind ik wel goed.
0: Nee, zoals ik heb iets aan je. Ieder individu moet daarover nadenken en zelf het besluit nemen. Van toen mag ik je naar mangen hangen. Gaat het tegen je principes in, tegen je geloof in? Ja, maar je wil wel blijven leven. Dus ja, ten in barka dilemma.
1: Dus hamlo ke makkelijk babole ke ki na chahi kareke. Maar sunna, als die meneer of mevrouw daar dood ligt, bijna dood gaat. En die kan ook een leven verlengen, hoi sakega. Of kwaliteit van leven. Want deze manier moest dialyseren, heel vaak, elke dag volgens mij. Toen heeft hij die nier gekregen. Hij hoefde niet meer te dialyseren.
0: Ja.
1: Dus zijn levenskwaliteit nam enorm toe.
0: Ja.
1: Want de dialyse is echt een aanslag op je lichaam.
0: Ja.
1: Het is
0: zeker
1: niet makkelijk. JJ nou meemaker is bij Janega. John John en me meemaker is bij een paar warme vriendengroep met Janega. Hoe zwaar de dialyse is. Wij doen daar een beetje luchtig over en makkelijk over. Van, ha, heb je wat met die tijd in die jaiga? Dialyseer kan je en die man is oké. Maar dat is een enorme aanslag op je systeem.
0: Natuurlijk, ja, tuurlijk. Je moet er naartoe rijden.
1: Want is dat
0: ja, toch.
1: Nee. Toe rijden, tjoh. Dat is het minste probleem.
0: Ja.
1: Dus alle bloed wordt uit je lichaam weggehaald.
0: Ja.
1: En hij wordt gezuiverd en teruggezet erin. Hey. Weet je wat dat betekent?
0: Behoed.
1: Op je lichaam.
0: Ja.
1: Enorme aanslag,
0: ja,
1: echt waar.
0: Zeker.
1: En dan lig je daar urenlang en dan gaat die machine. Het is goed dat die mogelijkheden er zijn. Want dit had Herenmi Orjada probleem gehad, of Marjad eerder. Maar het zou goed zijn, luid, die organen, John Haiga, kito od Herenmi Orgaan dewe, orgaandonatie. Ja, toch kunnen moderne techniek aanzet waarmee we die organen kunnen namaken.
0: Maar ja, hoe ik een probleem he, over donor.
1: Orgaandonatie.
0: Orgaandonatie. Hoe ik een probleem heb. Want de heer Minamangen, of het mag niet van het geloof, of wat dan ook. Eigenlijk vind ik van ja, toen marge je, ja, Suna, bestrijd toen donor. Orgaandonatie kerde, af een orgaan doneren kerde, doe ze ook een keer zin in die om aan bed jijga, toch? Waarom zouden we dat niet willen doen?
1: Ik heb een gevoelig punt, he, geluid. Dus
0: ja,
1: aan de ene kant inderdaad het argument van zoon, die hadden meer wat jijga daarover. Zo, nee, wel een mooi seizoen, hè? Kwaan bolila. Toen eens wat ik na eens wat je uitoor had.
0: Ja, zo, nee, wel een aankoolke zoon, aan het kon je beleggen.
1: Even nuchtere analyse, dus het me bolega, want je praat met veel mensen hierover. Ik heb actueel onderwerpen. Salus, een paar decennia, i onderwerp wat je lega. Or ik kabina don hoi ga bij discussie. En dat is maar goed ook. Het is maar goed ook dat je erover nadenkt en praat met elkaar. En je hoeft het niet eens te zijn met elkaar helemaal, maar denk erover na. Dus het me bolega van zoon. Ik mag niet van mijn geloof een nier of een hart of whatever doneren. Maar ik heb het bij. De reden daarvan die wordt aangevoerd, Lloyd, of het argument is, ik ben compleet gekomen als mens en ik moet compleet teruggaan. Dus, dat betekent dat je niet een onderdeel van jezelf kunt afstaan. Want, agar tu margele, dan wil je compleet weer weggaan. Nee, tot toe compleet naar buiten. Dus vanuit die gedachte, vanuit die redenering wordt gezegd, ik mag en ik kan geen orgaan doneren. Oké, tik. Respecteren we. Hoi, Sakega. Maar dan aan de andere kant. John toe op de aankaart kan letten tussen neus en lippen door.
0: Ja, ja.
1: Als mens leren wij ook van hetzelfde geloof die we hebben. Chai John geloof van Lokeba. Chai Hindoe, chai Muslim, chai Christen, chai
0: Joden.
1: John geloof bij.
0: Ja.
1: Maakt niet uit. Leren we één ding, ik wil basisprincipe. Je moet de mensheid dienen.
0: Ja.
1: Je moet de ander je moet de anderen kunnen dienen ook daar waar mogelijk. En vanuit die gedachte kun je dan denken van wacht. Ik heb er niks meer aan, want ik ben toch dood straks. Maar ik kan wel daarmee iemand helpen. John ke abbe chota larkan ba, John ke abbe. Hamna niet kon iets, maar die kan nog leven. Ja, ham ook een kus dede bij. Vanuit mijn lichaam. En vanuit die redenering zou je juist moeten denken: van zoon, dan moet ik dienstbaar zijn. Dan moet ik mijn mensen die er overblijven hier, John Dunia me haiga, ham to jaila dunia chorke, maar laat hem kus koike helfi karte. Dus, en die twee dingen staan haaks op elkaar, Lloyd.
0: Ooit
1: toch? Ego haiga ki adhura toke namah baraheke, dus door lichaam moet compleet zijn met alles wat je bent gekomen, moet je gaan. Wat trouwens niet klopt, hè? Biologisch, maar goed. Even ervan uitgaande dat je op organen doelt. Dus, en ik wa chijwahiga, theorie wahiga van, nou, je moet de mensheid dienen. En die twee dingen staan haaks op elkaar.
0: Haaks op elkaar, ja.
1: Dus de vraag is, kon wali tumange leke chale, or kon wali tolige beste passen? Hoe heb je individueel beantwoord, kan ik, gaat die Lloyd?
0: Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Want hem ook nou, koeke gaat in besluit, kursekila, beslist, kursekila. Dus het is elk individu zelf. John door man me, hè? Ohi, toch is hij kerke. Maar denk wel aan de mens.
1: Maar lau eventjes, ego theoretisch, hè?
0: Ha.
1: और थोड़ा सा और दूर जाए या चीज वहां में धीरे धीरे नौ स्कैर पर तक रहे धल्ले धल्ले तोर बेटुआ ऑफ बिचिया तोर ऐ लड़का दी हेफ्त नीर नोदग Jij bent gezond, toch krijg je dat duigo nieren. Je kunt op één nier leven. De heren een hoedje joana janega, maar je kunt op één nier prima leven.
0: Ja.
1: Bhagwan, toch krijg je duigo nier deze. Otor betwa of bitia ke zarurat he ego nier, jaldi se jaldi. Wat doe je dan? Blijf je nog steeds vastklampen aan die theorie? Van zoon, ik ben compleet gekomen, ik moet compleet gaan. Of zeg je dan, namang, ito hamar ei gelar kaba. Nu ga ik het wel doen. Dus om die verscherping te krijgen, Lloyd.
0: Ja.
1: Heb je dit soort. Hopelijk kabina voor Awe, Apke Jeevan met zo'n nevalo. Maar om erover na te denken: van hé, dus er kooi gaat hem naar Karti, maar Apan Larka gaat Karti. Hem ook Apan Larka gaat hij bereid, wat hij zegt.
0: Direct.
1: Hoe dan? Hoe strook dat dat met die theorie? Van je bent compleet gekomen en je moet compleet gaan. Dus. Sochiye.
0: Nou, gyan ki baat ho, heb hier koffie chai middag zo mee. We kunnen ook heel serieuze onderwerpen aankaarten. Dus dat hebben we vandaag gedaan. Je had het met z'n heen over orgaandonatie en over hoe je moet omgaan.
1: Je had het serieus gedeeld. Hij zei, boli, je luidt.
0: Je had het serieus gedeeld.
1: Don hoi je.
0: Wat ik me afvraag van K.O. als ik al kijk, piloten en cabinepersoneel, dat ze dan alcohol nuttigen tijdens een vlucht. Dat doe je toch niet? Je zit met zoveel mensen in de vliegtuig. Hè?
1: Dus in de luchtvaart, hè? Vooral die mensen die vliegen, daar bedoel ik mee. Dus vliegen, ja. Na John niet check aan kreeg, toch? Terminal mensen.
0: Ja.
1: Maar die mensen die vliegen, die doen dat heftig, hè, Lloyd?
0: Ja.
1: Ze maken er echt een feestje van.
0: Ja, zeker.
1: Alsof ze het nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Maar dat is natuurlijk totale onzin.
0: Ja.
1: Hè? Want die chirurgen doen dat ook. Dus de uitleg die ze dan geven van zo'n... Ons werk is zo zwaar, we hebben het zo zwaar...
0: Onzin.
1: Dat we gewoon drugs gebruiken of dat we drinken.
0: Ja.
1: Hey, kom op, joh. Harikam met concentratie nodig. Je hoeft geen drugs te gebruiken en je hoeft zeker niet te drinken.
0: Nee, zeker niet.
1: Allemaal onzin.
0: Ik snap het niet. Na zware maatregelen wil jij, als ze je betrappen daarop... en dan neem je toch het risico. Hoe gek ben je dan?
1: Ja, maar cabinepersoneel die een slokje op heeft, Lloyd. Oké, Allah. Ik begrijp het.
0: Ja, maar piloot.
1: Je moet acht jaar lang.
0: Ja. Acht jaar lang is heel
1: bediende,
0: lang, hoor.
1: Als bediende werken daar tijdens een vlucht.
0: Ja.
1: En je moet mensen geruststellen. Je moet eten brengen. Je moet opruimen. Agressieve mensen. Ze hebben het best wel zwaar.
0: Ja,
1: dus dat die mensen
0: niet.
1: op het eind of ergens een momentje pakken om een wijntje te nemen. Allah.
0: Ja.
1: Maar een piloot.
0: Mooi.
1: Hou op, joh.
0: Ja.
1: Je wordt dik betaald, je hebt ervoor gestudeerd. En als je dat niet kunt, dan moet je een andere baan gaan zoeken.
0: Ja, maar los van het dat hij dik betaald wordt.
1: Maar je bent een andere mens in gevaar, toch?
0: Jij draagt een grote verantwoordelijkheid. Want oké, A, C, naar B, leed ik het niet. Of net hier, ik heb hier.
1: Maar op je oren bent op een alcoholtester leken.
0: Piloot, voordat je gaat vliegen, dan wil ik eerst dat je komt blazen hier.
1: Ik wil een test hebben. Or away dat je positief wordt getest. Dat toen niet kan je ham chala bij vliegtuig was.
0: Sap, jitna hega vliegtuig ke, hoe noem je dat? Mensen die gaan vliegen, hoe noem je dat? Al die reizigers. Direct hoe je hele compensatie milieken. En dan ook nog ander piloot. Hè?
1: Nee, maar die piloot moet je op staande voet ontslaan
0: ook. Zeker.
1: En nooit meer terugnemen.
0: 100% direct. Hoor je die niet? Zeg je ook ontslag milieken. Direct.
1: Maar die hele controle is zo makkelijk te doen, Lloyd. Hè?
0: Ja.
1: Haar ik piloot John Lande hoewege, of crew John Lande hoewege, die kun je gewoon testen. Hè?
0: Maar waarom doen ze dat niet standaard?
1: Je kunt ook steekproefsgewijs testen. Hè?
0: Ja, maar dat doen ze dus nu kennelijk wel. Maar eigenlijk zou je dat standaard moeten doen.
1: Nou,
0: je gaat het vliegtuig in.
1: Ik op Baatjaat hoor je, Lloyd. Heel lang terug werkte ik ook een poosje in de luchtvaart.
0: Oh, piloot hoor het redelijk toe. Steward hoor het redelijk toe.
1: Nee. Dat niet. Maar ik moest wel veel vliegen voor die maatschappij. Dus ik moest wel van... Idhar se udhar. Dus... Maar ik weet wel dat wij niet gecontroleerd werden. Dat vond ik altijd heel raar.
0: Ja.
1: Dus aparte ingang, aparte uitgang, snel er doorheen. Ik kon koffercontrole naar Kuchna.
0: Ja.
1: Dat heb ik altijd raar gevonden.
0: Ja.
1: Nou, hoe kan dit nou?
0: Nou, dan moeten ze misschien verandering inbrengen, toch?
1: Je kon echt meenemen wat je wilde, hoor. Ja. Echt waar.
0: Ja, maar misschien zijn de regels nu wel aangepast en doen ze wel controle. Maar niet, Harry Krootsker, het hoor je maar af en toe.
1: Ik hoop het.
0: Maar ik zou het standaard doen, toch? Toen vliegtuig gewoon met jagen, piloot, direct controle. Hey. Misschien doen ze dat wel, hoor. Ik weet het niet.
1: Oh, zeg ik al uit.
0: Ja.
1: Wat parkeer hem?
0: Oké, parkeer ik de directie. Direct parkeer.
1: Ik heb advies delen aan Oiki toe. Ik kom meter kijken, kijk jij. Op piloot, ik wil je, kom hier, meneer Jan. Ik wil je even blaastest laten doen.
0: Ja. Ja.
1: Volg je die transferperikelen trouwens, Lloyd?
0: Transferperikelen
1: uit.
0: Nee, ik laat wel links, rechts, iedereen. De heer transfers, hoor, Hega. Feyenoord heeft te veel mensen laten gaan. Ajax heeft misschien te weinig ingekocht. Of.
1: Nee, het valt wel mee. Maar waar ik naartoe wil, Hach Moussa ken je wel.
0: Hach Moussa van Feyenoord. Ha, tjelke.
1: Feyenoord, toch?
0: Tjelke.
1: Nee, dus oké, ik op botmiddelen laat 30 miljoen, ke Feyenoord. Ke.
0: 30 miljoen?
1: Ja. Maar Feyenoord, niet eens op Batia Bataisra, Hach Moussa. Ke. Hoe vind je die?
0: Oh, dat is een kwalijke zaak. Zeker
1: en die directeur, dat is een Belg. Die Belg zegt gewoon doodleuk. Ha. Maar ja, luister, het speelde helemaal niet. Dus ik voelde me niet verplicht om dat te vertellen aan Hach Moussa. Dus Hach Moussa is best wel boos geworden, terecht. Ja,
0: terecht.
1: Van wacht even, ik verdien hier 1 miljoen, 2 miljoen. Maar ik kan daar 50 miljoen verdienen in 5 jaar tijd.
0: Ja.
1: Dan hoeft die man nooit meer te werken, zijn kinderen niet meer te werken, et cetera, et cetera. Toen kan hij Batiana Bollehem.
0: Ja.
1: Maar nu heeft die club, die Arabieren zijn het hoor, Al-Ittihad.
0: Ah.
1: Uboli zei van Sunna, ik verhoog het naar 37,5 miljoen.
0: Ja.
1: Aaj kebadba, isaid kebadba. Maar ik wil wel vanmiddag, dus vrijdagmiddag, wil ik weten van Feyenoord ja of nee. Maar Hach Moussa, die kan dus plotseling een tienvoudige gaan verdienen.
0: Ja.
1: Of wel meer.
0: Hij zou gek zijn om niet te doen. En, hè?
1: Nee, natuurlijk. De vraag is of je die man tegen moet houden. Die man is zo, nou ja, hij heeft zijn best gedaan voor Feyenoord. Feyenoord heeft dat geld ook nodig. En die man kan zich heel erg verbeteren qua contract.
0: Ja.
1: Dat nou, toch
0: ik,
1: right?
0: Ja, right? Ik,
1: hoe ik een soort moreel dilemma heb.
0: Ha, ha, ha.
1: Moet je zeggen als club van nee, ik hou je aan je contract. Of moet je zeggen van joh, deze man heeft genoeg gedaan voor ons. Ik krijg heel veel geld. Jainde, laat hem ook de volgende stap maken.
0: Het is
1: maken
0: toch een win-win situatie. Een mooie uitdaging. En ook in Geerpijs Hamilseke, Hach Moussa. En de club krijgt ook veel geld. Dus ja,
1: 50 miljoen in 5 jaar tijd. Hè? Kan je hem ook wat jij liet over de nieuwe miljonairs. En allemaal voetballers bijna.
0: Sunne Arendt, kunnen wij ook voetballer worden nu?
1: We zijn te laat. Samai Bidgamlok. Anders zouden wij de eerste Hindoestaanse voetballers zijn. Dunia Barbe.
0: Ja.
1: Dick Gelder. Kampeba?
0: Gelderland.
1: Gelderland.
0: Oh.
1: Gelderland. Gelderland, nee. Eerbeek. Huh? Dick Njampe, laatste nieuws.
0: Gelderland. Waar
1: een lichaam aangetroffen van 12-jarige jongen.
0: Nee.
1: En de verdachte is zijn moeder. Net nieuws waar Eilert, hè?
0: 12-jarige jongen en de moeder is verdachte.
1: Ja.
0: Maar
1: het gaat om een Syrische familie. Wat er is gebeurd, Patana Higa Sunewalo. We moeten niet gaan speculeren, maar er is wel een drama.
0: Waar gaat het naar de mentale gezondheid van de mensen hier in Nederland of over de hele wereld? Maar met name hier in Nederland, kan ik iets horen waarvan je denkt van, hoe zit het met de gezondheid mentale gezondheid van de mensen? Waarom doe je dit soort dingen?
1: Ja, de vader is helemaal ontdaan. Bapwana Samjega Kabhaile. Die jongen die ging naar het VWO. Dus hij deed het best wel goed. Overleden jongen als een geliefd kind binnen de familie. Hij was een hele vrolijke, intelligente jongen die net naar VWO ging. Ja, dat is toch triest.
0: Ik word er helemaal stil van, Anand.
1: De jongen groeide samen met zijn jongere zus. Binnen een hechte Syrische familiekring. een jaar geleden in de woning komen wonen. Maar wat is er gebeurd met die moeder? Als het de moeder is, hè, de moeder is nu aangehouden.
0: Ha.
1: Dus ze gaan het nu onderzoeken. Maar ik heb Bara Bariske eigen larka. Kon kortsluiting door Mori met Maris. Dat dit soort dingen zomaar kunnen gebeuren.
0: Het is vrijdag. Het wordt een beetje te serieus aan het vandaag. Maar Suna, ik heb wel iets waarvan ik denk van ja... waarom zou je een Nobelprijs voor krijgen... als je onderbroeken laat begraven... om de bodemgezondheid te onderzoeken? Hoezo kan je een Nobelprijs voor krijgen?
1: Nou ja, dat is een grappig onderzoek geweest. Op zich wel leuk, hè? Ze hebben heel veel vrijwilligers gezocht. En die vrijwilligers moesten dan eigenlijk een stukje... katoen of iets gaan begraven, in de grond stoppen.
0: Ja.
1: Toen dachten ze, nee, dit wordt te ingewikkeld. Weet je wat we doen? We maken er onderbroeken van.
0: Ja.
1: Dus die mensen gingen dat begraven in de grond. En dan gingen ze kijken, kitna snel het materiaal wordt geneutraliseerd door de bodem. En daarmee konden ze onderzoeken of de bodem dan gezond is of niet gezond is.
0: Ja.
1: Met de juiste bacteriën, et cetera.
0: Zo, nee, ik wil onderbroek toe om maar daar die in de grond.
1: Ik heb een onderbroek daar je direct hebt.
0: Nou, morsu al onderbroek daar je. Op een bacterie zet eigenlijk. Denken ze van bodemwa, oké, kaliga of zo, wat dan ook, na zoveel jaren.
1: Is dat rekam onderzoek geweest?
0: Maar dat je daarvoor een Nobelprijs kan krijgen, is toch niet te geloven? Dat ik dan helemaal voor het weekend. We staan voor de deur, hè, van het weekend. Ik moet wel vrolijk het weekend ingaan, hè, Arend.
1: Ik heb bericht van Little Lloyd. Maar toen expert, toen Matthijs ik erover.
0: Ham expert,
1: Het maakt de mensen echt niet uit. Hoor. De luisteraars maakt het niet uit of ze veel lachen of weinig lachen. Ja. Of nooit. ze vinden dat... Nou ja, dat geoude hoer moet ik eigenlijk zeggen. Van ons best wel. Hè? Leuk best, of niet leuk, een van beiden, maar best wel.
0: We houden de mensen dus, even bezig. En we laten de mensen ook naar...
1: Rommel wat hij aan hem lokt. Zo'n wel vergeet het
0: kon rommel bericht toe op je waarde.
1: Ik wil rommelbericht aan pakken, maar ik moest wel aan jou denken. Ik moest wel meteen aan jou denken.
0: Gaat over kinderen, gaat over vrouwen, gaat het
1: juist,
0: over?
1: Juist, het gaat over vrouwen en over kinderen.
0: Atje.
1: Maar over scheiden.
0: Scheiden?
1: Dus echtscheiding.
0: Dus omdat ik al 3 keer gescheiden ben, dacht je meteen aan mij?
1: 6 keer, toen Marka deskundige maar tegen. Nee, maar wat... Dat artikeltje ging er hier om. Een man en een vrouw, ze waren vanaf hun 18e of zo, waren ze vrienden. Op een gegeven moment bloeide de liefde op. Zijn ze getrouwd met elkaar, hebben een kindje gekregen. Maar na 7, 8 jaar ging het niet meer. Dus ze zijn uit elkaar gegaan.
0: Ja, ze hebben wel lang volgehouden.
1: Maar omwille van het kind, kennelijk. Omwille van het kind, kennelijk.
0: Ja, ja.
1: Maar ook omdat ze een hele mooie, goede relatie hebben. Ook na het scheiden. Heeft die vrouw vlakbij. Ik haar Chorke, ik ook haar Jurukari zeggen.
0: Oh.
1: Dus die man woont daar. Ik haar Chorke, woont die vrouw.
0: Huh.
1: En ze gaan gewoon samen op vakantie en zo. Hè?
0: Maar zo kan het toch ook aan? Zo kan het toch ook?
1: Maar waarom ben je dan gescheiden als je zulke dikke matties bent?
0: Ja, maar ja, hoor je, ik ga me naar huis, maar doe ze, ik ga haar kebaat op afstand.
1: Maar
0: zo,
1: doe camera mee reizen, toch, Lloyd?
0: Maar dat niet... Nee, dat werkt toch niet in hetzelfde huis. In hetzelfde huis, ik kijk camera.
1: Waarom niet?
0: Ik kijk haar mee, doe ze camera.
1: Nee, maar je kunt wel op vakantie gaan met elkaar.
0: Ja, dat kan je wel.
1: Je kunt wel elke dag bij elkaar over de vloer komen.
0: Maar na bemoei kariga toch? Toen gaan we met kontje kariga,
1: Ham na samjila. Je kunt toch die kamer scheiden?
0: Ja.
1: En je kunt toch goed met elkaar omgaan. Dus je kunt zeggen, zo'n dinsdag ke toe bana je, woensdag ke ham bana be.
0: Maar dat jij man je pakka weet door ik had in top, of ik dat niet meer, maar door ik had
1: pakka. Dan kook je ook niet voor haar,
0: Ja.
1: Dus die afspraken zijn te maken.
0: Nee, maar die afspraken zijn wel te maken. Dus ik was soms daar, Aurat meer hier, dan kan je wel zulke afspraken maken.
1: Trouwens, hamar advies ba, trap er niet in. Want aan mijn kaakbollega soms, Lloyd, ik ga het heel voorzichtig zeggen, hoor.
0: Een ex is exit, no? Ik wil exit, hoor, hè?
1: Ha, ik go ex is exit.
0: Exit, exit.
1: Je kunt niet zeggen, dit is mijn ex, maar nu is het een goede vriend van me.
0: Ha.
1: En die vriend komt over de vloer.
0: Barkamatiga.
1: Hé, maar ja, ik geloof daar niet in. Misschien ben ik
0: nee, ben ik naïef of misschien ben ik ouderwets.
1: Ja. Maar dat voelt toch niet goed?
0: Ha.
1: En trouwens, die vonk kan zomaar overslaan en dan?
0: Ja, de pizza zoekerie.
1: Mine vertrouwen was aan dat die. Nooit. Had doorgaan al Janiel. Maar ik vertrouw dat soort dingen niet. En ik zie het in die moderne relaties die er nu zijn. Het is geen open relatie. Het is wel een relatie.
0: Maar wat is een moderne relatie in jouw ogen dan?
1: Moderne relatie is, wij hebben commitment jegens elkaar.
0: Yeah.
1: We zijn voor elkaar en that's it. We hebben niet nog iemand ernaast.
0: Ja. Yeah.
1: Dus ze zijn monogaam.
0: Yeah.
1: Dus je hoeft nog niet getrouwd te zijn. Maar dat bedoel ik met moderne.
0: Yeah.
1: Met de open relatie bedoel ik iets anders. Daarmee bedoel ik dat je meerdere partners kunt hebben. Maar hier heb je één partner. Je zegt, luister, we zijn niet getrouwd met elkaar. Maar we zijn vriend, vriendin. En we hebben geen andere partners erbij.
0: We blijven trouw aan elkaar.
1: Dat bedoel ik ermee. Een beetje mee, modern.
0: Okay.
1: Maar ik geloof er niet in dat je dan zegt van ja, maar ooit had ik iets met deze, met dit meisje of met deze jongeman. Maar nu niet meer hoor, dat is verleden tijd. Nu zijn we gewoon vrienden.
0: Ja.
1: We zijn hele goede vrienden. Luid, mine bribas aan dat.
0: Nee.
1: Misschien ligt dat aan mij, misschien ben ik slecht denken.
0: Na jij een geloofkerketje, jongen. Hè?
1: Hey,

0: links, links, rechts, links, rechts, hoor ik het. Aikje per he, hamar op aikje per he. Dan krijg ik weer de schuld.
1: Jij bent ervaringsdeskundige. Nee, maar weet je wanneer het ongemakkelijk wordt? Kijk, als die man en die vrouw nog geen partner hebben, hè?
0: Ja.
1: Na hun scheiding, ja. Oké, Allah, dat kan ik nog begrijpen.
0: Ja.
1: Dan heb je een soort latrelatie, terwijl je eerst getrouwd bent geweest. Oké, living apart together, kan. Het kan allemaal. Maar stel je voor dat die vrouw een partner heeft, of die man. En er toch een beetje wat mee wat hebben.
0: Hmm.
1: Dat ding gaat niet werken, Lois.
0: Nee, natuurlijk gaat dat niet werken. Hoe is je van lekker mij, toch?
1: Onmogelijk, toch?
0: Nou, lekker mij.
1: Dus al die mensen die mij die moderne dingen komen uitleggen. Hé, hou op. Ga me nou uitleggen. Je Lloyd kunt uitleggen. Ik ben niet naïef in dat soort dingen, hè? Maar ja.
0: Nee.
1: Maar ik zie het echt gebeuren om me heen, hoor, Lloyd.
0: Ja?
1: Ai, ik zie het echt regelmatig gebeuren dat je denkt van... maar ito pahile ikker... koetje ha is op me.
0: Ja.
1: En dan zie je dat er nu plotseling beste vriend of vriendin is.
0: Ja.
1: Binnen die relatie. Ik snap het niet. Bij mij gaat het er niet in. Nou, mami ouderwets. Misschien ligt het aan mij.
0: Amrejana. Toen moet jij mij naast om je... Naast om je spelen.
1: Amrejana. Ik heb het
0: eruit.
1: Tor muri me kahi ga saksel. De Stanen worden nog erger, hè?
0: Oh ja, hoe bedoel je? Ja, hoe bedoel je?
1: Die waren nog smeriger, hoor. Una boletra tor muri me saksel, hè?
0: Ja.
1: Tor muri me gubharale.
0: Gubharale, ja. Muri me gubharale, ja.
1: Dat zei de Hindustanen,
0: ja, hoor. Ja. Nou, nog steeds, denk ik ook. Nee, nog steeds ook.
1: Nee, joh.
0: Nee,
1: Hindustanen praten niet meer zo, hoor.
0: Nee.
1: Nee joh. Pijlip, ik had gewoon tegen mijn jor rahal.
0: Afstand harens is man met jou, rustig is met jou, of netjes met jou, man.
1: Afhankelijk bolila, je bent een leeg hoofd.
0: Een leeg hoofd?
1: Netjes.
0: Moet je met koetje naar heen?
1: Ha.
0: Moet je met koetje
1: naar heen? Pijlip, toen sankalbat.
0: Sankalbat.
1: Hoe was het woord? Kijk eens, woord waar je? Je hebt ja sankan. Sankal? Sankal?
0: Volgens mij is het sankal. Nee, toen hoor moet je dan ik. Hè? Ik kan je daar niet bij helpen. Maar
1: sankal is het goede woord volgens mij, toch?
0: Ik zie zelf koffie tja mee, maar wel. Krishna Jena was mee, gaatje.
1: Oh ja, helemaal vergeten, joh.
0: Ja, natuurlijk. Iedereen zegt koeke badai, Krishna Jena was mee. Kun je iets over Krishna Jena vertellen, Anand? Want oké, jij kan er... Iets korts over zeggen van... waarom vieren wij Krishna Janmashtami?
1: Nou ja, je hebt Ram Naomi en je hebt Krishna Janmashtami. Maar eigenlijk is Krishna niet geboren. Maar ik ga niet doseren hier, de mensen weten dat zelf. Maar
0: Janmashtami... doseren niet kregen.
1: Gevraagd en ongevraagd. Gevraagd en ongevraagd.
0: Nee, oké.
1: Nee, maar Krishna ke Bhagwan ke janma naam bhailba. Dus Ram is nooit geboren, Krishna is nooit geboren, maar avatar lezen, dus ze zijn verschenen.
0: Ja.
1: Nou, vanuit dat oogpunt is Krishna Janmashtami eigenlijk een, nou ja, misschien een net verkeerde naam, toch, voor de mensen die het verhaal niet erachter krijgen. Maar dat is wel de verschijningsdag van Krishna Kanhaiya.
0: Ja.
1: Van Krishna Bhagwan.
0: Ja.
1: Dus dat is wel een hele mooie dag. Acham Bhulgalir is alweer eerlijk gezegd.
0: Ja.
1: Dus ik zei tegen mijn echtgenote van Sunna. Hamar gaat hij abbe ego carry aibana die op mijn broodje.
0: Ja.
1: Je vergeet die dingen soms.
0: Ja, je vergeet het inderdaad, ja.
1: Hoe sabere sabere racha? Abbe bediem, dus ik zeg van luister, dat lust ik wel vandaag. als ontbijt, toch? Want ik ham nalo biki relaxie op in de kasi tolo.
0: Nee.
1: Dus amangila go tarkari, dus zij zei tegen me direct van nee. Maar vandaag is Krishna Janmashtami. Dus
0: ja.
1: Weet je, dus dan probeer je vegetarisch te zijn. Derad mij John Manega vier kreeg of John Nabhulalba, die zijn vandaag waarschijnlijk vegetarisch. Of John Nabhulgeba, ook geen probleem, maak er een mooie dag van. Steek een wierookje aan. Ik op hul chahradiye, als je een Krishna beeld hebt thuis of iets. Abbe ghar jaiye, misschien ben je al thuis. Haat dhoi ke thora se, doe je ding, thora dil se kariye. Chota se, je hoeft niet al te... uitgebreid te doen als dat ingewikkeld is. Maar heel simpel, ik wil hier ook een beetje bloemetje, klaar.
0: Botasha. Ja, jij kreeg je weekend, mooi ze kreeg je, deel ze kreeg je, niet te na kreeg je.
1: Hoe wat je hem nou boleh, maar altijd tegen zijn ze kreeg je. Jontje weekend, sarek.

0: Hey, maar wacht even, Lloyd. Wacht. Ja, we moeten het hierover hebben.
1: Ja.
0: Twee dingen nog. Robbie Makka.
1: Aanstaande zondag.
0: Ik ben Jesse Riga.
1: Ja.
0: Dus voor de mensen die denken van... Hey, dat is wat je kaap helka en Robbie Makka na. Nou. Dus misschien hè, dat jij in dat ene uurtje, hè, Lloyd...
1: Ja.
0: Even iets moet doen om de mensen te verwijzen naar één uur.
1: Acha, tikke.
0: Apa mar mur yame yato ye to. Ne to admi tolur gestel tre ya.
1: Na. Hamlok koike na mai la ma use kare ko. Ke na mai tolur stel kare. Dus ja.
0: Misschien kun je tussen 10 en 11 zondag dat, hè?
1: Kuch to kare ke pariga, hè? Ja.
0: Kuch kar diye aur bata diye aan je familie en vrienden sunne walo ki 1 baje sanjha karega fortan Ujala Radio pe. Di hele analyse hè met Robbie. Bahut admi sunega dheran bhi khanit karega bhi. Aur gyan prapt karega. Dus blijf luisteren maar op een nieuw tijdstip. Nieuw jasje, bota chalagiga apke. Mooi betaili?
1: Mooi betaili. En tweede ding?
0: Tweede wali heiga natuurlijk, Lloyd. Aaj kai tarik heiga?
1: Aaj heiga char. Aaj char.
0: Or aaj vrijdag. Precies over 2 weken. Precies over twee weken, Lloyd.
1: Op een zaterdag. Op een gezellige zaterdagavond, hè?
0: Ai, deze keer is het zaterdagavond. Boy, leuk, hè?
1: Bissal.
0: Huh? Ja. Dus zondag kan je zoetsen, kan je rustig zijn, maar relax.
1: 2-3 dagen van tevoren dan moet je op een bar benen waar je mooi kan praten in je lippenstift of je pedicure, manicure kan liggen. Ik heb het over de vrouwen, hè? Voor die mannen, ja, die mannen zijn simpel.
0: Nee, hoezo? Aan mijn snor was het, ik herkijk op die...
1: Ik heb er nooit met een snor gezien hoor, Anand. Echt serieus.
0: Vroeger wel. Heel lang terug.
1: Ja?
0: Pijle Indra had je gehad, toch?
1: Oh ja, Pijle Indra, ja.
0: Hoe jij kon ze mij baat beloid? Toen we zeg maar 20 waren, 21, 22. Hoe zou mij baat?
1: 1988,
0: 1990,
1: zoiets.
0: Hoe zou mij
1: baat? Oh ja, oké.
0: Toen was de snor wel in, hoor.
1: Ja, ja.
0: Dus ik zie nog steeds foto's van mij van die
1: maar
0: tijd.
1: Maar waar zijn die snormans gebleven?
0: Maar een mooi snorraam.
1: Ja, bizarre snorra, inderdaad.
0: Echt een mooi wali.
1: En hoe die snor weer terugkomen, vind ik. He? Vind je niet?
0: Nou, snor en baard is helemaal terug nu natuurlijk.
1: Ja, ja. Maar baard toch wel, dikila jada. Maar snorwaam komt die dikila. Maar misschien... Maar je gaat meer kunnen natakila. Dus ja, hè?
0: Nee, maar hij ga. Toen mag je toe la kwalie, toen kan je moeilijk gaan. Bij jou gaat hij wel staan, hoor.
1: Ja, is dat zo? Met mijn kale hoofd?
0: John op parken liet, toch, Snorwaad? Je weet toch?
1: Ja. Maar The Greatest Voices of Bollywood in de Meervaart, 19 september, zullen we wel. Met Nizam Waagdezijn, Boyke Datedien, Moos Milberoy, Ayan Mukherjee, Shekhar Kumar. Kon ook een naam behoorlijk liam.
0: Moshmi, Shekhar, Ayan, Boyke, Nizam. Nou, sap ik het te bollen.
1: Met Mumbai Beach, onder begeleiding van Mumbai Beach. Na zomaar is het normaal, toen loon januari, Mumbai Beach in de Meervaart. En Gulgul Kursi Petu Baitje. Dus je aage se kaart kini aage baitje, of je paache se kini paache baitje. Dus haal die toeker. Koop je kaart via...
0: Toekis kan le,
1: via meervaart.nl per aap ticket. Kijk maar zelf, ham loon jodna boila, toe opne de klik, kina kaart abbe bakje. Ja. Er zijn nog wat kaarten achterin nog beschikbaar. En ook kaarten voor op de balkon. Maar Junlong Kipase... Weet...
0: Ja, sorry.
1: Junlong Kipase is taspas. Voor jou is de ticket heel erg goedkoop. Dan stuur je mail naar kaartverkoop@meervaart.nl om je kaart te krijgen voor heel laag prijs. Ja, 3 euro 50,
0: een paar hele leuke dingen, Lloyd, om aan te stippen.
1: Ja.
0: Dik... Raad ke hai ga sanichar ke. Dus 7 baje inloop. Dus tu aapan ladkan ke leke aai sake ga. Want ze hoeven de volgende dag niet naar school.
1: Nah.
0: En als jij je kinderen niet meeneemt naar dit soort plekken, naar dit soort shows. Dan tu kahan leke je je ladkan ke? Hindustani ke chij mein tu na leke je Lloyd. Dan hoe gaan die kinderen zich daarin verdiepen? Hoe gaan ze zich geïnteresseerd krijgen daarin in je eigen cultuur? Toen ga je links-rechts, westerse iets mee. Of later klaag je van, ja, mijn kinderen zijn geen Hindustanen meer.
1: Nee, het gaat om de
0: identiteit. Dus Torasotje, Sunnevalo, ouders.
1: Op een identiteit, kijk, gaat in, toen kun je lekker aangeperien.
0: Sta er even bij stil, denk erover na. Dit soort gelegenheden, daar moet je gebruik van maken. Je moet niet passief zijn. Je moet niet zeggen van, Chorman, nee, jij hebt een opvoedende rol daarin. Neem je kinderen mee, laat ze kennis maken met geweldig Hindoestaans muziek. Wat gaan we doen? Ook voor hun is dat leuk. Maar Aap gaat hier, ook voor de oudere mensen. 30, 30 go. पुराना पुराना मोई मोई नवा नवा इकोनी सस्ते में एगो शोग में हम लोग लाभ है 30 आवाज लोइट दत मांगते थे अरग भी सुंदर ना एक जने के स्टेम में 30 आदमी के स्टेम रहेगा ओमन बाय फॉरबिल्ड हम एक आदमी को बोल सकेला अच्छा लोइट तोरखाती
1: हां बोल बोल
0: तू जानेगा सब लता मंगेशकर कैंट इधर इन आशा भोसले सबको जानेगा मोहम्मद रफी किशोर कुमार मुकेश की आवाज अरिजीत सिंह की आवाज आतिफ के आवाज कुमार सानू के आवाज अलिका याग्निक कविता कृष्णा मूर्ति के आवाज उदित नारायण अनुराधा पौडवाल के गाना साधना सरगम के गाना श्रेया घोषाल की आवाज शान के अभिजीत अदनान सामी सोनू निगम हरिहरन पलक मुचाल मऊक फन औद्र जेनरेशन लॉयड बेफोरबल सी एच आत्मा मन्ना दे हेमंत कुमार तलत महमूद महेंद्रा कपूर गीता दत्त शमशाद बेगम सुमन कल्याणपुर नूर जहां आल दिस स्टेम दि देर तक स्टेम तू लिख ले सुनने वालों और आइए तू वहां पे क्लब ब्लॉक लेके बैठिए यहां देर तक फन द इकोनी सस्टेमन आम कार गरेगन दुस इन एन इन ना एगो में एगो शो में तू सुनिए अलमाल
1: एगो
0: नॉइज दैट इज नॉग नॉइज ईर्डर फर्टोंड
1: या
0: दुस Het wordt erg rijk, het wordt erg veelzijdig eigenlijk beter wordt hij geluid.
1: Noteer je op je telefoon of je notitieblokken van een oor. Ik artiest ken Ghana Jam Nagai zeggen, dat toen ik direct je aan het leggen.
0: Direct, ja. maar we gaan het hele muzikale landschap, Lloyd, het hele muzikale landschap van Bollywood,
1: ja.
0: Hè, gaan we verkennen met elkaar. We gaan er doorheen. Op een hele mooie manier. En Sudhir Nannel gaat het aan elkaar praten.
1: Oké. Okay. Oei, net iets wat bol. Toen kijk je, hamar batien, John, hamar moher, of kiet een moeria meer. Bol, voordat ik het kan zeggen.
0: Toch het chinila.
1: Het is niet maar te dus, geloven. Het is niet dus, te geloven. Ik wil dus er net gaan vragen.
0: Al die purana purana git, dus die nostalgie. Ja. Die nostalgie daarmee samenhangt. Hè?
1: Ja.
0: Maar ook die nieuwe nummers. Dus we gaan dat door elkaar heen gooien.
1: Ja.
0: En er wordt een ontmoeting daar gecreëerd, Lloyd. Van het verleden, van het heden, van de toekomst. Verschillende zangers, verschillende stijlen komen bij elkaar.
1: Amayla, Janne,
0: ego-voorstelling. Amayla, ego-voorstelling
1: ja.
0: met zo'n nevalo.
1: Ja. Ego voorstelling me, hè?
0: Toen beetje wat meer betiaigen, Lloyd. Dus hem een kaart delen, toen dekken het. Hem op juist tijara heli kuch-kuch bolen, ke toen kaart delen, bam, mas hè. Boy, thora se hem mis samai dena bolen, ke kuch. Toke bohut binai hem mis samai de thora se. In elk geval, kan je ze down memory lane bolen, jaiga toch, Lloyd?
1: Ja.
0: We gaan even terug, we gaan een ode brengen aan al die geweldige... tijdloze liedjes en stemmen, ego raad mee, sab kuch. Aur jitna jana kitna herinneringen op eigen luid.
1: Ja, natuurlijk.
0: Hamlok Hindustani, dheer gana jani la gelukkig.
1: Ja.
0: Zeker als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt. Maar laat die jongeren dat ook meekrijgen nu.
1: Ja.
0: Ab jasik hai ye, oké, to later bhi lobby kariga. Ja. Later sik hai ye, to bahut deer hoi ge ba.
1: Ja.
0: Dus wees erbij, kom genieten met het hele gezin. Neem je oom, tante, aji, aja, neef, nicht mee. Neem je kinderen mee. Neem je vader, moeder mee. Maak er een mooie happening van. En laat je verrassen. Ja. Je hoeft niks te doen. Je gaat alleen maar zitten en wij doen de rest.
1: Ja.
0: Orkalië.
1: De rest hebben we elkaar bij. En maandag vertellen we nog wat erbij. Wat er nog meer bij komt op, in de Meervaart. Op 19 september in de foyer. Maar dat hoor je dan maandag wel. En voor de mensen die... Je bent gevallen voor iemand. Je vindt iemand leuk. Je hebt contact met die persoon. Een vriend, je vriendin. Toen mag je ook even verraskeren. Dan zeg je van luister dan. We gaan naar 19 september in de Meervaart. Bij... The Greatest Voices of Bollywood. George's concert. Neem die persoon mee. Is hartstikke leuk.
0: Ook er gaat gadi. Lak jagale.
1: Lak jagale. En zo.
0: Hamala
1: jane Sudhir se. Van Iganoto. Bashpan ki mohabbat ko. Dil se na bhola dina. Als je dat nummer hoort. Toen kun je kontje yaad aave.
0: हरदम वही गनवा को फिर तू बच जाएगा चलो इत वट हैप्पी में दैट नंबर
1: हमने नहीं हमने कुछ गनवा गनवा हमें राख करेगा दिस डारम तो बचपन की मोहब्बत को
0: मैं deze vraag stel je me nu voor de vijfde keer al hè ik weet niet of je dat realiseert hè
1: nee,
0: bout mooi gana hè Lloyd bout mooi gana hè
1: vijfde keer kan toch niet hè
0: Jawel, zeker. Maar ik kan wel zo naar Lagja Gale.
1: Lagja Gale se, ja.
0: Pia tu ab to aja. Chaudhuri ka chand ho. Mere sapno ki rani, kabhi kabhi mere dil mein.
1: मेरे सपनों की रानी कब
0: तुम
1: आएगी
0: ही तो? हो तुम ही हो
1: मेरे सपनों की रानी का है कि सब मेरे सपनों की रानी
0: जाने
1: कब
0: ना? हाँ। अरे ना गनवन तो कह बताएला यार कौन कौन मोई मोई गाना तू सोच सकेगा कभी तो नजर मिलाओ
1: कभी तो नजर मिलाओ या
0: और तेरा चेहरा
1: या
0: सेहा आत्मा के कौन गाना
1: कोई बुलाए कोई बुलाए
0: कहने कहने को बहुत कुछ था ना तुम हमें जानो गलत महमूद आई मेरे दिल या तो दी सतो हो क्या तो ऑफ नीले गगन के तले भाई फोर बेल्ट बाबूजी धीरे चलना लोयत कितना जबर जबर गाना है अब आल दे से मैन से सॉन्ग बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा दोस्तों ये तो देखिए
1: ये लिस्ट तो आएगा
0: ना ना ना हम बताई लायक आपको गाना जोन जोन जोन जोन हाईगा जोन के बारे में ए We kunnen dromen, man. We dromen weg bij die nummers.
1: We hebben zoveel nummers. Zoveel nummers. Itna mooi gana hai. Itna dheer gana hai. Het is niet... Ja, ik heb dat hier naar liggen. Behoud die liggen voordat je alle nummers hebt gehoord. Echt serieus.
0: Maar wij hebben er een spektakelstuk van gemaakt, Lloyd. Ja. Het is bijna niet mogelijk om 30 van die stemmen in één show te gieten. Wij hebben het wel gedaan. Zo check het naar Kam om een galba, om dat goed te krijgen. €15 is de kaart als shuru heiga. En daarin is inbegrepen, Lloyd. Bolde jurte hem, tja. Een consumptie is inbegrepen. Dus ik heb drankje inbegrepen. Ja, in die €15. Ik heb drankprijs niet alle. Of toilet je je links, rechts. Of gaat erop je je. Eigenlijk zo mee hoor je het.
1: Eigenlijk zo mee. Want eigenlijk kost al een drankje tegenwoordig €5-6. En als je naar het toilet gaat, gaat erop. Hey, wij allemaal om die
0: Dus eigenlijk zo met jou. Ego gana door man passanje hoor je. तकरार तो तू विंस पे बात है विंस में
1: और का लिए आनंद और का लिए हम जान लिए
0: तो हम हमें को शो में बैठी ला ना ना ना हमें को शो में बैठी ला लोई तो हम आलते एगो गाना जो आई गे जबरदस्त ऑफ एगो मोमेंट
1: दन दन मैं आलते हाउ टू फेल
0: हमार पैसवा जो है निकल गए
1: निकल गए एक गाना में एक गाना में
0: हां तो और कभी कभी शो रहेगा €80 अंतरे €85 अंतरे €100 ओ ठीक बा मैं हियर हैव इट ओवर €15 अंतरे सुनने वाला दोस्त मौका के फायदा उठा ले स्टाचपास तो कहेगा तो भाई हिलमाल से थी तो लोइट लोइट बोलिस बा हमरे जान €3.50 में तो लोइट
1: €3.50 मी मुझे वाला मेल स्टूरन ना kaartverkoop@meervaart.nl als je stadspas hebt maar maak je papa mama blij want waarschijnlijk zullen ze zo'n stadspas hebben dus Usop gaat niet toen eens een regel kunnen want kijk maar zelf op meervaart.nl het gaat heel hard en ik denk dat het binnen 2 weken ja binnen een week misschien al uitverkocht is dus toe heel dieker
0: Igor, maak je guys wel uit. Kahan jaate ho, ruk jao.
1: Kahan jaate ho, Anwar toch? Anwar heeft gezongen. Kahan jaate ho, ruk jao.
0: Jabar gana hai na?
1: Ja.
0: Mooi gana hai, mooi gana hai.
1: Bisaal.
0: Oké. Nou ja, Lloyd, itna duur te lag raha hamre jaan, koffie en chai aaj ke khatim.
1: Hum log bahut duur chal gaye hai aaj. Dus nee, dankjewel voor vandaag. Aaj khatim.
0: Genoeg. Mooi zo rahi hai. Hum jaila khana pina ko tayar kare.
1: Ja. Is goed, dankjewel.
0: Groetjes, bye bye. Super is
1: bombegay. Ja, de kap is een heer. Ujala's Coffee Chai Middagshow. Peshkirje heer door. Door mij, mijn hoe Lloyd Mahabir en Arlen Chandrika Gesink is aan het hebben in je programma. Naar je Haapke Waaste. Ik wens jullie allemaal een mooi weekend, fijn weekend. Moois regeer. En let op iedereen. Baalbetje. De ouderen. Ja, het is al vrijdag. Koffie erbij, chai erbij. En ie weekend gaat in. Met wie zou je eigenlijk weer eens aan tafel moeten zitten? Voilà, zo is het toch? Toe kikker staat man aan tafel bij hem. Niet omdat er een probleem is, niet om iets uit te praten. Gewoon omdat het te lang geleden is. Bovendien hoor je... Kikker zat toen na buiten, mooi ze, een broer, een zus, een oude vriend. Iemand met wie je vroeger iedere week contact had. En nu ineens denk je van, hé, wanneer heb ik eindelijk die persoon voor het laatst gesproken? Aaj ke khatin, aaj 4 tarikh september khatin, hum nahi program nahi hai. Buiten is het vandaag misschien niet de mooiste vrijdag. Maar het weekend ziet er alweer vriendelijker uit. En je maakt er zelf een mooie weekend van, toch? Misschien is dat een mooie aanleiding om die koffie-chai-vraag niet alleen te bedenken, maar ook echt iets te doen. Denk je ineens aan iemand die je al heel lang niet hebt gezien? Stuur geen van, we moeten echt een keer afspreken. Nee, stuur gewoon koffie volgende week. Gewoon hier bericht op het hier, toch? Koffie volgende week of chai volgende week. Veel duidelijker. En chai natuurlijk mag ook. Mooi serie, geniet van je vrijdag. Geniet van je mooi weekend. En blijf luisteren naar Ujala Radio. En zondag ben

Jala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.

is Kahin Desar. Ujala is the greatest voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Aur ye bhi Meerwaard Theater mein. Aa rahe hain aapke shahar mein. Shekhar Kumar. Mouse Mew Roy ke saath. Ayan Mukherjee. Boyke Dadadin. Aur Nizam Vaak Dezijn. Muzikale begeleiding is handen van Mumbai Beat. Zaterdag 19 september. Sanitjer ke raad hai toch? Raad ke saad bezig. Inloop aur program raad ko 12 baje khatm hone wale hai. Koop je tickets op tijd via meer

0: bieden we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4 in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: के घर पे आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो. स्टूर योर मेल नार info@ujala.nl.
2: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
3: Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonam Sonodikam.
9: My name is Shah Rukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
11: You are.
12: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen, maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing 2 draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द ग्रोस्ट क्या द बेस्ट उजाला रेडियो
13: तुझे लगे ना नजरिया
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
4: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download

0: You are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je nog een kwartier vertraging tussen knooppunt Leendeheide en Leende. Dat komt nog door een ongeluk eerder vanmiddag. De weg is alweer een tijdje vrij. En de A4 van Den Haag naar Rotterdam, dan loopt het vast door een nieuw ongeluk. Tussen Rijswijk en Delft heb je 20 minuten extra nodig. Het is aansluiten over 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Van Den Haag naar Rotterdam kies je het beste voor de A30. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.
3: आप उजाला रेडियो सुन रहे हैं, जहां संगीत की रोशनी से आपका दिल का अंधेरा भी उजाला हो जाता है।

0: तक
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum in buiten de EU sturen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

AR. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je nog een kwartier vertraging tussen knooppunt Leendeheide en Leende. Dat komt nog door een ongeluk eerder vanmiddag. De weg is alweer een tijdje vrij. En de A4 van Den Haag naar Rotterdam, daar loopt het vast door een nieuw ongeluk. Tussen Rijswijk en Delft heb je 20 minuten extra nodig. Het is aansluiten over 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Van Den Haag naar Rotterdam kies je het beste voor de A30. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.

Luister naar Malouan en Wallis. Nietje Onistar, Septemberko. Zaterdag 19 september. Na een lange tijd weer aan Jobberjes. Ik Jobberjes concert. Hoe wil hij meervaarttheater mee? Ujjalas, the greatest voices of Bollywood. Met Mumbai Biskisaat. Aurare he, Mausmi Ubroy.

en Mouse Meal Road Kazaar. Shikhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin, Onizam Wagi te zijn. Wacht weer op naar Tika Grilina via meervaart.nl. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. Meervaarttheater mee. Raadkissen mee. Savasat WC inloop. Or program. Gut me keer jij gaat raadko. Pauwne Barabje. Meervaarttheater mee. Jij bent er toch ook bij? Toke avi kipperi. Dikke kipperi. Aosuni kipperi. Ik hazien raad. Aapke naam. Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend.

0: maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds. Zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin heet, door Salgren heet. Of ga je trouwen? Door Vivao honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kizika moende sanskar heet. Ujala Radio per vermaas aap deze te heet. Pandra vermaas voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Heumen organiseerde vanmiddag rond 4 uur een inloopbijeenkomst in het verenigingsgebouw Overasselt voor bewoners met vragen en zorgen. Enkele tientallen inwoners van Overasselt en Nederasselt konden praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. Burgemeester Juri Minses was aanwezig en hield een korte toespraak voor de bezorgde buurtgenoten. Bij een Russische droneaanval op Kiev werd het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdienst SBU getroffen in het historische stadscentrum. President Zelensky kondigde een vergeldingsaanval aan. Zeker 9 mensen raakten gewond. Een nabijgelegen bakkerij werd ook vernietigd. Woensdag werd ook een universiteit in de stad geraakt door een drone. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen, maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, देश भर में तू जान है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए. Suriname, de stand van Suriname, het ritme van Suriname. Over politiek, economie en alles wat het land beweegt. Voorbij de krantenkoppen, naar het verhaal erachter. Nieuws, actualiteiten en heldere duiding. Suriname staat nooit stil. De politiek beweegt, de economie verandert. En achter ieder nieuwsbericht schuilt een verhaal dat om uitleg vraagt. Daarom hoor je voortaan iedere zondag vanaf 1 uur 's middags de stand van Suriname. Deal hij Suriname op Ujala Radio. Samen met politiek-economisch analist Robbie Makka brengen we je het laatste nieuws, de belangrijkste actualiteiten en vooral heldere duiding. Wat gebeurt er? Waarom gebeurt het? En wat betekent het voor Suriname? Blijf verbonden met het Suriname. Hoor het nieuws, voel wat het land beweegt, begrijp het verhaal erachter. Iedere zondag vanaf 1 uur... De stand van Suriname, Deal hij Suriname met Robbie Makka. De meest interessante en inhoudelijke radioshow over Suriname op

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisover Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Boeren, bouwers en natuurbeschermers reageren verdeeld op de stikstofanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het planbureau concludeert dat in 2035 slechts 14 van de 120 gebieden volledig verlost zijn van stikstofproblemen. Johan Vollebroek van Mobilisation for the Environment dreigt opnieuw rechtszaken te starten om natuurvergunningen in te trekken, terwijl hij momenteel al tientallen procedures voert. Gemeente Heumen organiseerde vanmiddag rond 4 uur een inloopbijeenkomst in het verenigingsgebouw Overasselt voor bewoners met vragen en zorgen. Enkele tientallen inwoners van Overasselt en Nederasselt konden praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. Burgemeester Joeri Minses was aanwezig en hield een korte toespraak voor de bezorgde buurtgenoten. Bij een Russische droneaanval op Kiev werd het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdienst SBU getroffen in het historische stadscentrum. President Zelensky kondigde een vergeldingsaanval aan. Zeker 9 mensen raakten gewond. Een nabijgelegen bakkerij werd ook vernietigd. Woensdag werd ook een universiteit in de stad geraakt door een drone. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen, maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. JA21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar.

0: You are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are. Hamesha.
3: Ek se ek awaazon aur geeton ki pehchan. Suniye Ujala Radio par.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Boeren, bouwers en natuurbeschermers reageren verdeeld op de stikstofanalyse van Planbureau voor de Leefomgeving. De gemeente Heum organiseerde vrijdagmiddag vanaf 4 uur een inloopbijeenkomst in het verenigingsgebouw Over Asselt. Bij een Russische droneaanval op Kiev werd het hoofdkwartier van de Oekraïnse Veiligheidsdienst, SBU, getroffen. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: te trekken, terwijl hij momenteel al tientallen procedures voert. Bente Heumen organiseerde vanmiddag rond 4 uur een inloopbijeenkomst in het verenigingsgebouw Overasselt voor bewoners met vragen en zorgen. Enkele tientallen inwoners van Overasselt en Nederasselt konden praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. Burgemeester Juri Minses was aanwezig en hield een korte toespraak voor de bezorgde buurtgenoten. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. You are.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

You are Ujala Radio Headlines. De VN heeft gestemd voor wereldwijde invoering van de Equal Earth kaart, die landen op werkelijke grootte weergeeft. Roemeense aanklagers hebben Andrew Tate officieel aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen. Boeren, bouwers en natuurbeschermers reageren verdeeld op de stikstofanalyse van Planbureau voor de Leefomgeving. De gemeente Heum organiseerde vrijdagmiddag vanaf 4 uur een inloopbijeenkomst in het verenigingsgebouw over Asselt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.
2: U luistert naar Ujala Radio.
3: Ujala's Sona Chireya.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De VN heeft gestemd voor wereldwijde invoering van de Equal Earth kaart, die landen op werkelijke grootte weergeeft. Roemeense aanklagers hebben Andrew Tate officieel aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen. Boeren, bouwers en natuurbeschermers reageren verdeeld op de stikstofanalyse van Planbureau voor de Leefomgeving. De gemeente Heum organiseerde vrijdagmiddag vanaf 4 uur een inloopbijeenkomst in het verenigingsgebouw over Asselt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: ये उजाला रेडियो है।

0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. De VN heeft gestemd voor wereldwijde invoering van de Equal Earth kaart, die landen op werkelijke grootte weergeeft. De resolutie werd ingediend door Togo en gesteund door de Afrikaanse Unie. Alleen de Verenigde Staten stemden tegen. Op de huidige Mercator-kaart uit 1569 lijkt Afrika 14 keer kleiner dan in werkelijkheid. Roemeense aanklagers hebben Andrew Tate officieel aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en getuigenbeïnvloeding. Zijn broer Tristan wordt verdacht van medeplichtigheid. Een slachtoffer was 15 jaar oud toen zij in 2010 werd geronseld en gedwongen naaktvideo's te maken. De broers zijn haar ruim €1 miljoen schuldig. Boeren, bouwers en natuurbeschermers reageren verdeeld op de stikstofanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het planbureau concludeert dat in 2035 slechts 14 van de 120 gebieden volledig verlost zijn van stikstofproblemen. Johan Vollebroek van Mobilisation for the Environment dreigt opnieuw rechtszaken te starten om natuurvergunningen in te trekken, terwijl hij momenteel al tientallen procedures voert. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: You Are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hi, I'm Katrina Kev.
3: Hi everybody, this is Malaika Arakhan.
4: Hi, I'm Mehul Farakhan.
5: Hi, this is Rani Mukherjee.
6: मैं अक्षय कुमार।
7: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De politie heeft vandaag huiszoekingen verricht in heel Nederland in verband met het geweld in Overasselt. De VN heeft gestemd voor wereldwijde invoering van de Equal Earth kaart, die landen op werkelijke grootte weergeeft. Roemeense aanklagers hebben Andrew Tate officieel aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen. Boeren, bouwers en natuurbeschermers reageren verdeeld op de stikstofanalyse van Planbureau voor de Leefomgeving. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।
2: Twintig uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. De VN heeft gestemd voor wereldwijde invoering van de Equal Earth-kaart, die landen op werkelijke grootte weergeeft. De resolutie werd ingediend door Togo en gesteund door de Afrikaanse Unie. Alleen de Verenigde Staten stemden tegen. Op de huidige Mercator-kaart uit 1569 lijkt Afrika 14 keer kleiner dan in werkelijkheid. Roemeense aanklagers hebben Andrew Tate officieel aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en getuigenbeïnvloeding. Zijn broer Tristan wordt verdacht van medeplichtigheid. Een slachtoffer was 15 jaar oud toen zij in 2010 werd geronseld en gedwongen naaktvideo's te maken. De broers zijn haar ruim €1 miljoen schuldig. Boeren, bouwers en natuurbeschermers reageren verdeeld op de stikstofanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het planbureau concludeert dat in 2035 slechts 14 van de 120 gebieden volledig verlost zijn van stikstofproblemen. Johan Vollebroek van Mobilization for the Environment dreigt opnieuw rechtszaken te starten om natuurvergunningen in te trekken, terwijl hij momenteel al tientallen procedures voert. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kist Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baatkers te heen. Orham, aap ze baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio K. WhatsApp nummer hè.
2: Simpel, snel en effectief adverteren. Maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Koffie en Chai exclusief op UR, Ujala Radio.

Welkom bij Oujala's Coffee Chai Middagshow. Het is vrijdag 4 september. Wat een... wat een mooie dag. Ja. Nou ja, voor sommige mensen is dat een hele mooie dag. Want ja, Bariska Mosem, ja, wie houdt niet van de regen, toch? Ik hou wel van de regen, hoor. Ha, mijn Baris, hoe heet het? Bara, moeilijk. Ja. Dit is wel mijn type weer, hoor. En natuurlijk ook, als de zon schijnt, dan vind ik het ook geweldig. Maar, Baris, hoe heet het? Daar heb ik bizarlijk. Welkom op deze vrijdagmiddagshow. Coffee chai, aura de miabi, awehege, chata wat alekeige. Wel aanend, chato alekeige, chato wel bunker die cha. Want ham, chijo van wel te niet biribike, lag ik chato jij in bunker ege, als je binnenkomt. De headlines die komen zo meteen. De headlines gebaat ham, sure kunnen we met Arne Chandrika zien. Aaske, programma. Baten hem kunnen wel hè, kansie baten kunnen wel hè, keizer baten kunnen wel hè. Hoor je dan zo meteen op Oujala's Coffee Chai Middag Show. Welkom allemaal. Het is nu koffie chai toch? Kijk, wacht, hoge hega. Pak je koffie en chai erbij. Tip tip bersapani, tip tip bersapani.

और जब टिप टिप बरसा पानी जब बरसे है ना तो उसका मतलब है कि प्यार का मौसम है। उजाला रेडियो ये है और उजाला रेडियो के जरिए सुन वालों हम हेडलाइंस ला रहे हैं आज के वास्ते। वत इज वंदा इन द न्यूज़। Huur stijgen gemiddeld met 4,4%. Nieuwe CBS-cijfers laten zien dat de gemiddelde huurstijging dit jaar lager is dan in de twee voorgaande jaar. Maar voor huurders blijft het een stevige verhoging. Ja, natuurlijk. Kiraakje. Harkje kiraya. Kedamtje harkje hega. 4,4%. Kabinetsplannen zijn een belangrijke stap in het stikstofdossier, maar lossen het probleem niet op. Volgens het planbureau voor de leefomgeving blijft stikstofvergunningverlening bemoeilijken en kan landbouw vlak bij kwetsbare natuur economisch niet overal blijven bestaan. Wegverkeer stoot voor het eerst sinds corona weer minder CO2 uit. Oh ja, is dat zo? In 2025 kwam de uitstoot uit op ruim 26,6 miljard kilo tegen iets meer dan 27 miljard kilo een jaar eerder. Dus kampt die CO2, maar ja, blijft nog steeds veel hoor. Mariette Hamer wordt lijsttrekker van Pro bij de Eerste Kamerverkiezingen. De voormalige PvdA-prominent volgt volgend jaar Paul Rozemuller op als kandidaat lijsttrekker van de linkse fusiepartij Pro. Doet aan het ook GroenLinks en PvdA die zijn samengegaan en heet nu Pro. Anand kind is daar mee hem. Anand, je koffie wordt al klaargemaakt, dus doe je hier, doe op een... Koffiepier, wacht per door Koffie Milica. Na 9 dagen zijn 2 mannen levend uit een tunnel in Nepal gehaald. De werknemers zaten vast bij een waterkrachtcentrale sinds de enorme gletsjer- en modderramp. De redding heeft nieuw hoop. Of geeft een nieuwe hoop dat onder de grond nog mensen in leven kunnen zijn. En Amerika onderzoekt de dodelijke aanval op een Iraanse bruiloft. Vicepresident G.D. Vance zegt dat Washington onderzoekt wat er precies is gebeurd. Analyse van Reuters wijst erop dat waarschijnlijk Amerikaanse munitie rechtstreeks het gebouw heeft geraakt. Nog maar 4 vrachtschepen door de straat van Hormuz. Voor de oorlog waren er 125 per dag. De olieprijs beleeft daardoor de sterkste week sinds half juli. Brent staat vanochtend rond $95,50 per vat. Ook er met hem heen gekie. Deelke paisa, benzine, John Toulon Barrega, per auto mee. Jikker paas heeft benzineauto. Ja, die prijs blijft even nog hoog. Eilandstaten in de Stille Oceaan spreken China aan op rakettest. Leiders op het Pacific Island Forum zeggen dat Beijing landen beter had moeten waarschuwen voor een intercontinentale raket die in juli over delen van de regio vlog. Absoluut geen koffie, chai, middagshow. Aanschrijf programma. En die man, ja, Hamdanika Harige.

0: Jaiga, ja,
1: ja, maar als je, inderdaad, als je de weg daar niet kent, toen naar Rojo-Rojo Udharma Pechalawega, dan je fasie.
0: Zo is dat. Mij is trouwens opgevallen. Trouwens, Markov, ja, ik heb het leuk.
1: Markov, ja, hambolito, kitorkov, ja, hamlok, de jaarkel, maar die mooiste toet. Tsunade direct.
0: Ja, zo niet, zo niet. Lekker.
1: Ja.
0: Lekker. Applaus voor Kamer. Maar dat deed hij mijn applaus voor toen, weet je, leuk. Ik moet zelf bedelen. Ik moet bedelen om een applaus. Ik ga daar.
1: Zo, hardem. Net ging je applaus die week in de andere. Anders raak je daar gewend, toch? Applaus
0: om de... Abbentuigeli, toch? Abbentuigeli. Als je helemaal iets gewend bent. Trouwens, atchatjeet gewend, joh, wat moeilijk. Maar maak krap-krapjeet, leuk. Om te wennen. Boy, het went snel, hoor.
1: Ja. Ja, nee, zeker, zeker. Achachachich, wanneer kan ik het bijna deel leggen, hè?
0: Bahut deel leggen. Achachich, sikhat bhi deel leggen. Maar ik ook krap chit sikhat, boy, benam mijn van tijd, hoor. Maar ham sun li bati tu nationale radio pe, thora se besaidens de waarheid, kuch bolle bati, loit.
1: Besaidens de waarheid, kuch bolle bati. Haan, ham sun li bati. Kunchi bolle bati. Kitu apano
0: to uwa se etna jor chalawega ki koi koi admi namange baithe to rukul wa masalas. Dus ik snap niet waarom je over dat soort dingen jok. Snap nee, maar ik niet.
1: Zo'n, kijk, voor oudere mensen, als je 110, 120 rijdt, is dat te veel voor ze, hè? Is te hard voor ze?
0: Hangt er vanaf, kon autoba, maar ja, tot het ook wel mooi.
1: Nee,
0: hangt er vanaf, kon chauffeur. Ja.
1: Kijk, voor de mensen, Sabko Janneke, hem Tesla, Chalala. En mijn Tesla heet Tessa. Oh, Tesla is zo'n auto, hoe snel ze gaan zeggen. Dus een klein beetje gaspedal op, even toe daar die toe, chijwa, gaan zeggen, zo'n rekam. Dus, jitna burwa burien heiga, hoe ze draa jaiga. Dus ja, daar moet ik wel rekening mee houden.
0: Dus, het ligt aan de chauffeur.
1: Ha, dat gaat alleen.
0: Hoe auto wat handig leidt die luid. Iedereen zou zich veilig voelen, relax.
1: Oh ja. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk.
0: Gasdela, orrenkerila, orgas. Or bocht toe, ik dan wilk. Nee, toe. Ik rij rustig, Sadharan.
1: Maar als je bullet, ha, betwa, bada, biswaal, betwa, hega. Toe, bohu, Sadharan, betwa, wat.
0: Je moet ook een beetje goede chauffeur zijn, toch? Relax rijden.
1: Nee, af en toe.
0: Anders, boerja, lego, natuurlijk, chauk jaiga, boerja, wanneer.
1: Ha, ook zo'n chauk jaiga, dus.
0: Of boerja, wanneer klachten, die is, bakkie, loy.
1: Direct klachten, die is, kan hier direct.
0: Toe, waarheid, nam, bolle, bat, hè?
1: Na, bolle, af en toe, mele, toe, roto, ame, bete, dus. Ja, maar dus ja.
0: Maar Suriname met trouwens, luid. Hebben we iets opvallen. We hebben het over weer. Maar althans over regen. Dus de naam is Barisje Awega. Barajor Awega, echt waar. Dagenlang, urenlang, afwatering is slecht. Paniaka hanjaiga, paniaka hunajaipaiga. Omdat riolering naar mooie afwateringssysteem naar mooie verstopt, het toetelen. Bla, enzovoort, enzovoort. Dus... Dus hamme opval bhale go chicho man ki yus jagayan hamre jam paramari bo note saman bolega
1: ha
0: yus paramari bo note jahan pe barka barka admi rahega dhani admi rahega barka barka ghar ba ekdam doob jayega
1: en begrijp je toch niet hè van
0: aur ek go jagayega paramari bo mein jon aur garib tai hai thora se minder rijk maar wana doobe utna snel bijvoorbeeld hum Benis Park waar ik ben opgegroeid
1: ja
0: toch? Hoe is het maar hier op een manier liep? Dus
1: maar ben je spaarlijk Noord-Wimmen eigenlijk?
0: Nee.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dus wel verbonden met die ringweg.
1: Ja.
0: Boy hem expert, na wat hij hem kelila expert, maar ik ben geen expert. Wel verbonden met die ringweg, Lloyd. Dus je bent er zo, maar voor de mensen die... Ham zit heel erg meer ojada aan het hoegen. Maar in elk geval wat ik toen heb geconstateerd, Noord, ik dan dubbel, panische. En dan kom ik naar Binnenspark, dan zie ik, hé, dan dubbel hij ga. Or ik deel Binnenspark werd, dus juist precies waar die rijke mensen wonen.
1: Ja.
0: Waar de grotere huizen staan, dubbel hè. Or Jan Hamre het repijlen, dan dubbel hè. Dus wel iets raars aan de hand in Suriname.
1: Ja, maar ja, zolang ze daar niks aan doen, hè, riolering, dan moet je ze met Kariga en dat soort dingen zijn. En het is verstopt. Ja, dan blijf je dit houden. Koi kush karbina kare, koi kush karbina kare. Kaker hier.
0: Nou ja, Thailand, mijn brei leek daar.
1: Oh.
0: Bangkok.
1: Ha.
0: Je kon je hotel niet uit, hè, Lloyd?
1: Omdat de honger doet bij het gaan.
0: Je kon echt dagenlang je hotel niet uit. Ham nee niet één meter pani, ik heb naar pani, boy, kali pani dekha.
1: Ja.
0: Rasta sta kush na dekha, kali pani. Dus ook dat heb ik daar meegemaakt. India maybe, kaske jaavega barka, sab doob jaega ekdam.
1: Ja.
0: Dus dan Heel dichtbij waar je hoe gaat. Bij Nederland.
1: Het wordt alleen maar erger, denk ik. Het wordt alleen maar erger.
0: Nederland met je probleem, want bijna hij gaat.
1: Ja.
0: Pahile wel raar natuurlijk. Maar Nederland, zoals je.
1: Ja.
0: Ketna laag hij gaat, laag gelegen.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld, hem polder met de hele.
1: Toen eerst het probeer.
0: Eerst dan, maar hij maar op zaren. Ja. Polder, je toetiet, maar met je samachar eerst eens zoen je. Hij weet niet hoeveel meter wij onder de dingen leven, zei Spiegel.
1: Ja,
0: ja, ja. Dus Bakarwan, het is een van de swap banais, heb ik gevoeld. Lloyd, paisa idhar udhar chori ori karke, kamai ke.
1: De swap mooi se banais, se baas, man, hamlok khati.
0: De swap bood mooi banais, hamlok ke khati, precies.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Hamlok chup-chap, ja,
1: hamlok ke paisa chori karke, hamlok khati mooi se banais.
0: सुन ना हम लोग के नाना कमाई के देश है समन के देश भी तो हम लोग यहाँ पे अब हम लोग के चाहिए रेंट नीर करेंगे रेंट नीर करेंगे
1: और दैट डू वी मेट फॉलो टूगे चैलेंज een nier van een mens transplanteert bij Hega. Ik vraag me af toch die als jij niet tegen varkens kunt en het mag niet van je geloven, wagera, door Mark is aan mijn heugen Hega, want je wilt wel blijven leven, maar nier wat doen aan mij, want ja, dat is de ene mogelijkheid om te kunnen overleven. Ga je dat doen?
0: Ja, dat is wel een dilemma hoor, Lloyd.
1: Ha.
0: Kijk, ego janwer ke ego orgaan überhaupt hè?
1: Überhaupt.
0: Omdat in je lichaam te hebben. Of ego dusar admi ke orgaan, toch? Dat is al een beetje eng. Laat staan ego janwer ke orgaan.
1: Ja.
0: Ego kunstmatig orgaan jerehet, dat belillet, makkelijk ze. Omdat u machine, u fabriek met banalba klaar. Maar ego janwer ke orgaan. Maar die wel levensreddend is op dat moment. Want precies, John Tubolega.
1: Ja.
0: 280 dagen, je hebt meer Gisbea.
1: Ja.
0: Op een nier van een varken. Na varken, nou een kaartje direct legaat deze man. Nierwa, nee, zo eenvoudig is dat ook niet zo. Dat moet je helemaal modificeren.
1: Ja.
0: Dus je ego varkens, nier ego insaan met daar, die je zomaar. Dan gaat het meteen afstoten. Toen ik keroch met doe je roch met sapsarere lagiga, klaar, probleem. Dus ze hebben dat moeten modificeren. Dus ook een matlaba. Menselijke organen, John Haiga. John Chirhe Omen. Oesap Chijuan Omen Dadi Sesaman, kunstmatig. John Nirwa van die varken een beetje meer op een mens lijkt.
1: Ja.
0: 280 dagen heeft het volgehouden, daarna afstoting. Daarna moest die man nog 80 dagen wachten. En nu heeft hij echt een nier gekregen van een mens.
1: Ha.
0: Dus ook er gaat hij levensreddend dragen. Maar inderdaad, Lloyd. Ik vraag wat je stel kan zeggen, apne ke bhi aur dusar koi se bhi, van agar tor jeevan ab einde hoega, toke aur keus na hoega, behalve een nier te nemen van een dier, in dit geval een varkensnier, to let ik in alite.
1: Ja.
0: Iedereen moet erover nadenken.
1: Iedereen moet erover nadenken.
0: Advies na deze gila.
1: Na.
0: Omdat ham vind ik erila zei het wel, of na, or to bole ja, nee. Dus ik een individuele keuze hoega, maar je kunt erover nadenken. Hindustani met nierprobleem ja daarvoor aanwega. Dus op zich zou ik zeggen, we moeten elke medische ontwikkeling op dat terrein onderzoeken. Of je het ook moet toepassen op deze manier, dat weet ik niet, Lloyd. Maar je moet het wel onderzoeken. Dus dat vind ik wel goed.
1: Nee, zoals ik heb iets hangen. Ieder individu moet daarover nadenken en zelf het besluit nemen van gaat het tegen je principes in, tegen je geloof in. Ja, maar je wil wel blijven leven. Dus ja, dan in barka dilemma het je
0: barka. Dus hamloke makkelijk babole kijk na chahi kareke. Maar zo na als die meneer of mevrouw daar dood ligt, bijna dood gaat. En die kan ook een leven verlengen, hoi Sakega. Of kwaliteit van leven, want deze manier moest dialyseren. Heel vaak, elke dag volgens mij. Toen heeft hij die nier gekregen, hij hoefde niet meer te dialyseren.
1: Ja.
0: Dus zijn levenskwaliteit nam enorm toe.
1: Ja.
0: Want de dialyse is echt een aanslag op je lichaam.
1: Ja,
0: het is
1: zeker.
0: Niet makkelijk. JJ meemaker is bij Janega. John en mij meemaker is bij een paar warme. Vriendengroep met Janega, hoe zwaar de dialyse is. Wij doen daar een beetje luchtig over en makkelijk over. Van, ha, heb je wat met die dat in die jaar gaan? Die al die cirkel en die man is oké. Maar dat is een enorme aanslag op je systeem.
1: Natuurlijk, tuurlijk. Je moet er naartoe rijden. Maar
0: dat
1: ja, toch.
0: Nee. Toe rijden, tjoh. Dat is het minste probleem.
1: Ja.
0: Dus alle bloed wordt uit je lichaam weggehaald.
1: Ja.
0: En hij wordt gezuiverd en teruggezet erin. Hey. Weet je wat dat betekent?
1: Behoed.
0: Op je lichaam.
1: Ja.
0: Enorme aanslag,
1: ja,
0: echt waar.
1: Zeker.
0: En dan lig je daar urenlang en dan gaat die machine... Het is goed dat die mogelijkheden er zijn. Want dit wordt Herenmi Orja daar probleem had, of Marjat eerder. Maar het zou goed zijn, luid, die organen, John Haiga, kito oud Herenmi Orgaan deve, orgaandonatie... Ja, toch kunnen moderne techniek aanzet waarmee we die organen kunnen namaken.
1: Maar ja, hoe ik een probleem he, over donor.
0: Orgaandonatie.
1: Hoe ik een probleem heb, want de heer niet namangen, of het mag niet van het geloof, of wat dan ook. Eigenlijk vind ik van ja, toen marge je, ja, zonder beste toe donor. Orgaandonatie kerde, af een orgaan doneren kerde, doe zo'n kweke zin die om aan bed jijga, toch? Waarom zouden we dat niet willen doen?
0: Ik heb een gevoelig punt, he, geluid. Dus
1: ja.
0: Aan de ene kant inderdaad het argument van zo'n, die hadden meer wat jijga daarover. Zo'n wel een mooi seizoen, hè? Kwaan bolila. Toen eens wat ik na eens wat je utor had. Met
1: ja, zo'n wel een aankolke zo'n, aan het kon je beleggen.
0: Even nuchtere analyse. Dus... Dherenmi bolega, want je praat met veel mensen hierover, ik ook actueel onderwerp. Salus, een paar decennia, i onderwerp wat je lega. Or ik heb hier aan het doen, hoor je, die discussie. En dat is maar goed ook. Het is maar goed ook dat je erover nadenkt en praat met elkaar. En je hoeft het niet eens te zijn met elkaar helemaal, maar denk erover na. Dus Dherenmi bolega van Soen, ik mag niet van mijn geloof een nier of een hart of whatever doneren. Maar ik heb het bij. De reden daarvan die wordt aangevoerd, luid, of het argument is... ik ben compleet gekomen als mens en ik moet compleet teruggaan. Dus, dat betekent dat je niet een onderdeel van jezelf kunt afstaan. Want, agar tu margele, dan wil je compleet weer weggaan. Nee, tot toe compleet naar buiten. Dus vanuit die gedachte, vanuit die redenering wordt gezegd... ik mag en ik kan geen orgaan doneren. Oké, tik. Respecteren we. Hoi, Sakega. Maar dan aan de andere kant. John toe op de aankaart kan letten tussen neus en lippen door.
1: Ja, ja.
0: Als mens leren wij ook van hetzelfde geloof die we hebben. Jij John geloof van Lokeba. Jij hindoe, jij moslim, jij christen, jij...
1: Joden.
0: John geloof bij.
1: Ja.
0: Maakt niet uit. Leren we één ding, ik op basisprincipe. Je moet de mensheid dienen.
1: Ja.
0: Je moet de ander tot die, je moet de anderen kunnen dienen ook daar waar mogelijk. En vanuit die gedachte kun je dan denken van wacht die. Ik heb er niks meer aan, want ik ben toch dood straks. Maar ik kan wel daarmee iemand helpen. John ke abbe chota larkan ba, John ke abbe... Hamna niet kon iets, maar die kan nog leven. Ja, ham ook een kus bij vanuit mijn lichaam. En vanuit die redenering zou je juist moeten denken van zoon, dan moet ik dienstbaar zijn. Dan moet ik mijn mensen die er overblijven hier, John Dunia me haiga, ham to jaila Dunia chorke, maar laat hem kus koike helfi karte. Dus en die twee dingen staan haaks op elkaar, Lloyd. Ego haiga ki adhura toke namah barahike, dus to lichaam moet compleet zijn met alles wat je bent gekomen, moet je gaan. Wat trouwens niet klopt, hè? Biologisch, maar goed. Even ervan uitgaande dat je op organen doelt. Dus, en ik qua Chijwahiga, theorie Wahiga, van nou, je moet de mensheid dienen. En die twee dingen staan haaks op elkaar.
1: Haaks op elkaar, ja.
0: Dus de vraag is, kon wali tumange leke chale, or kon wali tolige beste passen? Hoe heb je individueel... beantwoord kan ik, gaat die Lloyd?
1: Ja, nee, dat, daar heb je helemaal gelijk in. Want hamlok nou, koeke gaat in besluit kursekila, beslist kursekila. Dus het is elk individu zelf. John door man me, hè? Ohi, toch is hij kerke. Maar denk wel aan de mens. Hè?
0: Ha, maar lau eventjes, ego theoretisch, hè?
1: Ha.
0: Toras ordoel jij, ja, Chijwame. Om die redenering nog scherper te krijgen.
1: Ja.
0: Dalle door. Betua of bitja, door eigen lerka.
1: Ha.
0: Die heeft een nier nodig. Jij bent gezond, toch krijg je dat doeigo nieren. Je kunt op één nier leven. hoe je je maar je kunt op één nier prima leven.
1: Ja.
0: Bhagwan toch doe je nier deze. Otor bitwa of bitia ke zarurat hai go nier jaldi se jaldi. Wat doe je dan? Blijf je nog steeds vastklampen aan die theorie van zo'n ik ben compleet gekomen, ik moet compleet gaan? Of zeg je dan, namang, itoha maar ei geler kaba. Nu ga ik het wel doen. Dus om die verscherping te krijgen, Lloyd, heb je dit soort, hopelijk kabina voor awe, apke jeevan me sunne walo, maar om erover na te denken van, hey, dusar koi khatam na karti, maar apan ladka khat karti.
1: हाँ.
0: हम लोग तो अपन लड़का खाती बराइत बाती सब कुछ करे के
1: दिरेक्ट
0: कंप्लीट हो मैं ये मुद कंप्लीट हां दोस्त सुनने वालों सोचिए
1: ना ज्ञान की बात हो है भी कॉफी चाय मिडिल शो में वे हैव सेंस ऑन कैन ओके सीरियस onderwerpen aankaarten dus dat hebben we vandaag gedaan je had het gehad misschien over orgaandonatie en over hoe je moet omgaan. Ja, dat
0: is serieus gedeeld. Hij zei, wil je luid?
1: Je had het serieus gedeeld.
0: Don hoi je.
1: Wat ik me afvraag van K-hoi, als ik al kijk piloten en cabinepersoneel, dat ze dan alcohol nuttigen tijdens een vlucht. Dat doe je toch niet? Je zit met zoveel mensen in de vliegtuig. Hè?
0: Dus in de luchtvaart, hè? Vooral die mensen die vliegen, daar bedoel ik mee. Dus vliegen, ja. Na John niet check aan kreeg, toch? Terminal mensen.
1: Ja.
0: Maar die mensen die vliegen, die doen dat heftig, hè, Lloyd?
1: Ja.
0: Ze maken er echt een feestje van.
1: Ja, zeker.
0: Alsof ze het nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Want dat is natuurlijk totale onzin.
1: Ja.
0: Hè? Want die chirurgen doen dat ook. Dus de uitleg die ze dan geven van zo'n... Ons werk is zo zwaar, we hebben het zo zwaar...
1: Onzin.
0: Dat we gewoon drugs gebruiken of dat we drinken.
1: Ja.
0: Hey, kom op, joh. Har ik kam met concentratie nodig, heiga. Je hoeft geen drugs te gebruiken en je hoeft zeker niet te drinken.
1: Nee, zeker niet.
0: Allemaal onzin.
1: Ik snap het niet. Na zware maatregelen wil jij, als ze je betrappen daarop. En dan neem je toch het risico. Hoe gek ben je dan? Hè?
0: Ja, maar cabinepersoneel die een slokje op heeft, Lloyd. Oké, Allah. Ik begrijp het.
1: Ja, maar piloot.
0: Je moet acht jaar lang.
1: Ja. Acht jaar lang is heel
0: bediende,
1: lang,
0: als bediende werken daar tijdens een vlucht. En je moet mensen geruststellen. Je moet eten brengen. Je moet opruimen. Agressieve mensen. Ze hebben het best wel zwaar.
1: Ja,
0: dus dat die mensen
1: niet.
0: op het eind of ergens een momentje pakken om een wijntje te nemen. Allah.
1: Ja.
0: Maar een piloot.
1: Mooi.
0: Hou op, joh.
1: Ja.
0: Je wordt dik betaald, je hebt ervoor gestudeerd. En als je dat niet kunt, dan moet je een andere baan gaan zoeken.
1: Ja, maar los van het dat hij dik betaald wordt.
0: Maar je brengt andere mensen in gevaar, toch?
1: Ja, want jij draagt een grote verantwoordelijkheid. Want oké, A, C, na B, lees ik het niet. Of net hier, ik heb hier.
0: Maar op je oren bent op een alcoholtester leken.
1: Piloot, voordat je gaat vliegen, dan wil ik eerst dat je komt blazen hier.
0: Ik wil een test hebben. Or away dat je positief wordt getest. Dat toen niet kan je ham chalabe vliegtuig was.
1: Sap, jitna hega vliegtuig ke, hoe noem je dat? Mensen die gaan vliegen, hoe noem je dat? Al die reizigers. Direct hoe je hele compensatie milieken. En dan ook nog ander piloot. Hè?
0: Nee, maar die piloot moet je op staande voet ontslaan
1: zeker,
0: ook.
1: Zeker.
0: En nooit met terugnemen.
1: 100% direct. Hoe je die niet zeg ook ontslag milieken. Direct.
0: Maar die hele controle is zo makkelijk te doen, Lloyd. Hè?
1: Ja.
0: Har ik piloot John Lande hoewege, of crew John Lande hoewege, die kun je gewoon testen. Hè?
1: Maar waarom doen ze dat niet standaard? Als
0: je kunt ook steekproefsgewijs testen. Hè?
1: Ja, maar dat doen ze dus nu kennelijk wel. Maar eigenlijk zou je dat standaard moeten doen.
0: Nou,
1: je gaat het vliegtuig in.
0: Ik op Baatjaat hoor je, Lloyd. Heel lang terug werkte ik ook een poosje in de luchtvaart.
1: Oh, piloot hoor het er eigenlijk toe. Steward hoor het er toe.
0: Nee. Dat niet. Maar ik moest wel veel vliegen voor die maatschappij. Dus ik moest wel van Idhar Saoedhar. Dus... Maar ik weet wel dat wij niet gecontroleerd werden. Dat vond ik altijd heel raar.
1: Ja.
0: Dus aparte ingang, aparte uitgang, snel erdoorheen. Ik kook koffercontrole naar Kuchna.
1: Ja.
0: Dat heb ik altijd raar gevonden.
1: Ja.
0: Maar hoe kan dit nou?
1: Nou, dan moeten ze misschien verandering inbrengen, toch?
0: Je kon echt meenemen wat je wilde, hoor. Bij je. Echt waar.
1: Ja, maar misschien zijn de regels nu wel aangepast en doen ze wel controle. Maar niet, Harry Kroosker, het hooi, maar af en toe.
0: Ik hoop het.
1: Maar ik zou het standaard doen, toch? Toen vliegtuig gewoon met jagen piloot, direct controle. Hey. Misschien doen ze dat wel, hoor. Ik weet het niet.
0: Oh, zeg ik al uit.
1: Ja.
0: Wat parkeer hem?
1: Oké, parkeer ik de directie wel. Direct parkeer.
0: Zou ik hem advies delen ooit, toen ik een meter kijk heb gezegd. Een piloot, ik wil je, kom hier. Meneer Jan, ik wil je even een blaastest laten doen.
1: Ja. Ja.
0: Volg je dat ding? Volg je die transferperikelen trouwens, Lloyd?
1: Transferperikelen,
0: Ajax, PSV,
1: ik laat wel links, rechts, iedereen. De heer transfers, hoor, Hega. Feyenoord heeft te veel mensen laten gaan. Ajax heeft misschien te weinig ingekocht. Of.
0: Nee, het valt wel mee. Maar waar ik naartoe wil, Haj Moussa ken je wel.
1: Haj Moussa van Feyenoord. Ha, Chelke.
0: Feyenoord, toch?
1: Chelke.
0: Nee, dus oké, ik bot middelen laat 30 miljoen, ke Feyenoord. Ke.
1: 30 miljoen?
0: Ja. Maar Feyenoord, niet eens Ubatia Bataisra, Haj Moussa. Ke. Hoe vind je die?
1: Oh, dat is een kwalijke zaak. Kwalijke zaak. Zeker
0: en die directeur, dat is een Belg. Die Belg zegt gewoon doodleuk. Ha. Maar ja, luister, het speelde helemaal niet. Dus ik voelde me niet verplicht om dat te vertellen aan Haj Moussa. Dus Haj Moussa is best wel boos geworden. Terecht. Ja,
1: terecht.
0: Van wacht even. Ik verdien hier 1 miljoen, 2 miljoen. Maar ik kan daar 50 miljoen verdienen in 5 jaar tijd.
1: Ja.
0: Dan hoeft die man nooit meer te werken. Zijn kinderen niet meer te werken, et cetera, et cetera. Toen kan hij Batiana Bollehem.
1: Ja.
0: Maar nu heeft die club, die Arabieren zijn het hoor. Al-Ittihad.
1: Ah.
0: Uboli zei van Sunna, ik verhoog het naar 37,5 miljoen.
1: Ja.
0: Aaj kebadba, Isaid kebadba. Maar ik wil wel vanmiddag, dus vrijdagmiddag, wil ik weten van Feyenoord ja of nee. Maar Haj Moussa, die kan dus plotseling een tienvoudige gaan verdienen.
1: Ja.
0: Of wel meer.
1: Hij zou gek zijn om niet te doen. En, hè?
0: Nee, natuurlijk. De vraag is of je die man tegen moet houden. Die man is zo, nou ja, hij heeft zijn best gedaan voor Feyenoord. Feyenoord heeft dat geld ook nodig. En die man kan zich heel erg verbeteren qua contract.
1: Ja.
0: Dat nou, let toch, Roy?
1: Ja, ik
0: hoe een soort moreel dilemma, Haiga.
1: Ha, ha, ha.
0: Moet je zeggen als club van nee, ik hou je aan je contract? Of moet je zeggen van joh, deze man heeft genoeg gedaan voor ons. Ik krijg heel veel geld. Jainde, laat hem ook de volgende stap maken.
1: Het is
0: maken
1: nog een win-win situatie. Een mooie uitdaging. En ook in Beheerpijs Hamielseke, Haj Moussake. En de club krijgt ook veel geld. Dus ja,
0: 50 miljoen in 5 jaar tijd. Hè? Kan je hem ook wat jij liet erover? De nieuwe miljonairs zijn allemaal voetballers bijna.
1: Sunne Arendt, kunnen wij ook voetballer worden nu?
0: We zijn te laat. Samai Bidgam. Anders zouden wij de eerste Hindoestaanse voetballers zijn. Dunia Barbe.
1: Ja.
0: Dick Gelder. Kamp, Eba?
1: Gelderland.
0: Gelders, Gelderland.
1: Oh.
0: Gelderland. Gelderland, toch? Eerbeek. Ha. Dick Njampe, laatste nieuws.
1: Gelderland. Waar
0: lichaam aangetroffen van 12-jarige jongen.
1: Nee.
0: En de verdachte is zijn moeder. Net nieuws waar Eilert.
1: 12-jarige jongen en de moeder is verdachte.
0: Ja.
1: Maar
0: het gaat om een Syrische familie. Wat er is gebeurd, Patana Haiga Sonewalo. We moeten niet gaan speculeren, maar er is wel een drama.
1: Dien per dien, waar gaat het naar de mentale gezondheid van de mensen hier in Nederland of over de hele wereld? Maar met name hier in Nederland, kan ik iets horen waarvan je denkt van, hé, kijk eens een keertje, hoe zit het met de gezondheid van, hè, mentale gezondheid van de mensen? Waarom doe je dit soort dingen? Hè?
0: Ja, de vader is helemaal ontdaan. Bapwana Samjega Kabhele. Die jongen die ging naar het VWO. Dus hij deed het best wel goed. Overleden jongen als een geliefd kind binnen de familie. Hij was een hele vrolijke, intelligente jongen die net naar VWO ging. Ja, dat is toch triest.
1: Ik word er helemaal stil van, Anand.
0: De jongen groeide samen met zijn jongere zus. Binnen een hechte Syrische familiekring. Een jaar geleden in de woning komen wonen.
1: Maar
0: wat is er gebeurd met die moeder? Als het de moeder is, hè, de moeder is nu aangehouden.
1: Huh.
0: Dus ze gaan het nu onderzoeken. Maar ik heb Bara Bariske eigen lurka. Kon kortsluiting door Muri met Maris. Bahut dukke baat hai. Dat dit soort dingen zomaar kunnen gebeuren.
1: Het is vrijdag. Het wordt een beetje te serieus aan het vandaag. Masuna, ik heb wel iets waarvan ik denk van ja... waarom zou je een Nobelprijs voor krijgen... als je onderbroeken laat begraven... om de bodemgezondheid te onderzoeken? Hoezo kan je een Nobelprijs voor krijgen?
0: Nou ja, dat is een grappig onderzoek geweest. Op zich wel leuk, hè? Ze hebben heel veel vrijwilligers gezocht. En die vrijwilligers moesten dan eigenlijk een stukje katoen of iets gaan begraven, in de grond stoppen.
1: Ja.
0: Toen dachten ze, nee, dit wordt te ingewikkeld. Weet je wat we doen? We maken er onderbroeken van.
1: Ja.
0: Dus die mensen gingen dat begraven in de grond. En dan gingen ze kijken, naar snel het materiaal wordt geneutraliseerd door de bodem.
1: Door de bodem,
0: en daarmee konden ze onderzoeken of de bodem dan gezond is of niet gezond is.
1: Ja.
0: Met de juiste bacteriën, et cetera.
1: Zo, ik wil onderbroek toekomen om maar daar die in de grond.
0: Ik wil morsen wat ik maar een nauwe onderbroek daar je die raket.
1: Nou, morsen wel onderbroek daar je. Op de heer bacteriën zet eigen. Denken ze van bodem, oké, kaliga of zo, wat dan ook, na zoveel jaren.
0: Is dat rekam onderzoek geweest? Nee,
1: maar dat je daarvoor een Nobelprijs kan krijgen, is toch niet te geloven?
0: Maar toen experbaten, toen Bathijs ik erover.
1: Ham experbaten.
0: Het maakt de mensen echt niet uit. Hoor. De luisteraars maakt het niet uit of ze veel lachen of weinig lachen. Ja. Of nooit. ze vinden dat... Nou ja, dat geoude hoer moet ik eigenlijk zeggen. Van ons best wel. Hè? Leuk best, of niet leuk, een van mij, maar best wel.
1: We houden de mensen dus, even bezig. En we laten de mensen ook naar...
0: rommel wat hij aan hem lukt. Zo'n wel vergeet ons.
1: Kon rommel bericht door dus Pijlewaarde.
0: Ik wil rommelbericht aan Patrick, maar ik moest wel aan jou denken. Ik moest wel meteen aan jou denken.
1: Gaat over kinderen, gaat over vrouwen, waar gaat het over?
0: Juist. Het gaat over vrouwen en over kinderen.
1: Atje.
0: Maar over scheiden.
1: Scheiden?
0: Dus echtscheiding.
1: Dus omdat ik al 3 keer gescheiden ben, dacht je meteen aan mij?
0: 6 keer, toen Marka deskundige maar. Nee, maar wat... Dat artikeltje ging er hierom.
1: Ja.
0: Een man en een vrouw, ze waren vanaf hun 18e of zo, waren ze vrienden. Op een gegeven moment bloeide de liefde op. Zijn ze getrouwd met elkaar, hebben een kindje gekregen. Maar na 7, 8 jaar ging het niet meer. Dus ze zijn uit elkaar gegaan.
1: Ja, ze hebben wel lang volgehouden.
0: Maar omwille van het kind, kennelijk.
1: Ja.
0: Omwille van het kind, kennelijk.
1: Ja, ja.
0: Maar ook omdat ze een hele mooie, goede relatie hebben. Ook na het scheiden. Heeft die vrouw vlakbij. Ik ga Chorke, ik ook haar Juru kan zeggen.
1: Oh.
0: Dus die man woont daar. Ik ga Chorke, woont die vrouw.
1: Huh.
0: En ze gaan gewoon samen op vakantie en zo. Hè?
1: Maar zo kan het toch ook aan? Zo kan het toch ook?
0: Maar waarom ben je dan gescheiden als je zulke dikke matties bent?
1: Ja, maar ja, hoor je, ik ga meer naar huis. Maar doe ze, ik ga haar kebaat op afstand.
0: Maar ik doe ze camera meer huis, zeg je toch, Lloyd?
1: Nee, dat werkt toch niet in hetzelfde huis. In hetzelfde huis, ik kijk camera.
0: Waarom niet?
1: Ik kijk haar meer, doe ze camera.
0: Nee, maar je kunt wel op vakantie gaan met elkaar.
1: Ja, dat kan je wel.
0: Je kunt wel elke dag bij elkaar over de vloer komen.
1: Maar na bemoei kariga toch? Toen gaan we met kontje kariga, kontje kariga.
0: Ham na samjila, Lloyd. Je kunt toch die kamer scheiden?
1: Ja.
0: En je kunt toch goed met elkaar omgaan. Dus je kunt zeggen zo'n dinsdag ke toe ben je, woensdag ke ham banabe.
1: Maar dat jij een man je pakka weet door ik gaat in top, of je dat niet meer, maar je door ik gaat
0: pakka. Dat kook je ook niet voor haar,
1: Ja.
0: Dus die afspraken zijn te maken.
1: Nee, maar die afspraken zijn wel te maken. Dus ik was soms daar, Aurat meer hier, dan kan je wel zulke afspraken maken.
0: Trouwens, hamar advies ba, trap er niet in. Want een Mika-bolega soms, Lloyd, ik ga het heel voorzichtig zeggen hoor.
1: Een ex is exit, no? Ik wil exit. Exit.
0: Je kunt niet zeggen, dit is mijn ex, maar nu is het een goede vriend van me.
1: Ha.
0: En die vriend komt over de vloer.
1: Barkamatiga.
0: Ik geloof daar niet in. Misschien ben ik...
1: Nee, een ex is een ex en het blijft ex.
0: Maar dat voelt toch niet goed?
1: Ja.
0: En trouwens, die vonk kan zomaar overslaan. En dan?
1: Ja, de pieces roekerieën.
0: Mijn vertrouwen was aan dat die. Leuk. Had door Hanna Janila. Maar ik vertrouw dat soort dingen niet. En ik zie het in die moderne relaties die er nu zijn. Het is geen open relatie, het is wel een relatie.
1: Maar wat is een moderne relatie in jouw ogen dan?
0: Moderne relatie is, wij hebben commitment jegens elkaar.
1: Yeah.
0: We zijn voor elkaar en that's it. We hebben niet nog iemand ernaast.
1: Ja. Yeah.
0: Dus ze zijn monogaam.
1: Yeah.
0: Dus je hoeft nog niet getrouwd te zijn, maar dat bedoel ik met moderne.
1: Yeah.
0: Met de open relatie bedoel ik iets anders. Daarmee bedoel ik dat je meerdere partners kunt hebben. Maar hier heb je één partner. Je zegt, luister, we zijn niet getrouwd met elkaar, maar we zijn vriend, vriendin en we hebben geen andere partners erbij.
1: We blijven trouw aan elkaar.
0: Dat bedoel ik ermee, een beetje mee, modern. Oké. Maar ik geloof er niet in dat je dan zegt van ja, maar ooit had ik iets met deze, met dit meisje of met deze jongeman. Maar nu niet meer hoor, dat is verleden tijd. Nu zijn we gewoon vrienden.
1: Ja.
0: We zijn hele goede vrienden. Lloyd, mine bribas aan dat.
1: Nee.
0: Misschien ligt dat aan mij, misschien ben ik slecht denken.
1: Na jij geloof kan ik het je jongen.
0: Want dat niet klopt toch?
1: Nee, dat klopt nooit. Dat klopt er niks van.
0: Zullen we wel een hamnabolletje, Lloyd?
1: Links, rechts hoor ik je te boeien per hamar op een keer per hè. Dan krijg je weer de
0: ervaringsdeskundige. Nee, maar weet je wanneer het ongemakkelijk wordt? Kijk, als die man en die vrouw nog geen partner hebben, hè?
1: Ja.
0: Na hun scheiding, oké, Allah, dat kan ik nog begrijpen.
1: Ja.
0: Dan heb je een soort latrelatie terwijl je eerst getrouwd bent geweest. Oké, living apart together kan. Het kan allemaal. Maar stel je voor dat die vrouw een partner heeft, of die man. En er toch een beetje wat mee wat hebben.
1: Hmm.
0: Dat ding gaat niet werken, Lloyd.
1: Nee, natuurlijk gaat dat niet werken. Hoe zie je naar mij toch?
0: Onmogelijk, toch?
1: Naar mij.
0: Dus al die mensen die mij die moderne dingen komen uitleggen. Hé, hou op. Ga ben uitleggen. Je Lloyd kunt uitleggen. Ik ben niet naïef in dat soort dingen. Hè? Ben je?
1: Nee.
0: Maar ik zie het echt gebeuren om me heen, hoor, Lloyd.
1: Ja?
0: Ai, ik zie het echt regelmatig gebeuren dat je denkt van... Hé, maar ito pahile ikker... Kusher ha is op me.
1: Ja.
0: En dan zie je dat er nu plotseling beste vriend of vriendin is.
1: Ja.
0: Binnen die relatie. Ik snap het niet. Bij mij gaat het er niet in. Nou, mami ouderwets, misschien ligt het aan mij.
1: Hamrenjana. Toen moet jij mij naast me spelen. Hamrenjana.
0: Zijn naam is Janik Kabolatrasama.
1: Kabolatrasama.
0: Toen moet je mij kan, ik ga zachtsel. De Stanen worden nog erger. De Stanen worden nog erger, hè?
1: Oh ja, hoe bedoel je?
0: Die waren nog smeriger, hoor. Unabolatra, toen moet je mij zachtsel, hè?
1: Ja.
0: Toen moet je met goob
1: Dat
0: zei de Hindustanen.
1: Ja. Nou, nog steeds denk ik ook. Nee, nog steeds ook.
0: Nee, joh.
1: Nee,
0: Hindustanen praten niet meer zo. Hoor.
1: Nee, joh.
0: Pahle, ik had gewoon termoen jorra.
1: Afzadharen ze met jou. Rustig ze met jou. Of netjes met jou.
0: Afhankelijk, Balila, je bent een leeg hoofd.
1: Een leeg hoofd?
0: Netjes.
1: Moet je met koetje naar heen?
0: Op een lem lukt dat Sankalbat.
1: Sankalbat.
0: Hoe was het woord? Kan je zo'n woord waaraan? Je hebt hem ja Sankan. Sankal? Sankal?
1: Volgens mij is het Sankal. Nee, toen hoor moet je dan ik. Ik kan je daar niet bij helpen. Maar
0: Sankal is het goede woord volgens mij toch?
1: Ik zie zo koffie tja met mij wel.
0: Aaj ki taza khabar.
1: Aaj ki taza khabar. Mooi ding hier. Krishna Janavas mi hai.
0: Oh ja, helemaal vergeten joh.
1: Ja, natuurlijk. Iedereen zegt koe ke badai ho. Krishna Janavas mi. Kun je iets over Krishna Janam vertellen, Anand? Want oké, jij kan er... Iets korts over zeggen van waarom vieren wij Krishna Janamashtami?
0: Nou ja, je hebt Ram Naomi en je hebt Krishna Janamashtami. Maar eigenlijk is Krishna niet geboren. Maar ik ga niet doseren hier de mensen.
1: Nee.
0: Gevraagd en ongevraagd.
1: Nee,
0: maar Krishna ke Bhagwan ke janma naam bhailba. Dus Ram is nooit geboren, Krishna is nooit geboren, maar avatar lezen, dus ze zijn verschenen.
1: Ja.
0: Nou, vanuit dat oogpunt is Krishna Janam Ashtami eigenlijk een, nou ja, misschien een net verkeerde naam, toch? Voor de mensen die het verhaal niet erachter krijgen. Maar dat is wel de verschijningsdag van Krishna Kanhaiya.
1: Ja.
0: Van Krishna Bhagwan.
1: Ja.
0: Dus dat is wel een hele mooie dag. Aachom Bhulgali Sabere Sabere, eerlijk gezegd.
1: Ja.
0: Dus ik zei tegen mijn echtgenote van Sunna. Hamar gaat hij bij ego carry eibana die op mijn broodje.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar je vergeet die dingen soms.
1: Ja, je
0: hè?
1: Vergeet het inderdaad, ja.
0: Usabere sabere racha, abbe diem, dus ik zeg van luister, dat lust ik wel vandaag. Als ontbijt, toch? Want ik ham nalo bigger la kasi or pinda kasi tolo.
1: Nee.
0: Dus amangi lego tarkari, dus zij zei tegen me direct van nee, maar vandaag is Krishna Janmasmi. Dus
1: ja.
0: Weet je, dus dan probeer je vegetarisch te zijn. Dus deer het me John Manega, vier karega, John Nabhulalba, die zijn vandaag waarschijnlijk vegetarisch. John en Nibhulgeba. Ook geen probleem, maak er een mooie dag van. Steek een wierookje aan. Ik op hul chahradiye. Als je een Krishna beeld hebt thuis of iets. Misschien ben je al thuis. Hat dhoi ke thora se. Doe je ding. Thora dil se kariye. Chota se. Je hoeft niet al te uitgebreid te doen als dat ingewikkeld is. Maar heel simpel. Ik op wierook, een beetje bloemetje, klaar.
1: Nou.
0: Misschien hè, dat jij in dat ene uurtje, hè, Lloyd, even iets moet doen om de mensen te verwijzen naar één uur.
1: Acha, tiki.
0: Maar man moet jij me ja toch? Nee, toch, admi teleurgesteld erin.
1: Ja, nee. Hamlok, kooi kunnen mijn lama use keren. Kooi kunnen mijn teleurstellingen. Dus ja.
0: Misschien kun je tussen 10 en 11 zondag dat, hè?
1: Koestokarikapariga.
0: Of betaal je aan je familie en vrienden Sunnevalo. Ki ek bij je Sanja kregen voortaan, Ujala Radio Pen. Die hele analyse, hè, met Robbie. Bout admi Sunnega, de heren, wie gaat niet kregen, bij Orgiaan praat kregen. Dus blijf luisteren, maar op een nieuw tijdstip. Nieuw jasje, bota chalagiga apke. Mooi betalen?
1: Mooi betalen, mooi betalen. En tweede ding?
0: Tweede wali hij gaat natuurlijk, Lloyd. Aaj kai tarik hai?
1: Aaj hai ga char. Aaj hai char.
0: Or aaj hai vrijdag. Precies over twee weken. Precies over twee weken, Lloyd.
1: Op een zaterdag. Op een gezellige zaterdagavond, hè?
0: Ai, deze keer is het zaterdagavond. Boy, leuk, hè?
1: Bissal.
0: Ja. De zondag kan je zoetsen, kan je rustig zijn, maar relax.
1: 2-3 dagen van tevoren dan moet je op een bar benoemen, mooi kaprappa in je lippenstift of je pedicure, manicure kan liggen. Ik heb het over die vrouwen, hè? Voor die mannen, ja, die mannen zijn simpel.
0: Nee, hoezo? Aan bampen snor was het, ik herkijp op die.
1: Ik heb er nooit met een snor gezien hoor, Arend. Echt serieus.
0: Vroeger wel. Vroeger wel. Heel lang terug.
1: Ja?
0: Pijle Indra had je je wat.
1: Oh ja, Pijle Indra, ja.
0: Hoe jij niet kon zijn, maar ik heb het beloofd. Toen we zeg maar 20 waren, 21, 22. Hoe zou ik je
1: wat
0: zeggen? 1988, 1990,
1: zoiets. Hoe zou
0: ik je wat. Oh ja, oké. Toen was de snor wel in hoor.
1: Ja, ja.
0: Dus ik zie nog steeds foto's van mij van die tijd.
1: Maar waar zijn die snormans gebleven?
0: Maar een mooi snorraam.
1: Ja, bizar snorraam inderdaad.
0: Echt een mooi wali.
1: En moet die snor weer terugkomen, vind ik. Vind je niet?
0: Nou, snor en baard is helemaal terug nu natuurlijk.
1: Ja, maar baard wel die kila jada. Maar snorwaam komt die kila. Maar misschien... Maar ja,
0: Nee, maar hij gaat. Toen mag je toe la kwalie, toen kan mooi liggen. Bij jou gaat hij wel staan, hoor.
1: Ja, is dat zo? Met mijn kale hoofd?
0: John op parken liggen, toch, Snorwaas? Je weet toch?
1: Ja. Maar The Gracious Voices of Bollywood in de Meervaart, 19 september, Sunnevalo. Met Nizam Waagdezijn, Boyke Dattedien, Moos Milberoy, Ayan Mukherjee, Shekhar Kumar. Kon ook een naam, behoorlijk niet.
0: Moshmi, Shekhar, Ayan, Boyke, Nizam. Nou, sap ik het te bollen.
1: Met Mumbai Beach, onder begeleiding van Mumbai Beach in de Meervaart. En Gulgul Kursi Petu Baitje. Dus je age se kaart kan je age baitje. Of je paache se kan je paache baitje. Dus haal die toeker. Koop je kaart via...
0: Toekies kan le.
1: Via meervaart.nl per ticket gerisdekte. Kijk maar zelf. Hamlok Jodna Boila. Toen opnede klik. Kitna kaart heb je bakje. Er zijn nog wat kaarten achterin nog beschikbaar. En ook kaarten voor op de balkon. Maar Junlong Kipase...
0: Ja, sorry.
1: Junlong Kipase is taspas. Voor jou is de ticket heel erg goedkoop. Dan stuur je mail naar kaartverkoop@meervaart.nl om je kaart te krijgen voor heel, heel, heel laag prijs. Ja, 3,50 euro.
0: Een paar hele leuke dingen, Lloyd, om aan te stippen.
1: Ja.
0: Dik, raad ke hai ga sani cherke. Dus 7 inloop. Dus toe aanpen lurken ke leke aiseke ga, want ze hoeven de volgende dag niet naar school.
1: Nou.
0: En als jij je kinderen niet meeneemt naar dit soort plekken, naar dit soort shows, dat toe kahan leke je je lurken ke? Hindustani ke chij met toe na leke je, Lloyd. Dan hoe gaan die kinderen zich daarin verdiepen? Hoe gaan ze zich geïnteresseerd krijgen daarin in je eigen cultuur? Toen ga je hier links-rechts, westerse teach mee. Of later klaagker je van ja, mijn kinderen zijn geen Hindustanen meer.
1: Nee, het gaat om de
0: identiteit.
1: Kijk, gaat in, toen kun je lekker aangeperen.
0: Sta er even bij stil. Denk erover na. Dit soort gelegenheden, daar moet je gebruik van maken. Je moet niet passief zijn. Je moet niet zeggen van, tjoor man. Nee, jij hebt een opvoedende rol daarin. Neem je kinderen mee. Laat ze kennis maken met geweldig Hindoestaans muziek. Wat gaan we doen? Ook voor hun is dat leuk. Maar Aap Khatibi, ook voor de oudere mensen. 30. Tisgo. Purana. Mooi. Nawa. Iconische stemmen. Ego show met hem loklabe, 30 awa's. Lloyd, dat maakt het heel erg bijzonder. Na ik janeke stem, maar 30 admike stem, rehiga oman. Bijvoorbeeld, ham ik adgo bolse kila cha, Lloyd. Torkhati.
1: Ha, bol.
0: Tu janega stem. Lata Mangeshkar kent iedereen. Asha Bhosle sabko janega. Mohammed Rafi, Kishore Kumar, Mukesh ki awa's, Arijit Singh ki awa's, Atif ke awa's, Kumar Sanu ke awa's, Alika Yagnik, Kavita Krishna Murti ke awaaz, Udit Narayan, Anuradha Paudwal ke gana, Sadhna Sargam ke gana, Shreya Ghoshal ke awaaz, Shan ke, KK, Abhijit, Adnan Sami, Sonu Nigam, Hariharan, Palak Muchal, maar ook van oudere generaties, Lloyd, bijvoorbeeld C.H. Atma, Manna Dey, Hemant Kumar, Talat Mahmood, Mahendra Kapoor, Gita Dutt, Shamshad Begum, Suman Kalyanpur, Noor Jahan, al die stemmen, die 30 stemmen, toen liggen, zonne wallo, en je toen aan bij Kladblok leken bij je, je gaat 30 van die iconische stemmen aan elkaar geregen, dus in één, na ego show met de zonne allemaal. Dat is nog nooit eerder vertoond,
1: ja.
0: Dus het wordt erg rijk, het wordt erg veelzijdig eigenlijk beter wordt hij geluid.
1: Toen noteer je op je telefoon of je notitieblokken van een oor. Ik artiest ken Ghana Jam Nagai zeggen. Dat toen ook direct je aan het leggen.
0: Direct, ja. maar we gaan het hele muzikale landschap, Lloyd. Het hele muzikale landschap van Bollywood.
1: Ja.
0: Gaan we verkennen met elkaar. We gaan er doorheen. Op een hele mooie manier. En Sudhir Nannan gaat het aan elkaar praten.
1: Oké. Okay. Oei net iets. Toen kijk ik haar batien zo'n haar moeder of kind de moeder meer. Bolde voordat ik het kan zeggen.
0: Toch het niet.
1: Het is niet te geloven. Het is niet te geloven. Ik wil er net gaan vragen.
0: Al die Purana Git. Dus die nostalgie. Ja. Die nostalgie daarmee samenhangt. Hè?
1: Ja.
0: Maar ook die nieuwe nummers. Dus we gaan dat door elkaar heen gooien.
1: Ja.
0: En er wordt een ontmoeting daar gecreëerd, Lloyd. Van het verleden, van het heden, van de toekomst. Verschillende zangers, verschillende stijlen komen bij elkaar. Ego-voorstelling met zo'n nevalo.
1: Ja. Ego voorstelling me, hè?
0: Toen beetje wat me betiaiga, Lloyd. Dus hamme kaart delen, toen dekhle to. Hamme ab juist tayar heli kuch bole, ke ab tu kaart delen, bam mas hai. Boy, thora se hamme samay dena bole ke kuch. Toke bahut binai hai, hamme samay de thora se. In elk geval, kan je down memory lane bolen, jaiga to, Lloyd.
1: Ja.
0: We gaan even terug, we gaan een ode brengen aan al die geweldige tijdloze liedjes en stemmen, ego raad mee, subcoach. Or jitna jana kitna herinneringen op eigen Lloyd.
1: Ja, natuurlijk.
0: Hamlok Hindustani, dheer gana jani la gelukkig.
1: Ja.
0: Zeker als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt. Maar laat die jongeren dat ook meekrijgen nu.
1: Ja.
0: Ab jaisi khaiye, oké, to later bhi lobby kariga. Ja. Later sikhaiye, to bahut deer hoi geba.
1: Ja.
0: Dus wees erbij, Kom genieten met het hele gezin. Neem je oom, tante, aji, aja, neef, nicht mee. Neem je kinderen mee. Neem je vader, moeder mee. Maak er een mooie happening van. En laat je verrassen. Ja. Je hoeft niks te doen. Je gaat alleen maar zitten en wij doen de rest. Ja. Orkalië.
1: De rest hebben we elkaar bij. En maandag vertellen we nog wat erbij. Wat er nog meer bij komt in de Meervaart. Op 19 september in de foyer. Maar dat hoor je dan maandag wel. En voor de mensen die hier bris mee toe konnen keer lobbykeren. Je bent gevallen voor iemand. Je vindt iemand leuk. Je hebt contact met die persoon. Een vriend, je vriendin. Toen mag je ook even verraskeren. Dan zeg je van luister dan. We gaan naar 19 september in de Meervaart. Bij The Greatest Voices of Bollywood. Ujjalake George's concert. Neem die persoon mee. Is hartstikke leuk. Hè?
0: Ook kat gadi, lak jagale.
1: Lak jagale en zo.
0: Hamala
1: jane Sudhir se van Iganoto, Bashpan ki mohabbat ko dil se na bhula dena. Als je dat nummer hoort, dat ook je kontje jada weg.
0: Hardam ohi ganwa ko fatu bati aiga chaloit. Wat heb je met dat nummer?
1: Hamne kontje ganwa hame raken kregen, dus daarom toch Bashpan ki mohabbat ko.
0: Maar deze vraag stel je me nu voor de vijfde keer al, hè? Ik weet niet of je dat realiseert. Hè?
1: Nee, kan niet.
0: Mooi
1: kan
0: gana,
1: niet.
0: He, Lloyd. Mooi gana, hè?
1: Vijfde keer? Kan toch niet, hè?
0: Jawel, zeker. Maar ik ga nog zo naar Lakjagale.
1: Lakjagale, ze. Ja.
0: Ja, tu, ab to aja. Chau, dilita chand. Mere sapno ki rani, kabhi kabhi mere dil mein.
1: Mere sapno ki rani, kab aayegi
0: tu? Tum hi ho. Tum hi ho.
1: Mere sapno ki rani ka hai ke? Mere sapno ki rani ka hai?
0: अरे ना गनवन तो कहें बताइला यार कौन कौन मोई मोई गाना तू सोच सकेगा कभी तो नजर मिलाओ
1: कभी तो नजर मिलाओ या
0: और तेरा चेहरा
1: या
0: सेहा आत्मा के कौन गाना
1: कोई बुलाए कोई बुलाए
0: कहने को बहुत कुछ था है ऊपर जदी ऑफ अ साइगो
1: या
0: ना तुम हमें जानो गलत महमूद आई मेरे दिल Ja toch? Die is er toch ook? Ja toch? Ja. Of Nile Gagan ke Tele bijvoorbeeld. Babuji Dhire Chalna, Lloyd. Ja. Kitna jabar jabar gana hè, hebben al deze mensen gezongen. Bahut jada, bahut jada.
1: Dus toe aye toe dekhiye. Ehi lijst toch hai ga?
0: Na. Hum batai lai ka go gana. Jon hai ga. Jon ke baare mein, ey. We kunnen dromen, man. We dromen weg bij die nummers.
1: We hebben zoveel nummers. Itna momo gana hai. Itna dheer gana hai. Het is niet... Ja, ik heb dat hier naar Behoud die liggen voordat je alle nummers hebt gehoord. Echt serieus.
0: Maar wij hebben er een spektakelstuk van gemaakt, Lloyd. Ja. Het is bijna niet mogelijk om 30 van die stemmen in één show te gieten. Wij hebben het wel gedaan. Zo check het naar Kam om een galba, om dat goed te krijgen. €15 is de karta shuru. En daarin is inbegrepen, Lloyd. Molde jurte hematja. Een consumptie is inbegrepen. Dus ik wil drankje inbegrepen. Ja, in die €15. Tego drankprijs niet kan le, toch? Or toilet je links rechts, or gaat erop je je, dat eigenlijk zo mee hoor je door.
1: Eigenlijk zo mee, want eigenlijk kost al een drankje tegenwoordig €5-6. En als je naar het toilet gaat, bij zo'n man om die kerst.
0: Dus eigenlijk zo met toe, je ego gana door man passanje hoor je, dat klaar. Dat toe winst bij, wat er winst mee.
1: Orkalie, Anand, orkalie, hama jan lie.
0: Dus hamego show mee bij tila, na, hamego show mee bij tila, looi. Ta ham altijd. Ego gana je eigen jabberjust of ego moment.
1: Dan ben je altijd gauw tevreden.
0: Hamar paiswa jun hai nikarge. Nikarge direct.
1: Ek gana mee.
0: Haan toch. Or kabhi kabhi show rehega €80 entree, €85 entree, €100. Oh, thik ba. Maar hier hebben we het over €15 entree sunne wale. Dus mauka ke faida uthale. Staatspas toch kehega dabei helemaal seti. To Lloyd. Lloyd Bolis, we hebben jan €3.50 met toch?
1: €3.50. Je moet wel een mailtje sturen naar kaartverkoop@meervaart.nl. Als je een stadspas hebt. Maar maak je papa en mama blij, want waarschijnlijk zullen ze zo'n stadspas hebben. Dus Oesop gaat niet toen snel een regel kunnen. Want kijk maar zelf op meervaart.nl. Het gaat heel hard. En ik denk dat het binnen 2 weken, binnen een week misschien al uitverkocht is. Dus toe al die keer.
0: Ik heb nog een guys bij Lloyd. Kahan jati ho ruk jao.
1: Kahan jati ho. Anwar toch? Anwar heeft gezongen. Kahan jati ho ruk jao.
0: Jabar gana hai na?
1: Ja.
0: Mooi gana hai.
1: Bisaal.
0: Oké. Nou ja, Lloyd. Itna duur te lag raha hamre jan koffie en chai aaj ke khatin.
1: Hamlok bahut duur chal gali hai aaj. Dus dank je wel voor vandaag. Aaj khatin.
0: Genoeg. Mooi zo rahi hai. Hamjaila khana pina ko tayar kare.
1: Ja. Is goed, dankjewel.
0: Groetjes, bye bye. Super this bomb again.
1: Ja, de kap niet zo'n hè. Ujala's Coffee Chai Middagshow. Beest kijken hè, door mij. Mijn hoe Lloyd Mahabir. En Arlentje en Rika gezien. Gezaad hebben in je programma. Nou, je hebt gewaast. Ik wens jullie allemaal een mooi weekend. Fijn weekend. Mooi serieën. En let op iedereen. Baalbetje. De ouderen. Ja, het is al vrijdag. Koffie erbij, chai erbij. En ieder weekend gaat in. Met wie zou je eigenlijk weer eens aan tafel moeten zitten? Voilà, zo is het toch? Toen kikker staat mangen aan tafel bij hem. Niet omdat er een probleem is, niet om iets uit te praten. Gewoon omdat het te lang geleden is. Maar die nog een ik zat toen na buiten, mooi zeggen, een broer, een zus, een oude vriend. Iemand met wie je vroeger iedere week contact had. En nu ineens denk je van, hé, wanneer heb ik eindelijk die persoon voor het laatst gesproken? Buiten is het vandaag misschien niet de mooiste vrijdag. Maar het weekend ziet er alweer vriendelijker uit. En je maakt er zelf een mooie weekend van, toch? Misschien is dat een mooie aanleiding om die koffie-chai-vraag niet alleen te bedenken, maar ook echt iets te doen. Denk je ineens aan iemand die je al heel lang niet hebt gezien? Stuur geen van, we moeten echt een keer afspreken. Nee, stuur gewoon koffie volgende week. Gewoon een bericht op het hier, toch? Koffie volgende week of chai volgende week. Veel duidelijker. En chai natuurlijk mag ook. Mooi serie. Geniet van je vrijdag. Geniet van je mooi weekend. En blijf luisteren naar Ujala Radio. En zondag ben

is Oejala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Exclusief op UR Oejala Radio.

0: उजाला रेडियो डे अवे प्लस पे देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते हैं। ऑटो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो। और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever.

0: Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hey, suno wale, main hu Ami Jairam aur ye hai aapka Ujala Radio. Wohi Hindi Hit Radio Station, jahan pyar, khushi aur masti milta hai.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed er zelfs een. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jet in aanloop naar Prinsjesdag over 1,5 week. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks kunnen verkopen aan de consument. De politie heeft vandaag huiszoekingen verricht in heel Nederland in verband met het geweld in Overasselt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jette in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, your radio. Bel met de studio via 020 363 0808.

0: कहेगा
1: यू आर
2: Ujana Radio Headlines. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed er zelfs een. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jet in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks kunnen verkopen aan de consument. De politie heeft vandaag huiszoekingen verricht in heel Nederland in verband met het geweld in Overasselt. En tot zover de headlines op Ujana Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jette in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: You are your number one.